Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: Eemland 1.
2: Non-stop.
1: Dit is Eemland 1.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: opgeruimd was dat voor Pierre. Pierre Coscola. En jou hoor, Lady Lee. Lady!
1: Hallo.
0: Goedemorgen, Lady.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Zeggen ze dan wel eens tegen jou, hallo, Lady?
1: Nee, helaas niet. Zou ik wel leuk vinden.
0: Ja. Nou, vanaf nu dus.
1: Hallo, Lady.
0: Hallo, Lady.
1: Let's Lady. How you doing?
0: Alle goedemorgen. Heel nat geworden van regen dus.
1: Nou, ik heb wel een aardig natte broek hier van het fietsen.
0: Ja, dus natuurlijk, ja. Ja, ik denk, waarom neem je geen paraplu? Dat is onderdeugd.
1: Ja.
0: Het eerste wat heel erg nat wordt, inderdaad, is je broek. Omdat je natuurlijk half horizontaal met die benen en die benen.
1: Oh, ik moet dan altijd denken aan naar school fietsen vroeger.
0: Oh ja.
1: Dat ik dan geen regenbroek aanbeelde. Mijn eigenwijs, met mijn spijkerbroek op de fiets, ja, doorweekt.
0: Precies, wie wilde wel als kind een regenbroek aan?
1: Dat is echt niet cool, hoor. Hallo.
0: Nou, als je het wel een tijd deed, dan deed de hele klas dat. Want anders, je kon niet dat als enige doen.
1: Ja.
0: Dan hing dat ook half over zo'n verwarming en om droog te worden. Tegen die tijd dat hij een beetje droog was, moest je weer naar huis.
1: Ja,
0: mocht je weer naar huis.
1: Vreselijk, maar.
0: Utrecht is wakker. Goedemorgen, mensen. Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn op dit tijdstip. 6 over 6.
1: Goedemorgen.
0: Diverse onderwerpen voor morgen, nieuws, weer, verkeer. En natuurlijk fijne

0: Jeroen van der Boom. Op Radio M Utrecht. Lekker tempootje om wakker bij te blijven hangen.
1: Nou hè, knalt wel door.
0: Alsof jij dat nodig hebt. Je bent al hartstikke wakker.
2: Dat is al waar.
0: We zetten de zaak even op een rijtje op muzikaal vlak. Heb je Cool & The Gang gehoord en Bonnie Tyler en ja, Jeroen. Nou, we zijn lekker bezig op muzikaal gebied, zeg ik dan.
1: Ja.
0: Ik wil het met je hebben over wespen.
1: Ja.
0: Waar heb ik een hekel aan, Johan Best?
1: Ik wou het net zeggen. Ik zou het niet erg vinden als ze uitsterven, maar dat is tegen het zere been van alle...
0: Ja, want ze hebben wel nut natuurlijk.
1: Liefhebbers natuurlijk,
0: ik weet
1: ja.
0: niet precies meer wat, maar ze hebben natuurlijk... Net als al die andere insecten, hebben wel nut in de natuur.
1: Ja.
0: Zo vind ik het bijvoorbeeld, in mijn huis heb ik veel spinnen. En dan denk ik, ja, dat is onhandig, die spinnen. Dat is helemaal niet lekker. Grote spinnen, kleine spinnen.
1: Oh,
0: maar die muggen, die worden wel opgevreten door de spinnen.
1: Ja,
0: dus dan denk ik, ja, die hebben voor mij wel degelijk nut. Dus
1: ja.
0: als ik zo'n spinnetje zit, dan denk ik, nou, laat maar gaan. Kijk, als ze groter worden dan een centimeter of 4, 5 qua lichaam... Dan denk ik van, dan moeten ze overdreven. Oh. Kun je er niet tegen?
1: Nee, ik word daar niet goed van. Nou, ik had dus van het weekend al wat grappigs. Ik had een tas neergezet op de grond. Daarnaast een tas van een vriendin van mij. En die is heel bang voor spinnen.
0: Oh ja.
1: En er zat een dikke spin op haar.
0: Oh ja.
1: Ik denk, ja. een spin. Nee, ik ga bijna huilen gewoon. Ik denk, dat heb ik ook weer niet.
0: Je werd op je schouder getikt. Hallo. Maar goed, geen spinnen, geen muggen, maar wel wespen. Want daar gaan we het over hebben vanmorgen in Utrecht is wakker. We gaan praten over hoe het staat met de wesp.
1: Ja, zie jij er veel om je heen? Of
0: helemaal niet. Helemaal niks ook.
1: Ja, grappig is dat, hè?
0: Nou, eigenlijk heel gek. Nee, ja. Augustus is traditiegetrouw wel een beetje een wespenmaand.
1: Ja.
0: En met het warme weer heb ik ze niet gezien. En ja, nu met het natte weer ook niet. Wel muggen, maar geen wespen.
1: Ik heb er 2 gezien, maar die waren allebei dood.
0: Oh.
1: Dus dat was heel... Toen keek ik op de grond en denk, oh, er zitten er 2 te spartelen, joh. Maar waarom wist ik niet? Nou, misschien door de hitte of zo.
0: Dat zou kunnen. Nou ja, wij praten erover, want het schijnt dat er veel minder wespen zijn dit jaar.
1: Ja. En 2026 schijnt tot nu toe een slecht wespenjaar te zijn. Dat is volgens de Wespenstichting. Die organiseren de Nationale Wespentelling. Sinds afgelopen weekend tot en met komende zondag kun je dus tellen. Gaan we zo meteen om 7:15 over verder praten met de voorzitter van de Wespenstichting. Over ja, wat doet die wesp? Waar is hij goed voor? Waarom moeten we hem tellen? Mm-hmm. Is dat belangrijk?
0: Ja. Moeten we bijhouden. Hoe nuttig zijn de diertjes?
1: Ja. Waarvoor vliegen ze rond in plaats van ons te steken?
0: Wij hebben er allemaal vragen over. Maar concreet vragen we mensen ook wat hè, vandaag.
1: Ja, we willen weten of jij er veel of weinig hebt gezien dit jaar tot nu toe. Of je dan wel eens overlast hebt gehad van wespen. Bijvoorbeeld een wespennest hebt gehad.
0: Oh, dat lijkt me naar...
1: Iets dergelijks bij je huis.
0: Ja. Nee, niet echt fijn. Maar als er een wesp dan vliegt in de tuin... Ja, ze komen altijd, als je zit te eten, bedoel ik dan... Ze komen altijd naar je toe.
1: Ja.
0: Ze komen op zoet af.
1: Dan weten ze wat te vinden.
0: Ja, dat wel.
1: Oh.
0: En niet wegslaan, want dan blijven ze terugkomen. Worden ze agressief van, heb ik al gehoord. Dus heb je wel eens overlast gehad van wespen... En zie je er veel dit jaar? Dat willen wij wel eens even weten.
1: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht... of Facebook Radio M Utrecht.

0: 11 uur is altijd fijn om hem te mogen af- of aankondigen. In dit geval afkondigen, want we hebben hem gehoord. We hebben er mooi van kunnen genieten in Utrecht is wakker. Het is 6:08 geworden. Ik moet even wat lampjes naar me toe richten. Oh, ja. Want die kranten die schitteren een beetje. Dat wil zeggen, de foto's wel. Nou ja, ook niet echt helemaal, want glimmend zijn ze niet. Zeker niet de oproep voor het leger verscheurt de Oekraïense man. Want dat is natuurlijk een pijnlijk onderwerp. Op de voorkant van de Volkskrant vanmorgen. Geen onderwerp in Oekraïne is zo ingrijpend en ook zo gevoelig als de mobilisatie. Het leger worstelt met hoog aantal deserteurs. En daarnaast worden inmiddels 2 miljoen mannen gezocht vanwege ontwijking. Die dus niet in het leger willen vechten voor hun vaderland. Misschien op zich wel, maar ja, de dood tot gevolg hebbend is toch wel een ander verhaal. Bij de gedwongen recrutering gebruiken agenten in Oekraïne steeds vaker geweld. Dat wordt opgetekend door een van de mensen die in Kiev actief is voor de Volkskrant, Tom Venik. We weten allemaal wie de vijand is. Poetin, Rusland. Het zou niet zo moeten zijn dat er ook een interne vijand is. Ofwel de politie die recruteert in het land.
1: Gaan we naar NRC, die hebben een groot verhaal op de voorpagina over ebola. De dodelijkste uitbraak ooit in Congo. Ja, mede doordat de ziekte veelal te laat wordt vastgesteld, overlijdt een ongebruikelijk hoog aandeel van de besmette personen. Ja, en het dodental loopt nu echter veel sneller op dan toen het geval was voorheen. Bij de West-Afrikaanse uitbraak duurde het 5 maanden voordat 1000 mensen overleden. Ja, en deze zomer kwamen in 3 maanden meer dan 2 keer zoveel mensen om. En volgens de VN is het dus de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit.
0: Algemeen Dagblad komt met het onderwerp waar wij gisteren ook mee starten. En dat is de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Die 270 kilometer hij gaat afleggen voor het goede doel. We zien hem op de voorkant van het Algemeen Dagblad vanmorgen met een zieke Iris, zoals erbij staat. Die toetert Maarten op weg. Maarten van der Weijden is dus begonnen aan die zwemtocht. Hij zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker. En dat is het 8-jarige kankerpatiëntje Iris dat gisteren het startsein gaf voor deze lange zwemtocht. Voor ook haar goede doel. Ja, het mooie foto, maar vooral altijd dat je weet dat zo'n meisje zo jong al zo kanker heeft gekregen. Ja, hoe de verwachtingen zijn, dat staat er niet bij. Maar ja, de hoop gloort in elk geval in, ook in de ogen van Maarten van der Weijden, die zijdelings is gefotografeerd, maar je kunt het een beetje zien. Hij heeft er zin in, hij moet nog een aantal dagen zwemmen. En hij komt ook door Utrecht heen.
1: Zeker, ja, dat wordt zijn eindstation. Wel gaaf. Nou gaan we naar de Telegraaf. Die koppen met garagezorgen nieuwe merken. Unive zegt, ja, de reparatie van auto's is vaak een probleem. De opkomst van talloze nieuwe automerken zorgt voor een opmerkelijk probleem. Reparaties zijn lang niet altijd mogelijk, waardoor bij een kleine schade een wagen totaal los verklaard kan worden.
0: Ja, omdat er zoveel schade is, het bedrag zo hoog is, dan is het repareren niet moeite waard meer.
1: Ja, die Unive waarschuwt dus dat de dekking voor zo'n auto op de tocht kan staan. En brancheorganisaties als de ANWB en de BOVAG, die herkennen zulke opstartproblemen. Het gevolg is dat de schadelast en daarmee verzekeringspremies omhoog zullen gaan. Nou, en Zandvoort klaar voor de start. Nog 1 keer vlammen komend weekeinde. De Formule 1 bolides op het circuit van Zandvoort. Leuk, mooie foto erbij.
0: Honderdduizenden mensen trekt dat altijd, hè? Zo. Dus voor de laatste keer Zandvoort, helaas.
1: Nou, gek, hè? Ja. Nou, dat is wel een beetje een gek idee. Nou, wel een vette foto erbij. Moeten we dan maar van genieten?
0: Dat denk ik ook. Ik hoop dat het een beetje goed weer is, want heel veel regen, dat is vaker geweest op Zandvoort, juist uitgerekend op die zondag dat Max ook moet gaan rijden. Dat het dan zulk slecht weer is, dat je regen hebt, onweer hebt, dat is niet voor het eerst. Dus laten we hopen voor elke liefhebber van de autosport, in dit geval van de Formule 1, dat het zondag, zaterdag eigenlijk de aanloop, hè, vanaf morgen is het zover, vanaf woensdag wordt er echt wel gereest en geoefend, zeg maar eventjes. Dus dat het dan beter weer is. De actietrekkers op de snelweg zijn verboden in Twente in elk geval. Dat kwam gisteren naar buiten. Dat is nog even wat het AD op de voorpagina brengt. Want boeren mogen in Twente tijdens protesten niet meer met hun zware voertuigen de snelweg op. En uiteraard is dat de aanleiding, het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees. Dat was vorige week vrijdag in de buurt van een trekkersdemonstratie. Dat speelde een rol bij het nemen van besluit. Veiligheid kan niet worden gegarandeerd als deze trekkers weg op gaan. Überhaupt mogen trekkers niet op de snelweg. Maar het recht op demonstratie, het demonstratierecht, zo gezegd, dat werd gezegd, nou ja, daarom beboeten we niet.
1: Ja, ik zie ook dat tientallen boeren gisteren met trekkers het centrum van Amersfoort hebben bezet.
0: Ja, ja, klopt inderdaad, ja.
1: Jeetmig.
0: En daar ook wat hebben achtergelaten. Daar zullen we nog wel meer over horen. Ja. Gisteren ook al in ons nieuws. En ja, natuurlijk, hier bij Radio M. Dat houden we weer doorlopend op de hoogte.
1: Zeker.
0: Het nieuws vanmorgen ook trouwens op de radio met Marjolein. Vanaf 7 uur. En dit is Wham, Take Me to the Edge of...

0: Wham, Take Me to the Edge of Heaven. Ik had het idee dat hij iets langer was in de singleversie, maar dit leek een hele korte versie. In no time waren we door George Michael en Andrew Rees heen. Zal ik hem nog een keer laten horen dan?
1: Ja, leuk. Ik vind het een leuk plaatje hoor.
0: Zeker weten. We gingen daarmee terug naar de jaren 80. Preciezer was het 1986. Het waren toch wel de laatste jaren van Wham, want ja, George Michael ging solo.
1: Oh ja.
0: Met zijn nummer Careless Whisper. Daar waren heel wat vrouwen en mannen helemaal gek van, moet ik je zeggen.
1: Oh, destijds. Moet ik even googelen hoe die dit toen ook weer uitzag.
0: Careless Whisper. Oh ja, was dan, hij werd wel gezien als een zeer aantrekkelijk persoon, zeg ik er maar. Want heel veel meiden die wisten ook niet dat George Michael op mannen viel.
1: Oh, ja, dan kom je een bedrogen uit natuurlijk.
0: Ja, ik ben ook uit die periode dat de jaren 80, dat mijn jeugdperiode daar ligt. En ik weet heel veel mensen, meiden om me heen, zeg maar. Ja. Oh, George Michael, George Michael. Nou, die wilden al trouwen met George Michael.
1: Hey,
0: nou, dat wilde George niet waarschijnlijk. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Dus even kijken naar het weer van Gita Spannenburg. Dat was echt het weer voor Midden-Nederland. Een bewolkte dinsdag staat ons te wachten. Periode met regen nog. Vanmiddag wordt het dan wel vaker droog, maar niet helemaal. En bij een matige westenwind komt de temperatuur toch op zo'n 1 of 22 graden uit. Geen idee waar we nu zitten. Ik weet dat je een nat pak haalt als je nu naar buiten gaat.
1: Ja, kijk daar vooruit.
0: Dus meer over het weer van Gita zelf om 7:10.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: zangeres en actrice Natalie Imbruglia. En Thorn was bij ons ook een groot succes. In het jaar dat uitkwam, 1998, hier bij Radio M Utrecht, nog even een mooie herinnering ophalen. Want ik vind het een leuk plaatje. Jij vindt het ook leuk, hè? Ja. 1998, dat is wel heel erg pril dat jij er nog was.
1: Ik weet nog dat ik dus in de auto zat bij mijn moeder en dat dit wel eens aanstond.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Ik wou zeggen, dat ken jij helemaal niet, maar natuurlijk ken je dat wel. Op die manier.
1: Vage klanken zo.
2: Vage klanken.
0: Vage klanken.
1: Ja, dat je denkt, oh ja.
2: Dit dat je in de maxicosi doen.
1: Mijn voorbeeld.
0: Dat denk ik ook, als je één, twee jaar, dan zit je op de achterbank. Hè? Ja. Zat je dan omgekeerd, Anna, of niet? Had je omgekeerd? Want dan moet die maxicosi draaien ze toch om of niet? Hoe weet jij dat nog, Robert-Jan? Hoe je dat deed met jouw kinderen?
2: Nou, die zaten niet omgekeerd.
1: Zonder gordel op de achterkant.
2: Die reden. Ja. Die reden nog een beetje mee. Maar ja, muziek op de jonge leeftijd kan natuurlijk wel belangrijk zijn. Je weet het nog steeds.
1: Ja, mijn vader was muzikant. Ik kreeg alle symfonieën en weet ik het allemaal.
2: Kijk,
1: te horen.
2: Klassische sporen
1: vanaf.
0: Wat deed hij? Klassiek? Klassiek?
1: Ja, klassiek. Muzikant.
0: Wauw.
1: Ja, trombonist, symfonie.
0: Wauw.
1: Weet je, net als Robert-Jan, conservatorium gedaan.
0: Wacht even, maar jij bent ook muzikaal. Ik voel me nu zo klein worden op dit moment. Ik kan helemaal niks. Ik kan alleen maar muziek laten horen.
1: Je bent hartstikke
2: niet
1: muzikaal.
2: Niet zo zonder Bob.
0: Ja, nee.
1: Elke dag met muziek bezig.
0: Fijn dat je me even opbeurt. Robert-Jan, wat gaan we doen voor morgen in Utrecht is Wakker? Waar ga je heen en wat is het onderwerp?
2: Ik ga naar Langbroek, de Langbroekerdijk.
0: Ja.
2: Dat is een mooie weg, zeg maar, tussen Langbroek en Driebergen.
0: Ja,
2: richting Oudijk kun je ook nog doorrijden.
0: Ja.
2: En hij gaat echt langs de landerijen. Schitterende weg. Alleen, daar wordt te hard gereden. Vindt het buurtberaad Langbroek.
0: Mm-hmm.
2: Mag daar 60, maar er wordt veel harder gereden. Nou, is daar een tijdje geleden is er wat aan gedaan, een jaar geleden.
0: Ja.
2: Zijn er wegversperringen verplaatst om de boel, zeg maar, de auto's wat langzamer te laten rijden. Maar dat helpt nog niet echt. Men vindt dat wandelaars en fietsers nog steeds van de regen in de druf geraken. Kortom, dat ze naar het midden van de weg worden gedrongen. Mm. Omdat het niet zomaar een paaltje is, maar er zit dus ook een soort laag betonnen plateau onder. Nou ja, dat gaan we zo meteen allemaal eventjes bekijken.
0: Ja.
2: Fietsersbond is er ook niet blij mee. Er is een petitie gestart die eind deze maand of eind volgende maand, meen ik, wordt aangeboden aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
0: Ja.
2: Om er wat aan te doen.
0: Want de veiligheid is belangrijk natuurlijk, als je daar loopt of fietst. En dat is dus het probleem.
2: Ja, en als de auto's langskomen scheuren en de weg ook als sluiproute gebruiken, want het is een weg die steeds drukker wordt, ook door woningbouw die eraan zit te komen, maar ook door veel sluipverkeer.
0: Ja.
2: Dan wordt het alleen maar gevaarlijker, zegt men. Dus dat gaan we eventjes bekijken.
0: Ja.
2: Hoe de chicanen, zo heten die wegversperringen, eruit zien.
0: Ja.
2: Wat er aan gaat gebeuren, want volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden die palen flexibel. Ik zie je kijken van waar gaat het over, maar de palen worden flexibel, Bob. Het is allemaal weer
0: flitspalen op deze vogelgod.
2: Ja. Nee, het zijn kleine paaltjes waar je dus langs moet rijden. Maar ik zal het zo meteen allemaal gaan bekijken.
0: Ja, tuurlijk, ja.
2: En we gaan het ook hebben over andere maatregelen. Want misschien moet de weg wel alleen voor bestemmingsverkeer geopend worden. Even van de pleidooien.
0: Daar gaat de gemeente over, neem ik aan? Of is het de provincie
2: de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
0: Ja.
2: Die kan niet aanwezig zijn omdat de wethouder nog op vakantie is, maar we gaan toch de situatie even in ogenschouw nemen.
0: Mm-hmm.
2: En eens even kijken of handtekeningen er al binnen zijn gehaald.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Je spreekt wat omwonenden vanmorgen.
2: Omwonenden, ja. Het buurtberaad zijn natuurlijk omwonenden.
0: Ja.
2: Maar goed, misschien komen er ook mensen langs fietsen of wandelen. Ik achterkans nog wat minder vanwege de regen, maar je weet het niet.
1: Ja,
0: maar mensen moeten
2: auto's
0: maar
2: kunnen we aanhouden. Ja. We gaan eens even kijken wat we daar kunnen beleven.
0: Oké, dus dan ergens tussen Langbroek en Driebergen, daar ga je naartoe.
2: Ja, ik zal het zo meteen precies even zeggen. De mensen
0: dus wel even aan de hou op de hoogte waar je staat dan.
2: Ja, precies.
0: En we praten erover door, want het zal niet de enige plek zijn waar hard gereden wordt in Midden-Nederland.
2: Toevallig, die chicanes komen ook nog op een elders voor, langs de Langbroekerdijk, heet het, meen ik ook. Mm-hmm. Van wijk Beduursteden richting Langbroek gaat, kom je ze ook tegen.
0: Ja. De veiligheid, daar hebben we het over.
2: Gaat het om, belangrijk.
0: Dus, op naar, ergens staat tussen Driebergen en Langbroek.
2: Langbroekerdijk.
0: En we horen je straks. Hou ons dus op de hoogte waar je dan precies gaat staan als eerste. In Utrecht is Wakker. Tot zometeen.
2: Tot zo.
1: Joe.
0: 6:30. Norma Jean wants to be a movie star. Die grote hit van Cunningham. Over het leven van Marilyn Monroe.

Taylor Swift, The Faith Over Philia. En zo is het maar net. En na deze story is het tijd voor Leo. Leo. Dikke Leo werd hij ook wel genoemd, want het een heel klein manneke is. Oh. Make me feel like dancing. Heel geen dikke Leo. Zometeen geniet als Spallenburg bij Radio M Utrecht. Het weer voor

0: Ja, ik hoorde net dat Leo behoorlijk afgevallen is. En dat hij absoluut geen dikke Leo meer genoemd wil worden. Dus Gita ook niet meer doen hoor. Geen dikke Leo.
1: Ik ga het niet doen.
0: Leo Seer dus. Wat een onzin. 9 minuten voor dikke Leo zat een dik voor elkaar show trouwens. Schoot bij meteen ook te binnen, maar dat heb ik jullie al even verteld.
2: Weet je wat een halve Leo is, Bob?
0: Een halve Leo? Een
2: halve Leo.
0: Ik heb het
2: halve Leo. Halve liter.
0: Oh ja?
2: Ja? Iets van mij wel eens kunnen een halve Leo.
0: Oh, waar komt dat vandaan dan? Waar komt dat vandaan?
2: Geen idee.
0: Hè? Maar je zat iets in een kroeg en je zegt een halve Leo.
2: Ik denk 10 halve Leo's hier. Lekker om 7:10.
0: Ja. Nou, als ik zo doorga met koffie drinken, dan zit ik wel op een halve Leo.
2: Koffie.
0: Nou, inderdaad, ja. Inmiddels 7:09. Nou, wat voor dag krijgen we vandaag, Gita? Je hebt het ons al even gestuurd. Ja. Ik heb het vorige dag 1,22 graden. Klinkt iedereen goed in de ogen? Oren, ja. Matige wet. De wind, die kun je misschien ook nog wel zien, maar zeker voelen. Het moet wel een beetje droger gaan worden, want wat een nattigheid hebben we al gehad.
1: Ja, hè? Ja. Ineens zit je in een heel ander weertype. Ik heb mijn plantjes op het balkon. Die heb ik maandenlang, was het moeilijk. En elke keer water geven, 's ochtends, 's avonds en onder de tafel tegen de zon beschermen. Ja. En nu vanochtend vroeg zag ik van ja, ze zijn nu voorlopig denk ik kletsnat. En op dit moment regent het overal. In Midden-Nederland ook weer een neerslaggebiedje van een frontensysteem dat passeert. En waarvan de meest heftige neerslag het komende 1-2 uur zo'n beetje over ons heen trekt. Er is toch ook alweer 4-5 millimeter gevallen op veel plekken. En het einde daarvan, of het min of meer einde daarvan is wel in zicht. Over 1-2 uur dan is die heftigste regen voorbij. Maar het blijft vrij lang doordrijnzen. Dat wil zeggen dat de bewolking blijft overheersen. Af en toe blijft er nog wat regen vallen. Ook vanmiddag een paar losse buien. Ja. Dus het wordt echt wel duidelijk minder nat. En het is niet echt koud. Het is 15 graden nu en het wordt nog 22 graden vanmiddag.
0: Dat is wat je had doorgestuurd.
1: Ja, eigenlijk warmer dan gisteren. Want gisteren was het pas bij aard in de tussen 6 en 7... dat nog even de temperatuur van de beeld toch nog de 20 graden ging halen. Ja. Ik dacht even een moment van, zou het sinds 15 juni de eerste keer zijn dat we in de beeld onder de 20 graden zit als midden maximum temperatuur.
0: Maar nee hoor.
1: Toch nog naar 20,5 en vandaag verwacht ik 1,22 graden.
0: En terug naar het vocht wat naar beneden is gekomen en wat nog gaat komen. Mm-hmm. Heel fijn dat het ook zo langzaam gaat, denk ik. Want de grond is natuurlijk keihard en het is hartstikke droog. Dus langt het maar langzaam.
1: Ja, dit is gewoon heel mooi. Het moet echt even inweken. We hebben natuurlijk zaterdag de eerste regen gehad. Dat was ook al een aantal millimeters. Was het zondag weer droog? Nou, gisteren hebben we natuurlijk een aantal millimeters gehad. Vandaag weer. En de komende dagen blijft dat nog wel eventjes zo. En dat is inderdaad goed dat het er gewoon lekker in kan sijpelen. Dan kunnen straks de stevige buien ook goed erin sijpelen.
0: Precies, want anders geeft dat overlast. En dan wil het helemaal de grond niet in. En dan gaat het gelijk in de riool of eigenlijk in de waterafvoer naar de sloten en zo.
1: Ja, of het op je huis in, omdat stoepen verlopen.
0: Hebben we dat weer. Eigenlijk is het heel fijn dat het nu een beetje miezert en af en toe even doorregent, zeg maar.
1: Top, klopt.
0: Wat de conclusie van mij. Wat goed, ik kan zo in de weerkamer bij je komen werken.
1: Ben je filosofisch ook?
2: Nee, dan zit ik hier alleen, dat wil ik niet.
0: Nee, dat doen we niet. Het is 6:06. Hey, tot zometeen.
1: Tot zo. Dan.

0: kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
6: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
5: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
7: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
5: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
8: 7:02, dit is Radio M Utrecht. Was nieuws uit binnen- en buitenland, hoor je steeds op het hele uur. En vanaf nu ook het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een grote boerenactie gisteravond in Amersfoort. Een stoet van zo'n 50 trekkers trok daardoor de stad. En ze brachten ook iets mee voor onder meer Friesland, Campina, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Hooibalen werden daar voor de deur gelegd. Ja, de boeren zijn boos, dat mag duidelijk zijn. Vanaf deze week kan publiek weer terecht op de landingsbaan van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dit natuurpark was maanden dicht om kwetsbare vogels de kans te geven om te broeden. Die tijd is voorbij en dus mogen mensen daar ook weer naartoe om te wandelen en om te fietsen.
8: Mooi gebied hoor daar.
9: Ja, en dan nog een bijzondere gast voor de 102-jarige Nel uit Amersfoort. En je hoort haar zo om 19:30.
8: Oké. Okay. Ongeveer 102, zeg je?
9: Ja.
8: Oh, nou, ben benieuwd hoe zij klinkt. Vaak, klinken mensen nog op hoog niveau qua leeftijd ook heel erg goed nog.
9: Heel kwiek, ja.
8: Ja, ben heel benieuwd. Hoe heet ze?
9: Nel.
8: Nel. Nou, ja. Nel, dan weet je het wel. Straks om 19:30. En jij ook. Dankjewel, Marjolein.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Michael McDonald van Sweet Freedom, zijn solo hit in 1986. Wat een geweldige zanger, wat een artiest. Ik mocht hem bekijken en beluisteren, niet te vergeten, in het Gelredome in Arnhem met de Doobie Brothers, want daar zat hij ook in
1: vroeger. Oh, leuk, de Doobie Brothers.
0: Ja, precies, en daar maakte hij ook deel van uit. Hij zat daar ook in, niet alle jaren, maar hij heeft er wel lang in gezeten. En de laatste tour die de Doobies maakte, het voorprogramma van de Eagles in 2023. Ja, dat was geweldig, daar was hij ook hoorbaar natuurlijk en zichtbaar.
1: Beeldig,
0: hij kwam alleen niet meer zo heel hoog met de noten. Maar ja, ik weet niet hoe dat bij mij is. Maar ik zal er misschien ook wel moeite mee hebben met hoge tonen horen en voortbrengen, zeg maar. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Dat was hem dus, 1986, voor de duidelijkheid. Goed, Robert-Jan Boy, een hele goede morgen. Waar hang je uit?
2: Ja, goedemorgen. Ik ben een Landbroekerdijk ingeslagen. Dat is de weg die eigenlijk in Ouddijk al begint. En dan kun je helemaal doorrijden richting Landbroek. Op een gegeven moment kun je linksaf richting Driebergen. En als je vanuit Landbroek dan nog verder doorrijdt, kun je op een gegeven moment ook naar Wijkbeduurstraat.
0: Waarom zou je dat doen op dinsdagochtend? Ja, dat vragen wij ons af.
2: Ja, het is een fantastische weg door de weilanden, door de landerijen, de sloten, schitterend. Alleen er wordt veel te hard gereden. Harder dan 60 kilometer per uur hebben de bewoners last van. Ze vrezen bijna ongelukken, maken ze ook vaak mee, hebben we begrepen. Het speelt al een tijdje. Vorig jaar zijn er veel te hard gereden. Harder dan 60 kilometer per uur hebben de bewoners last van, ze vrezen bijna ongelukken, maken ze ook vaak mee, hebben we begrepen. Het speelt al een tijdje. Vorig jaar zijn er chicanes geplaatst. Er zijn een soort supersonische wegversperringen.

0: Ja. Met die palen, met het lage betonnen plateauje.
1: Oh,
0: en de
1: ja.
0: plannen om een flexibele paal te maken. Nou, jij weer.
1: Nee, ik niet. Jij.
0: De veiligheid van fietsers en voetgangers, ja. die wordt niet gestimuleerd.
1: Ik
0: op
1: denk,
0: die manier, en dat gaan we bekijken.
1: Zo, na 7:30 genoeg stof om over te praten in elk geval. Robert-Jan, tot zometeen weer, hè?
0: Tot zo.
1: Ja, en dan zometeen ons eerste onderwerp voor morgen in Utrecht is wakker. Want dit weten we, dat is na 7:30 uitgebreid te horen. Gaan wij contact leggen met de voorzitter van die Wespenstichting?
2: Ja, met Sjoerd Flurke inderdaad. Daar gaan we het met hem over hebben. Over de wespen. Hoeveel wespen heb je al gezien? Nou ja, het lijkt op dat er in Nederland steeds minder wespen worden waargenomen. Daarom is de nationale wespentelling gestart weer dit jaar. Om dat beter in kaart te kunnen brengen. Om daar een beter beeld van te kunnen
1: Maar waarom krijgen. Zou je dat willen, denk je dan?
2: Ja, nou, daar gaan we met hem over hebben zometeen. Over een paar minuutjes.
1: Dat is goed. En sowieso hebben we de vragen in het algemeen gesteld. Vandaag de hele dag praten we over die wespen. Er zijn er dit jaar weinig. Of vind je dat het wel meevalt allemaal? En heb je wel eens een nare aanraking, wil ik bijna niet zeggen, met een wesp gehad. Maar ervaring met een wesp.
2: Of
1: wespen.
2: Of een nest thuis gehad of zo.
1: Ja, of eentje die net je boterham naar binnen wilde werken. Of een slokje drinken wilde nemen.
2: Oh, dat is echt
1: er zat net een wesp in je glas die je net op tijd hebt gezien. Ik ken het verhaal wel. Flauwekul verhaal, denk ik dan. Maar het is geen broodje aap. Het is zoals gebeurd. Dat mensen een slok nemen uit een blikje waar toevallig net een wesp ingekropen is.
2: Dat lijkt me toch vervelend, hè,
1: nou, dit soort ervaringen, of misschien wel hele positieve ervaringen met de wesp, willen
2: een
1: we weten.
2: Een wesp die je niet stak, die gewoon gezellig hoi komt zeggen. Nou, willen we ook weten.
1: Een hele grote wesp die op je schouder komt zitten, dat soort dingen, net zoals spin.
2: Dat denk. Nou ja, goed, laat het weten in de app van RTV Utrecht. Praat met ons mee, vinden we leuk. Of Facebook, Radio M Utrecht.
1: Dit is Alexander Curly. Good

0: Zangeres Gabriel en Dreams in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ik zie er geen vliegen. En dat kan ook niet, want ze slapen misschien ook nog wel. We hebben het over wespen de komende minuten. En dat is nodig om daarover te praten.
1: Ja, want hoeveel heb jij er gezien dit jaar? Een grote kans dat je er geen of maar enkele hebt gezien. Het lijkt erop namelijk dat in Nederland steeds minder wespen worden waargenomen. Ja, de nationale wespentelling moet daar hopelijk een beter beeld van geven. En daar spreken we Sjoerd Fleurke over. Hij is voorzitter van de Wespenstichting. Goedemorgen, Sjoerd.
2: Goedemorgen.
1: Hey, fijn dat je bij ons bent. Ja, hoe komt dat dat 2026 mogelijk een slecht wespenjaar is tot nu toe?
2: Ja, dat weten we nog niet zeker. Maar het zou kunnen komen door de droogte. Er is weinig regengevallen dit jaar. Dat is slecht voor insecten en dus ook voor wespen. Er is ook een periode geweest van juist hevige regenval in het voorjaar. En dat kan ook weer funest zijn voor beginnende wespennesten die ja, dan tijdens dat slechte weer geen voedsel kunnen halen. En dat kan dan, hun de nek omdraaien. En je hebt natuurlijk de hitte, hè, dus dat wespennesten ja. door de hitte gewoon afsterven.
1: Ja.
2: Dus ja, dat kan.
1: Ja, dus die hittegolven die hebben ook geen goed effect gehad op de wespen in Nederland?
2: Absoluut niet, nee.
0: Maar ja, je noemt allerlei facetten nu, hè? Dus het kan overal aan liggen. Te droog, te nat, te warm.
2: Ja, zo is dat. Een wespennest kan net toevallig op een goede plek zitten. Bijvoorbeeld onder een dak. Dat het profiteert van de zon als het matig weer is.
0: Ja.
2: Maar het kan dus, als het dus extreem warm is, kan het juist heel slecht zijn. En zo heb je dus dat wespennesten die op koele plekken zitten, misschien verdronken zijn, en anderen juist weer zijn omgekomen door de hitte.
1: Ja.
2: En anderen weer door de droogte. Ja, het kan overal aan liggen.
0: Het is slechtgesteld dus.
2: We krijgen veel signalen van mensen die komen spontaan aan ons toe of mailen ons van het valt ons op dat er weinig wespen zijn dit jaar en mensen zijn ongerust.
1: Ja, want ongerustheid dat is dan waarschijnlijk op zijn plek, want dat insecten verdwijnen is meestal geen goed teken. Ja, alhoewel de meeste mensen ook niet dol zijn op wespen. En wat zijn de gevolgen van minder wespen in de lucht?
2: Ja, dan moet je kijken naar wat is de rol van wespen in het ecosysteem. En een van de belangrijkste functies die ze hebben is het vangen van vliegen, rupsen, muggen. Dus ja, een wereld zonder wespen betekent meer plagen van vliegen en rupsen en dergelijke. Dus ja. Kijk, ik begrijp dat wespen af en toe voor overlast zorgen. En te veel wespen is ook niet goed. Maar te veel vliegen ook zeker niet. En vergeet ook niet de dazen, hè. Dus de steekvliegen.
0: Ja, dat zijn ook stekende vliegen, toch?
1: Steekvliegen, ja. Toch?
2: Ja.
0: Ja. Vangen ze ook muggen, vraag ik me af, Sjoerd?
2: Ja, dat doen ze ook. Alle insecten die vliegen, daar gaan ze achteraan. Ja.
0: Daar vinden ze lekker. Daar leven ze van, dus zeg maar. Ja, en te weinig wespen, dan is de balans natuurlijk niet meer goed. Dat begrijp ik. Ja.
1: Ja.
0: Dus zijn jullie een nationale wespentelling gestart, hè?
2: Ja, dat is de vijfde keer dit jaar dat we een wespentelling hebben. En daarmee hopen we een goed beeld te krijgen. Want ja, we horen alleen maar anekdotes van losse mensen. Het kan best zijn dat er ook mensen zijn in Nederland die juist heel veel wespen hebben gezien. Maar als iedereen meedoet aan de wespentelling, dan krijgen we hopelijk een beter beeld.
1: Ja, en tellen kan dus nu tot en met aankomende zondag. Wat moeten we doen? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat is heel eenvoudig. Je kan naar de website gaan van tuintelling.nl. En dan doorklikken naar wespentelling. Tuintelling organiseert ook andere tellingen. Paddenstoelentellingen, egeltellingen en zo. Maar nu is het de beurt aan de wespentelling. Dus op die website kun je het formulier bekijken. En dan kan je, als je een telefoon hebt, met een telefoon in de hand door de tuin wandelen een half uurtje. En alles noteren wat je ziet. Het zijn niet alleen de sociale wespen, de wespen die nesten bouwen, maar ook solitair levende wespen kun je aangeven dat je die gezien hebt.
0: Wat is het belangrijkste, Sjoerd, wat je moet doen als je zit te eten buiten of zo, je zit iets te drinken met elkaar en er zit een wesp om je heen? Wat doe je dan niet of wat doe je dan wel?
2: Ja, wat je wil voorkomen is dat er steeds meer wespen komen. Wespen kunnen communiceren op een of andere manier, dat ergens lekkers te vinden is. Dus het slimste is in elk geval kalm blijven. De wesp komt niet om jou te steken, maar om te eten. En dan vervolgens die eerste wesp, als je die ziet, weg te jagen. Op een kalme manier.
3: Ja.
2: Je moet haar niet agressief maken, maar gewoon wegwuiven met je hand. En dan, als je dat namelijk niet doet, dan gaat ze wat drinken, wat eten. En dan komt ze na 5 minuten weer terug.
3: Ja.
2: En daarna weer. En dan op den duur neemt ze wat vriendinnen mee uit het nest. En dan wordt het er steeds meer.
3: Ja.
2: En je moet natuurlijk je eten afdekken als er zoetigheid in zit. En je alles wat je morst opruimen, anders dan... Blijf je bezig.
0: Uit voorzorg moet je zorgen dat dus inderdaad dat het niet zo aantrekkelijk wordt dat die wespen en zussen en familie en school om je heen gaat hangen. Daar komt het op neer, ja.
2: Ja.
0: Goed. Dank voor deze tip ook. En dank voor de toelichting. Wespen tel ik dus. Dankjewel, Sjoerd. En succes met alle werkzaamheden die jullie inzetten, ook voor de wespen. Dag.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: mooi eindje van Paul de Vinci, de zanger van de Rubettes. En You're the Reason Why in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, 2 minuten voor 7:30. Over een paar minuten het nieuws uit de regio. Marjolein.
1: Ik ga het hebben over de boerenactie van gisteravond in Amersfoort. En ook over een bijzonder bezoekje aan Nel van 102 jaar oud.
2: Leren mediteren, zen.nl.
3: Nu bij Velderhof, €650 in ruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren, zen.nl.
6: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Het nieuws van Radio M Utrecht is 19:30 geworden. Dat begint natuurlijk, zeg ik, met het boerenprotest.
3: Ja, een stoet van zo'n 50 trekkers trok gisteravond door Amersfoort. En ze hadden iets meegenomen, hooibalen. En die hebben de boeren neergelegd voor zuivelbedrijf Friesland Campina. En ook bij natuurmonumenten, de Rabobank en Staatsbosbeheer. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. En hingen spandoeken met teksten zoals: door Haagse idioten gaat heel Nederland naar de kloten. De boeren die maken zich zorgen over de stikstofplannen van het kabinet. En ze zijn bijvoorbeeld boos op Friesland Campina, omdat dat bedrijf te weinig voor hen opkomt. En natuurmonumenten is volgens de boeren uit op hun grond. Een 30-jarige Utrechter moet een half jaar de cel in voor het bedreigen en mishandelen van zijn ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie wilde ook dat hij werd veroordeeld voor gijzeling, maar de rechter heeft hem daarvan vrijgesproken. JP hoeft dus niet terug de cel in, want hij heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Hij krijgt wel een proeftijd en moet zich ook houden aan verschillende regels. Publiek is vanaf deze week weer welkom op de landingsbaan van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Maandenlang was die landingsbaan dicht om kwetsbare vogels te laten broeden. De landingsbaan is al jaren een grote publiekstrekker. Het is nu een nationaal park waar veel mensen naartoe komen om te wandelen en te fietsen. En dan een bijzondere gast voor Nel uit Amersfoort. Ze is 102. Dol op honden. Zelf kan ze geen hond meer hebben in het zorgcentrum waar ze woont. En dus kreeg ze Puk op bezoek.
4: Leuk. Ja, ik ben gek op beestjes. Ik zoek altijd hele televisie aan om beesten te zien.
3: Nou, en nu had ze dus Puk gewoon zelf op schoot, zeg ik. Maar dat weet ik niet zeker.
2: Ja.
3: De eigenaar van Puk, dat is Esther van Zetten van de stichting Kwispelhelden. En zij gaat eigenlijk het hele land door om ouderen die iets met honden hebben een bezoekje te brengen. En gisteren was dat dus Nel. Ja, wat een leuk bericht.
2: Wat leuk en lief ook inderdaad.
3: Oh, ja. Ja. En meer daarover, als je er meer over wil zien ook, kan dat op onze app en website. Enig. Ik ga nog even naar het weer. Veel bewolking, buien deze ochtend. Vanmiddag is het vaker droog en het wordt dan 22 graden.
2: Tot zometeen weer.
5: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
6: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
11: Ja, het bruisende leven op een camping in het westen van de provincie. Daar is Jos. Jos gaat er een kijkje nemen. Die is de gast bij Camping de Boerin in Kamerik. Waar de campinggasten worden vermaakt met klimmen. In de uitkijktoren bijvoorbeeld knuffelen met dieren en boogschieten. Nou, dat klinkt ontzettend knus en gezellig. Kom langs bij Jos. Die is daar dus tussen 2 en 5 uur 's middags op de Meizijde 6 in Kamerik.
12: Utrecht is wakker met Bob.

0: de Monkees uit de jaren 60. En normaal zou ik zeggen, hoor je tussen 2 en 3 alleen maar jaren 60 bij Radio M Utrecht. Maar dat is zeker niet het geval, want Jos gaat natuurlijk los met die zomertour vanmiddag dus vanaf 2 uur bij Radio M Utrecht ook te beluisteren. De Monkees achter ons latend gaan we naar de maatregelen die er zijn. Maar ondanks die maatregelen blijft de Langbroekerdijk, dat is tussen Langbroek en Driebergen, volgens buurtbewoners onveilig voor fietsers en voor wandelaars. Vooral de aangebrachte wegversperringen blijken levensgevaarlijk, vindt ook de Fietsersbond. En er zijn inmiddels wel een flink aantal mensen dat een petitie is gestart. We zijn natuurlijk benieuwd hoe die versperringen eruit zien van de weg. Verslaggever Robert-Jan Boy ter plekke. Die gaat het allemaal beschrijven en daarover doorpraten.
1: Jazeker, hier aan de Langbroekerdijk, Bob. En het is een mooi stuk weg, zou je kunnen zeggen. Asfalt. Niet zo breed, met aan weerszijden rode strepen voor de fietsers. Als je naar links kijkt, zie je hier in dit geval weilanden. Je ziet bossen, dat heeft met Beverweer te maken. Het kasteel aan stuurboord. Ook weilanden inderdaad, met in de verte ja, weer bomen. Driebergen moeten er ergens liggen als je in een rug moet. Ligt Langbroek, Oudijk. Als je rechtdoor gaat, kortom, een idyllische omgeving waar auto's voorbij komen die inderdaad nu en dan nogal wat fors rijden. Ondanks de wegversperringen die hier zijn aangebracht. En het is nu nog vakantie. Even in de Kramer.
2: Ja, klopt.
1: Van buurtberaad Langbroekerdijk.
2: Ja, het is relatief rustig nu. En geen fietsers, want het is nog te vroeg. Maar relatief rustig. We hebben al een paar wagens langs zien komen met toch redelijke snelheid. Op een dijk die dat niet kan hebben.
1: Nee.
2: Te smal, te gevaarlijk. En vooral, en dat is natuurlijk ook waarom de Fietsersbond in actie is gekomen, te gevaarlijk voor fietsers.
1: En wandelaars, Leen Doeven.
3: Ja, Robert-Jan, goedemorgen. Ja, en natuurlijk, veel wandelaars. Er wordt hier, het is een klompenpad. Dus er zijn hier ook veel mensen die dit gebruiken om op Sterkenburg en Beverweer te wandelen. Ja.
1: Ja, en dan speelt dit al een tijdje. Een jaar geleden zijn die wegsperringen aangebracht. Laten we eens even kijken naar de wegversperring. Hier is er eentje. Wij zien hier een paal. Hij is een beetje los, hij ook een beetje scheef. Daar is kennelijk iemand tegenaan gereden.
2: Je ziet dat er iemand tegenaan gereden
1: is. De paal staat op een betonnen plateautje. Aan de kant van de weilanden is die recht. Aan de kant van de weg is die, heeft hij een soort halve maan vorm. Het plateautje is zeg maar 10 centimeter. Er komt hier een auto aan. Eens even kijken of ze zo meteen nog een auto aan kunnen houden. Maar dat is dus de wegversperring. Ja. En ginds, waar is hij? Eindje verderop staat er nog een. Er zit ongeveer 20 meter tussen. Ja.
2: Kijk, wat het probleem hier is, je hebt twee van die plateaus. We zien de auto's langskomen. Als die fietsers en auto's tegelijk komen, de auto neemt altijd voorrang. En je kan niet hier met fietsers en auto tegelijk. Met als gevolg, hebben we al een aantal keren gezien, mensen gaan achter de platforms langs fietsen, komen in oneven bodem terecht, duiken van de fiets. We hebben hier al, de buren hebben hier onlangs op dit stuk een fietser van de weg geplukt. Ja. Onze buren verderop hebben een fietser uit de sloot moeten halen. Ja. Het is levensgevaarlijk.
1: Dus er zijn ongelukken al gebeurd?
2: Ja, zeker.
1: Gewonden ook gevallen?
3: Ja, er zijn ook mensen gewond geraakt. Er is iemand die heeft zijn schouder gebroken. En die is echt van de fiets afgeduikeld. Ja. En dat is dus een opname het ziekenhuis geworden.
1: Want even voor de duidelijkheid. Je hebt er als het ware dus een wegversmalling. Met een kronkeltje erin. Maar de fietsers worden geacht dan over het smalle steek asfalt.
2: Ja, de fietsers moeten hier langs.
1: Die worden gedwongen om de weg op te gaan. Maar het is wel heel smal op de fiets.
3: Die horen de weg delen met alle andere verkeer. En dat gaat fout.
1: Ja, nou ja, en nou zijn er ook al plannen om dit eventueel, om daar bestemmingsverkeer van te maken van deze weg. Dat is een aantal jaren geleden ingediend. Ja. Ja, speelt dat toevallig nog?
2: Nou ja, het ingenieursbureau Helskonings heeft een paar jaar geleden op verzoek van de gemeente hier onderzoek gedaan. En kwam tot de conclusie dat de weg lastig wordt, compartimentering. Met andere woorden, afsluiten voor doorgaand verkeer. Ja. Dus alleen bestemmingsverkeer, fietsers en wandelaars.
1: Ja.
2: En wij vinden als buurtbewoners, als buurtberaad, dat dat nog steeds de oplossing moet zijn voor deze smalle dijk.
1: Maar is dat de moeite waard? Want zijn er zoveel buurtbewoners?
2: Nou, hier wonen toch aardig wat mensen op de dijk. En we doen het niet alleen voor ons. Hè. We doen het voor de wandelaars en voor de fietsers.
1: Mm-hmm.
3: Ja, en je moet... het is niet alleen in Utrechtse Heuvelrug die zegt van... we moeten die dijk afsluiten. De gemeente Wijk Bedeursteden zegt eigenlijk precies hetzelfde. Dus die vindt ook dat het geen doorgaande weg is.
1: Ja. Maar dat... Ja, sorry. Ja, je moet toch behoorlijk hard aanrijden, die busjes, hè?
3: Je moet blijven opletten, Robert-Jan. Je moet blijven opletten hier. Ja.
1: Dat is ongelooflijk.
3: Ja, en dat is gewoon 's morgens om 7:30. Dus moet je nagaan, over een uur is het hier echt druk. En dan zijn al die fietsers en automobilisten, die moeten deze weg delen.
1: Even kijken of we deze auto kan uit. Dag mevrouw, we zitten midden in een diepte-reportage over de onveiligheid van deze weg.
4: Oh, dat is echt verschrikkelijk.
1: Maar
4: ja.
1: U rijdt harder dan 60 km per uur.
4: Denk het niet, is
1: ja,
4: het
1: toch?
4: Zo?
1: Ja, ik kwam behoorlijk hard aanrijden.
4: Oh, nou, dan ben ik me daar even niet van bewust.
1: Ja. En die chicanes helpt dat eigenlijk?
4: Wat zegt u?
1: Die chicanes, die wegversperringen, helpt dat, denkt u? Je moet even denken.
4: Nou ja, natuurlijk, je moet even afremmen. Maar u zegt net dat ik 60 rijd.
1: Ja, het komt er zo hard
4: uit. Ik zit naar een podcast te luisteren.
1: U zit naar een podcast te luisteren.
4: Ja, dus dat heb ik waarschijnlijk een beetje afgeleid geweest.
1: Ja.
4: Natuurlijk helpen ze, want ja, je moet er. Ik vind het alleen verschrikkelijk als er fietsers aankomen. Want dat is gewoon echt. Dat kan heel erg.
1: Daar hebben we het over gehad.
4: Ja.
1: Nou, misschien staat er inmiddels een file achter u.
4: Ja.
1: Rustig aan, zou ik zeggen. Laat ze maar bumper kleven.
4: Nee,
1: met de grote haast. Nou, dank u wel. Voorzichtige reis. Wij wachten even eens op de fietsersbond. Die komt er ook nog aan. Want er is een petitie gestart. En dan gaan wij er nog veel meer over. En deze mevrouw, ja, deed het per ongeluk, zeg maar. Maar ja, het gebeurt voordat je het weet. Bob, wat een toestand aan de Langbroekerdijk.
0: Zo meteen meer hierover.

0: Sienna Spyro en Material Lover in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Half uurtje geleden spraken we met Sjoerd Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting, over de wespenstand van dit moment. Waarschijnlijk zijn er veel minder wespen. In elk geval worden ze geteld op dit moment. En je kun jezelf al mee helpen. Want ja, te weinig wespen, dat heeft ook zijn gevolgen voor de natuur. De beestjes die, zeg maar normaal gesproken, gevreten worden door de wespen, die worden dan niet opgeruimd. Bijvoorbeeld de vliegen, de muggen, de dazen en dat soort dingen meer. Dus ja, best wel een probleem. En wij willen dan wel iets van jou weten.
1: Ja, zie jij er veel of weinig dit jaar, die wespen? Of heb je wel eens overlast gehad van die webs? Wesp.
0: Zei
1: ik nou echt webs?
0: Jij zei webs. Uit webs was die. Maar die wespen, ja, oké.
1: Wesp natuurlijk, sorry.
0: Ze zijn er minder of ze zijn er niet minder. Wat valt jou op?
1: Ja, ik heb even wat reacties doorgenomen. En ik zie toch wel dat een groot deel van die reacties, dus die mensen die reageren, die zeggen, ja, ik zie ook minder wespen dit jaar. Weliswaar dat Peter zegt, nou, goedemorgen, ik ben erg angstig voor wespen. Dus ik ben wel blij dat ik er wat minder zie. Mm-hmm. Zegt ook, ik hou er ook niet van om daarom op een terras te eten als er wespen in de buurt zijn. Ben ik maar weer geprikt.
0: Ja,
1: ze kunnen gemeen steken, dat is zeker waar. Hans zegt, goedemorgen, tot nu toe heb ik weinig wespen gezien. Zelfs in Frankrijk, toen ik daar was op vakantie, heb ik ook weinig wespen waargenomen. Dus ook daar heeft hij er minder gezien. Mm-hmm. Johanna zegt ook, geen enkele wesp gezien. Marieke zegt, we hebben één wesp die altijd rond de etenstijd even komt. Meer niet. Ja, hij blijft wel erg rustig. Een soort huisdier. Zo'n huisdierwebs.
0: Ja, maar.
1: Nou, dat hoeft ook niet. Hè. Ja, je glas bedekt houden is wel een goede tip, zegt Marieke. Geen bier uit het flesje, want daar kunnen ze inkruipen. En elke hap bewaken voordat je mond ingaat. Dat zijn ook wel weer goede tips, hè? Als je denkt van, nou, zitten wat wespen in de buurt. Kijk wel uit. Even kijken, ja. Henny zegt, goedemorgen. Wij hebben wel eens erg last gehad van vliegen. Ja, en wespen. Ja, we wonen vlakbij een afvalcontainer. Dan gebeurt dat. Zo, ik ben ook een keer lelijk gestoken trouwens door een wesp in Frankrijk, toen we naast een vuilnisbak zaten. Oh, man. En dan moet je gelijk ook die beet een beetje uitzuigen. Anders gaat het zo opzwellen. Nou, ik heb het geweten, zegt deze heer. Oh. Nou, het is in ieder geval wel onderwerp van discussie hier in Utrecht is wakker.
0: Ja.
1: Vanmiddag ook in aan tafel bij Lisbeth. En in Utrecht komt thuis bij Aard vanmiddag. Wat zie jij? Veel of weinig wespen? En heb je wel eens overlast gehad van die wespen? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Zometeen het weer voor Midden-Nederland met Griet als Spannenburg.

0: je meezingen?
1: Dat mag.
0: Amazing plaatje is het wel, hè? Girls, girls, girls. Het ging niet over jou, het ging ook over jou. Het ging ook over Gita.
2: Girls, ja, er zijn wel twee girls hier.
3: Daarom.
0: Meiden, we gaan het hebben over het weer voor minder Nederland. Grita, steek maar van wal, want steken denk ik het een en weer aan muggen en aan wespen. Wat gek is dat,
2: ja.
0: Als ik dat zo zeg. Heb jij wel last in de weerkamer, rondom de weerkamer of in de tuin, zeg maar, van de wespen? Heb je er minder of meer gezien dit jaar?
2: Echt weinig nog gezien. Wel veel hommels en bijen, gelukkig. En opvallend veel vlinders. Ik heb het idee dat die met de droogte van de afgelopen tijd gewoon echt tot volle wasdom zijn gekomen. Maar wespen niet. Weet je nog dat ik een paar jaar geleden zo'n beetje in de uitzending werd gestoken door een wesp die hier in mijn weerkamer zat? Bij mijn ogen. Toen hadden we hier een wespennest het zit geen spouw, maar die zaten ergens bij het dak. En die kwamen naar binnen, versuft. En die liepen dan versuft door de weerkamer.
0: Ja, nou,
2: en daar werd ik door gestoken. Ja, heftig.
0: Best wel, ja. Ja, dit is wel het heftigste verhaal wat ik over een. Dat je aan het werk bent en inderdaad spontaan gestoken wordt door een wesp.
3: Maar in je gezicht ook.
2: Ja, in mijn gezicht. En de volgende dag, ik werd 's nachts wakker en toen kon ik met één oog niet kijken. Ik zag er niet uit, maar het was ook een grote dikte geworden.
0: Nou,
2: maar het weer, ja. Het weer is bewolkt.
0: Ja.
2: De meeste regen van afgelopen nacht en nu, die is van vandaag, die is wel een beetje aan het wegtrekken. Maar de bewolking, ja, die blijft eigenlijk overheersen. En de hele dag dreinst het front dat gepasseerd is nog een beetje na. Dat wil zeggen dat er gewoon de hele dag door af en toe nog eens een beetje regen of een lichte bui kan passeren. En dat het beeld bewolkt blijft. De wind is uit het zuiden. Lichtjes, gaat strakjes in de loop van de ochtend draaien naar het westen. En er stroomt in de loop van de dag mildere lucht binnen. Dus uiteindelijk komen we onder dat wolkendek toch nog op 1,22 graden uit. Ik denk ook niet dat het koud aanvoelt vandaag. Maar het is wel aanhoudend bewolkt.
0: En wat is de lijn die je kunt uitzetten voor deze week, voor weer? Voor
2: de bescheiden temperaturen, steeds middags tussen 20 en 22 graden. En morgen denk ik nog vrij veel bewolking en een aantal buien of wat buiige regen in de ochtend. Maar daarna donderdag en vrijdag een veel opener weerbeeld. Stapelwolken, zon, het ziet er allemaal wat fraaier uit. En maar wel straffere buien als ze passeren. Het zijn buien die 's nachts waarschijnlijk vooral in de kustprovincies hangen en dan overdag langzaam ook naar ons glijden en die echt pittig kunnen uitpakken met een klap onweer erbij, ook lokaal veel neerslag. Dus maar in ieder geval komt de zon er dan weer bij.
0: Want daar hebben we nu alweer behoefte aan, hè?
2: Dat je dat vrij snel mist, toch? Ja, het is een beetje dat je denkt, oh, het is wel erg grijs, het zou toch niet herfst zijn? Nee, de zomer is echt nog niet voorbij. Maar er zit even een wat kink in de kabel die we heel hard nodig hadden. En je ziet ook dat vanaf donderdag het waterpeil in de Rijn bij Lobith gaat stijgen. Ze verwachten dat hij dan een halve tot een hele meter wel stijgt in een aantal dagen. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Dat denk ik wel, ja absoluut. Ja. Want er is gewoon veel te veel water verdampt, hè?
2: Ja, het verdampte. Oh, wat hadden we. Er was zo droge lucht. En onze nationale regenton, het IJsselmeer, dat stond ook maar te dampen. De plassen stonden te dampen. Ja, we hadden natuurlijk weinig water in de aanvoer. Dus dat ging er rap uit. Ja, nu komt het er weer in.
0: Yes. Heb je ook iets met water wat betreft de weerspeuk voor deze dinsdag?
2: Zeker, want ik heb heel weinig slakken gezien deze zomer. Omdat er zo weinig water was. Jawel.
0: Ja, je hebt wel gelijk inderdaad. Ik zat te denken aan een nationale wespentelling die we hebben. Zou dat ook een nationale slakkentelling zijn?
3: Oh, goede vraag.
2: Nou, dan moeten ze even nog een paar dagen wachten tot het ding doorregent. Want als de slakken kruipen gaan, is het met het mooie weer gedaan.
0: Want dan is er veel vocht weer over het algemeen,
2: toch? Dan is er veel vocht en dan kunnen ze op pad. Want ze hebben volgens mij dat laagje wel nodig om lekker door het heen te schuiven.
0: Ja, precies. Maar het zijn ook een slijmerts, vind ik dan.
2: Slijmerts, ja. Ik heb ze wel vaak in de keuken gehad. Ze komen op kattenvoer af, joh.
0: Ja, dat eten wij thuis nooit, Gita.
2: Nee, toch niet.
3: Escargot,
2: wij zetten dat altijd op de grond neer. Lekker.
0: Dankjewel voor nu. Tot over een uurtje weer. Klein uurtje, vooral vanaf 8:50. Dit is Utrecht is wakker. Zometeen het derde uur met nieuws, weer, verkeer, actualiteit uit Midden-Nederland, fijne muziek. En daarover gesproken, wat dacht je nog van deze?

0: het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
11: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
10: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
12: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
10: Het is voor het eerst dat de PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
9: Bijna 3 minuten over 8. Radio M Utrecht. Nieuws uit binnen- en buitenland. En daarna meteen. En dus nu het regionale nieuws. In het kort, Marjolein Heijen.
13: Ja, ook ik ga het hebben over een studie van onder meer het UMC Utrecht. Over ouders van te vroeg geboren kinderen die last hebben van een posttraumatische stressstoornis. Die kinderen die komen dan op de afdeling neonatologie te liggen. En er zijn vaak medische handelingen nodig. Tientallen boeren en trekkers trokken gisteravond door Amersfoort. De boeren hebben hooibalen neergelegd bij onder meer Friesland, Campina en natuurmonumenten. Ze zijn boos over stikstofplannen en zeggen dat natuurorganisaties op hun grond uit zijn. En door lage waterstanden en de warmte van de laatste tijd waarschuwt de Vogelopvang Utrecht voor een uitbraak van botulisme onder watervogels. Ook dat hoor je zo om 20:30.
14: Dankjewel voor nu alvast. Het nieuws uit de regio. En het kort brengt mij bij het nieuws van de weg. Dus één melding. Het gaat over de A27 richting Almere. Als je die kant op rijdt, bij Knoopend Eemnes kun je de weg naar de A1 niet nemen. Die was lange tijd afgesloten vanwege de wegwerkzaamheden. Maar nu is daar de verbindingsweg dus naar de A1 dicht vanwege een ongeluk. Je kunt de weg niet pakken. Je zou dan moeten kiezen om Knoopend Eemnes naar rechts te gaan. Dat is dus richting Amersfoort. Maar meteen de afrit innemen Soest. Dat is afrit nummer 10. Dan moet je dan onder de weg weer door en dan weer terugrijden. En dan kun je wel de A1 vervolgen naar Amsterdam. Als dat in ieder geval je planning is. Geeft geen vertraging. Dat wil zeggen een paar minuutjes extra natuurlijk. Maar niet in de file of zo. Utrecht richting Almere bij Knoopend Eemnes kun je de weg naar de A1 richting Amsterdam dus niet nemen vanwege een ongeluk.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Collins, muziek dat ook gebruikt werd in de film Buster, waarin hij zelf trouwens ook een hoofdrol speelde. Phil Collins en Two Hearts in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Even die herinnering aan het eind jaren 80 naar boven brengen. 9 over 8 inmiddels geworden. Ja, we hebben diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Wij gaan zo meteen praten over een film die in première gaat.
1: Ja, en dat is de film Leven na en met dakloosheid in Utrecht. Dat is vanavond in Café Markt zich te zien voor een select gezelschap, een première. Is een film van Mila Lange, student journalistiek in Utrecht. En die heeft een film gemaakt over een dakloos, een ex-dakloos in Utrecht. We gaan zo meteen met haar praten over waarom wilde ze die film maken. We praten ook met de ex-daklozen over hoe dat voor hem was, hoe die daarmee te maken kreeg.
0: Zometeen in Utrecht is wakker en na 8:30 uitgebreid. En nu toch alvast eventjes die memo, die herinnering ophalen van een half uurtje geleden. Toen wij de Langbroekendijk verlieten, want daar is verslaggever Robert Jaboy over het hard rijden op die weg. Hè? Want jullie zijn een beetje een beschut plekje gevonden. Binnen gaan zitten volgens mij, Robert Jan.
2: Ja, we zijn even binnen gaan zitten bij Leen Doef. Inderdaad, pal aan de Langbroekendijk. Toch even een beetje de regen ontvlucht. Maar het uitzicht op de Langbroekendijk is nog steeds daar. Het is niet echt druk. Ook niet met fietsers. Maar ja, dat heeft met het weer te maken. Het is ook vakantie. Maar er is hier veel sluifverkeer, normaal gesproken, et cetera. Dus een drukke weg waar men vooral te hard rijdt. Er zijn papieren hier op tafel gekomen. Allerlei tamelijk ingewikkelde grafieken. Eens even kijken. Nou, als ik zo even naar de snelheden kijk, normaal gesproken, et cetera. Dus een drukke weg waar men vooral te hard rijdt. Er zijn papieren hier op tafel gekomen. Allerlei tamelijk ingewikkelde grafieken. Eens even kijken. Nou, als ik zo even naar de snelheden kijk, dan ligt dat ruimschoots boven de 70 km per uur.

0: Drent onder meer de chicanes, die paal op die lage betonnen verhoging. Nou, die paal moet flexibel worden, hebben we al begrepen. In plaats van zwart-wit, rood-wit. Ja, of dat allemaal gaat helpen, dat is de vraag. Zometeen steken wij de paraplu weer op. En dan gaan we eens even kijken wat we aan beleven op die Langbroekerdijk.
1: Ja, precies.
0: Misschien wel een fietser aantreffen. Of nog een automobilist.
1: Precies.
0: We zullen het zien.
1: Ik vraag me af, Robert-Jan, staat er ook wel van die borden die de snelheid voor automobilisten aangeven, of andere weggebruikers die snel...
0: Ja, maximaal, ja, maximaal 60 km per uur. Hè. Wat ik al zei, asfalt in de midden aan weerszijden. Dus van die rode asfaltbanen voor de fietsers. Er zijn maatregelen aangebracht een jaar geleden. Maar ja, het is allemaal onvoldoende. En er moet meer gebeuren, vindt men. De Langbroekerdijk, hè?
1: Precies.
0: Langeweg. Langbroek. Oudijk. Wijk bij Duurstede.

0: It Hurts to Be in Love van Gene Pitney in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 14 minuten over 8 uur geworden.
1: Ja, vanavond gaat er in Utrecht een bijzondere korte film in première. In Café Marktzicht zullen tientallen mensen samenkomen om leven na en met dakloosheid in Utrecht te gaan kijken. Een film over het persoonlijke verhaal van Dennis van Zanten, ex-dakloos in Utrecht. We spreken hem hier in Utrecht is wakker, maar eerst praten we met Mila Lange. Zij is journalistiekstudent en maakte deze film. Goedemorgen, Mila.
2: Goedemorgen.
1: Hey, waarom wilde je deze film maken?
2: Ja, ik wil deze film maken omdat dakloosheid wordt vaak gezien als het gevolg van schulden of van psychische problemen. En hier is ook heel erg een stereotype beeld van een dakloze man op een bankje in een park met een blikje bier. Maar dakloosheid is eigenlijk veel breder dan dat. En dat wilde ik graag laten zien, ook omdat ik denk dat media een grote rol spelen in de beeldvorming van dakloosheid.
1: Ja, jij hebt daar een onderzoek naar gedaan voor je afstuderen, begreep ik. Vertelde je me gisteren. Wat heb jij daaruit gezien? Wat heb jij naar voren zien komen?
2: Nou, inderdaad dus dat dakloosheid echt veel, veel breder is dan het beeld wat heerst. En dat het probleem en de mensen, het is zo divers. Mm-hmm. Er is niet één soort bepaald type dakloosheid. Het is zo breed.
1: Ja, dat stereotype inderdaad wat je noemde over de man met het blik bier op de bank. Dat is niet hoe het echt zit.
2: Nee.
1: Het is een mini-documentaire wat je hebt gemaakt om precies te zijn. Kun je kort vertellen waar het over gaat?
2: Ja, in de documentaire volg ik het verhaal van Dennis van Zanten. En hij is dus voormalig dakloze. En in de documentaire wordt eigenlijk laten zien wat de impact is van...

0: dakloosheid en vooral ook de nasleep daarvan. En dat het dus veel meer is dan alleen een huis kwijtraken. Je raakt ook je hele sociale kring kwijt. Je raakt, het heeft ook impact op je mentale gezondheid. Dus het is veel groter probleem dan alleen je huis kwijtraken.
1: Ja. Nou, Mila, jij weet dat natuurlijk als geen ander. Maar degene die het echt weet is de hoofdrolspeler. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Dennis van Zanten, normaal gesproken zou je zeggen, je speelt de hoofdrol in een film, dat is hartstikke leuk. Maar in dit geval is de achtergrond wat minder. Je bent nu gelukkig dan ex-dakloze in Utrecht. Had jij in die tijd als dakloze ook te maken met die stereotypen?
2: Jazeker. Ik denk dat heel veel mensen een bepaald beeld hebben bij het feit dat je zegt dat je dakloos bent en dat je op een bepaalde manier behandeld wordt. En het feit dat je geen huis hebt, dat betekent dat je overgeleverd bent aan de hulpverlening. En dat betekent ook dat je een stukje van je leven moet inleven. Want iedereen denkt dat je vrij op straat mag leven en overal kunt slapen. Maar uiteindelijk een heel groot deel van de daklozen woont in de opvang. En daar heb je geen privacy en je hebt geen sociaal leven. Je kunt geen mensen privé ontvangen. Je leven staat eigenlijk 5 jaar stil.
1: Ja, ik hoor je zeggen 5 jaar ook. Ja, dat is een lange tijd, Dennis.
3: Zo.
2: Jazeker. Het zware daarvan is dat je begint met een papiertje dat zegt, je krijgt 3 maanden mag je in de opvang verblijven en daarna gaan we dat verlengen. En op een gegeven moment worden die 3 maanden dus 5 jaar.
3: Zo, ja, daar zijn we even stil van. Vanavond is dus de première van de film in Café Marktzicht. Die heb jij georganiseerd, Dennis, hoorde ik. Is het volle bak?
2: Ja, het is helemaal uitverkocht. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, helaas vanavond gaat het niet lukken. We willen nog wel een 2e avond organiseren. Dus als er echt heel veel mensen zijn die graag willen komen kijken, meld je aan, dat komt goed. Ik wilde eigenlijk dat doen, omdat heel veel mensen, als je met ze spreekt, niet naar je verhaal willen luisteren. Of het heel moeilijk vinden om persoonlijk met je dat verhaal te bespreken.
3: Ja, dat merkte jij, ja.
2: En ik denk dat als je ernaar gaat kijken en als iemand anders mij een vraag stelt, dat veel meer mensen er open voor staan om er in ieder geval wat beter naar te kijken.
3: Ja, en een van de genodigden vanavond was burgemeester van gemeente De Bilt, Maarten Haverkamp. Die had je uitgenodigd. Komt die ook?
2: Nee, hij heeft zich helaas afgemeld. Hij was net terug van vakantie. Wat iets moeilijk is, een schema waar ik natuurlijk alle begrip voor heb. Het is gewoon komkommertijd, heel eerlijk. Ik ga met Mila, als Mila dat leuk vindt, een bakje koffie bij hem drinken. En als zo past ook de mini-documentaire laten.
3: Ja, goed. En Mila, is er nog een andere plek waar we de film kunnen zien voor wie er nieuwsgierig is geworden nu en niet in de Café Marktzicht kan zijn vanavond?
0: Op dit moment staat hij alleen nog op mijn eigen persoonlijke site van de School voor Journalistiek. Dat is svjmedia.nl/Mila Lange.
3: Oké, goed. En onder het kopje de onzichtbare dakloosheid, begrijp ik specifiek.
0: Ja, klopt.
3: Super. Nou, allebei bedankt voor dit gesprek en veel plezier en succes vanavond in Café Marktzicht.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Dag Dennis. Dag Mila. Hoi.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: WF Earth, Wind and Fire uit 1979, de nummer september. En dat op deze 18e augustus. En zometeen het regionieuws bij Radio M Utrecht.
1: Ik ga het hebben over PTSS-klachten bij ouders van te vroeg geboren kinderen. En wat is het effect van de buien van nu op de droge grond? Ook dat hoor je zo.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Hey, Remo! Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD 99 cent.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het regionieuws nu met Marjoleine. Dat begint met een nieuwe studie over vroeggeboorte.
1: Ja, veel ouders blijken PTSS-klachten te hebben. Ze hebben zoveel psychische klachten na een vroeggeboorte dat het mogelijk een posttraumatische stressstoornis is, blijkt uit een studie van het UMC Utrecht, Amsterdam UMC en Erasmus MC. Voor de ouders zijn de weken of maanden nadat een kindje te vroeg is geboren erg stressvol. Een baby ligt in de couveuse. Er worden medische handelingen gedaan met als gevolg spanning en herbeleving bij ouders. De onderzoekers die pleiten voor meer psychologische zorg om een gezin een goede start te geven. Boeren hebben gisteravond van zich laten horen in Amersfoort. Een stoet van zo'n 50 trekkers trok door de stad. De boeren hebben hooibalen neergelegd bij zuivelbedrijf Friesland Campina en ook bij natuurmonumenten, de Rabobank en Staatsbosbeheer. Op veel trekkers wapperde een omgekeerde Nederlandse vlag en hingen spandoeken. De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. Ze vinden dat Friesland Campina weinig voor hen opkomt en natuurmonumenten is volgens de boeren uit op hun grond. Door de lage waterstanden en de warmte van de laatste tijd waarschuwt Vogelopvang Utrecht voor een uitbraak van botulisme onder watervogels. De organisatie roept mensen op om extra alert te zijn en zieke of dode dieren direct te melden. De bacterie kan ernstige problemen geven, zoals verlamming bij vogels. Het verspreidt zich ook razendsnel naar andere watervogels. Het gaat dan om eenden, ganzen en meeuwen en dat kan tot massale sterfte leiden. En na weken van zonnig, warm zomerweer en droogte zien we nu regen. En toch is dat volgens deze hydroloog bij lange na niet genoeg.
12: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: Maar misschien wel met wat langer regen. Want het schijnt dat we dit nog wel even houden, dit weer.
0: Ja. Een paar millimeter. Uiteindelijk hopen we allemaal natuurlijk dat dat watertekort wel weer opgelost gaat
1: uiteindelijk
0: worden.
1: Uiteindelijk wel, ja.
0: Maar het duurt wel even volgens deze hydroloog.
1: Zeker. Dan maar door naar het weer van vandaag. Ja, we zien nu ook buien. Vanmiddag is het wat vaker droog en dan wordt het zo'n 22 graden.
0: Oké. vaker droog, dus nog wel wat spettertjes in de middag.
1: Ja, zeker.
0: Marjolein, dankjewel. Zo meteen weer, 9:30.
1: Jo, tot dan.
0: Zuid de regio hier bij Radio M Utrecht, steeds op het 8:30. Inmiddels is het 8:40. Jos gaat onderweg. De zomertour die hij deze week is gestart, gisteren om precies te zijn. Elke dag tussen 2 en 5 is hij op een locatie waar hij zo is. Gaat Anne vertellen. Ik heb eerst de mensen die nu onderweg gaan even een helpende hand toe te steken. Op de A2 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Amsterdam, tussen Knoopend Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel, tussen de 5 en 10 minuten extra reistijd. En op de Ring Noord van Utrecht, de N230 zogezegd, richting Maarsen, tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek, doe je 10 minuten langer over je reis.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal, tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West, 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.
0: Ja? Oh, je bent
16: ja,
0: er niet.
16: Ja, ik ben er niet. Ja,
0: oh, sorry.
16: Hier zijn
0: ja.
16: We.
0: Nee, jij niet. Bent er, Anne.
16: Kijk, het bruisende leven op de camping gaan we het over hebben. In het westen van de provincie is Jos te gast bij Camping De Boerin in Kamerik. Waar de campinggasten worden vermaakt met klimmen in de uitkijktoren, knuffelen met de dieren die daar zijn en boogschieten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Jos gaat het allemaal beleven. Kom gezellig langs bij hem tussen 2 en 5 vanmiddag op de Meizijde 6 in Kamerik.
0: Maar heb je geen gelegenheid om langs te komen? Écoutez, ja. Oladier, natuurlijk. Zeker. Je kunt luisteren.
16: De zomertour van Jos van Heerden.
17: Utrecht is wakker met Bob van

0: Mac en Katie, ofwel een broer en zus Kisoen. En Freedom was een groot succes voor ze. De Trini dat geboren en naar de UK geëmigreerde zangers en zangeressen. Die doen dat allemaal. Volgens mij was het niet een hele familie, maar met z'n tweetjes deden ze dit. In 1972 een groot succes dit, I Found My Freedom. Wij begeven ons weer bij die Langbroekerdijk. Want daar is een boel over te zeggen nog. Er wordt nog steeds hard gereden. En dat is ook niet met één zegje gedaan. Er moet wat aan gedaan worden, Robert-Jan, begrijp ik.
1: Ja, Ja, er is al wat aan gedaan. Een jaar geleden zijn er van die wegversperringen aangebracht. Ik sta hier bij zo'n wegversperring, zo'n zwart-witte paal in een laag platonnen, betonnen plateautje eigenlijk. De Langbroekerdijk, een lang gerekte weg uiteraard. Mooie weg ook, langs de weilanden. Beverweert, kasteel Beverweert kun je er verder zien als je door de bomen heen kijkt. Ja, het regent nu, dus het is allemaal een beetje met damp bedekt, de weilanden. Het heeft wel wat, moet ik zeggen. Het is ook vrij rustig natuurlijk hier. Maar toch, het item, het onderwerp is daar nog steeds. Walter Vermeulen van de Fietsersbond is erbij gekomen. Petitie gestart.
2: Inderdaad, want wat we hier zien is een voorbeeld van beleid met goede intenties, met volstrekt verkeerde uitwerking. Hier worden eigenlijk fietsers als een soort schild gebruikt. Als een soort schild gebruikt om de auto's af te remmen.
1: Wat moet er even duidelijk uitleggen? Je komt aanrijden. Het is een gewoon asfalt in het midden, zwart asfalt aan weerszijden, rood asfalt. Je komt aanrijden als fietser.
2: Ja, en dan moet je naar links, naar het midden van de weg uitwijken.
1: Ja, we gaan even hier
2: naar het midden, ja.
1: Op de zogenaamde chicane staan. Ja, hier is die paal.
2: Er staat een paal met een betonnen plateau.
1: Ja.
2: Wat zeg maar breder is dan de oorspronkelijke fietsstrook.
1: Ja.
2: En auto's die vanaf de andere kant aankomen, we zien er nu een paar aankomen, ja, die hebben helemaal niet door dat die fietsers hier op het midden moeten gaan rijden.
1: Die moeten om dat die paal en het lage plateautje heen rijden. Ja. Komen dan een beetje op het midden van de weg. Aan de andere kant passeren kan niet.
2: Ja.
1: Maar dat is maar een heel klein stukje asfalt. En dan heb je een beetje ribbelige tegels met gaten erin.
2: Ja,
1: en een rand waar je met je wiel in kan verdwijnen.
2: Precies,
1: dus
2: helemaal
1: dus dat
2: niet
1: doe
2: zo,
1: je niet.
2: Dat is niet zo bedoeld geweest.
1: Nee.
2: En die betontegels die wijken op veel plekken ook nog eens een paar centimeter af van het asfalt.
1: Ja.
2: Dus daar kom je ook al in te val. Wat we erbij moeten zeggen is dat er dus, wat is het, 10 meter verderop ook zo'n chicane aan de andere kant ligt. Dus auto's die je tegemoet komen, die rijden aan de linkerkant van de weg.
1: En Wim Kramer van het buurtberaad,
3: ja,
1: die weet er alles van.
3: Ja.
1: Maar die snelheden,
3: nou,
1: boven de 70, boven tot hoever gaat dat eigenlijk?
3: Sommige auto's rijden meer dan 100 km per uur.
1: 100 km per uur?
3: We hebben hier langs de dijk telramen staan. Die tellen de snelheid, de auto's, de verbandelaars en de fietsers. En het blijkt dat 60% van het verkeer, autoverkeer, harder rijdt dan 60 km per uur. En een groot deel harder dan 70, met uitschieters tot 100.
1: Ja, we hebben een uurtje geleden al gemerkt, heb ik even een automobiliste aangehouden. Ja. Mevrouw dacht dat ze 60 reed, maar dat was veel harder.
3: Ja.
1: Maar ze was naar een podcast aan het luisteren. Ze werd afgeleid door alle taferelen natuurlijk in de weilanden. Wat je allemaal ziet, die huppelende konijntjes gaan zomaar door. Dus dat helpt allemaal niet mee.
3: Nee.
1: Maar ja, nou zegt de gemeente Utrechtse Heuvelrug, wacht even, we zijn wel een jaar bezig, maar dit moet nog verbeterd worden.
2: Ja, we kregen,
1: dat is de reactie van die paal moet, wat was het, rood-wit worden.
2: Ja, we kregen,
1: en flexibel.
2: Nadat we de petitie hadden aangekondigd bij de gemeente, een paar weken later een mailtje terug van ja, maar hij is ook nog niet af, want hij moet nog verder wit geverfd worden. En de rood-wit, of de zwart-witte paaltjes worden rood-wit. En daarmee is het dan gedaan.
1: Wat is de reactie erop van de fietsersbond?
2: Nou, zonde van het geld. Wij hebben de petitie gestart met het oogpunt om eigenlijk dingen die al lang voorgesteld waren, om namelijk het sluipverkeer hier af te remmen door knips te maken op verschillende plekken.
1: Ja, heeft de buurtberaad ook al voorgesteld.
2: Er is een advies over uitgebracht door Jaskoning DAV al 4 jaar geleden. Dat hebben ze niet opgepakt. Dus ze hebben deze zeg maar halfslachtige maatregelen genomen. Ja. Met als gevolg dat hier regelmatig de bewoners ervaren dat aan de lijve bijna ongelukken of echte ongelukken gebeuren.
1: Kortom, de petitie loopt nog. Hoeveel handtekeningen zijn er opgehaald?
2: Ja, de petitie is te vinden op fietsersbond.nl/langbroekerdijk.
1: Ja.
2: Met die twee woorden kom je er al. We hebben inmiddels 1100 handtekeningen en we gaan nog een tijdje door. En eind september zullen we het aan de gemeenteraad aanbieden.
1: Ja, en dan wordt er gepleit voor weg met die chicanes, maar bestemmingsverkeer.
2: Ja.
1: Kunnen we zo even afronden?
4: Zo mag je afronden. Ik hoop dat de gemeente inmiddels door heeft dat hoe gevaarlijk het hier is. En dat ze overgaan tot een, terwijl ik een enorme vrachtwagen langs.
1: Ja, een vrachtwagen erbij, ja.
4: En dat we overgaan tot het afsluiten voor sluip- en doorgaand verkeer.
1: Nou, we blijven er bovenop zitten. Ja, het blijft een schitterende weg om te nemen.
2: Ik hoop dat de maatregelen genomen worden voordat er echt slachtoffers vallen hier.
1: Bedankt.

0: Omars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, als door een wesp gestoken. Dat is toch de uitdrukking? Dat wil je niet. Verschrikkelijk lijkt me dat. Er zijn dit jaar minder wespen. We hebben er vanmorgen uitgebreid over gesproken met de voorzitter van de Wespenvereniging, zeg ik dan.
1: Ja, Wespenstichting.
0: Wespenstichting, ja. Wespen. Ja, dat is toch iets anders. Ja. Dus vereniging is een sticht, geen stichting. Maar daar hebben we mee gesproken over dat er dit jaar toch waarschijnlijk wel minder wespen zijn. Maar waardoor dat komt? De droogte. Het is
1: extreme warmte.
0: Precies, extreme warmte. Nou, er worden allerlei argumenten aangedragen. Maar er is nu weer een, dit is de vijfde keer al dit jaar, een nationale wespentelling. Ja. Dus omdat er waarschijnlijk toch te weinig wespen zijn. En die zijn best wel nuttig in de natuur.
1: Ja, en daarom vragen we vast aan jou. Zie jij er veel of weinig, die wespen, dit jaar? Ja, in het kader van die telling natuurlijk. Zijn er wat reacties op binnengekomen? Johanna die zegt, goedemorgen. Ik zelf vind dat er minder wespen zijn dit jaar. We hebben wel een paar jaar geleden een wespennest gehad in de tuin onder de dakrand bij de dakpannen. We hebben toen weg laten halen door zo'n ongedierte bestrijder. Och jee, je bent niet de enige, Johanna. Want Jaap die plaatst ook een foto van een enorm wespennest bij het huis. Oh my god. Oh, als ik dit zie, dan krijg ik helemaal de rillingen gewoon. Als je er een met een stok tegenaan komt, dan gaan al die wespen eruit. Nou, dat is vervelend. Dat moet je inderdaad professioneel laten weghalen. Ja, er zijn best wel wat mensen die zeggen, ik heb geen enkele wesp gezien. Ik zie ze weinig. Ik zie ook tips over hoe je wespen eigenlijk makkelijk af kunt leiden / weg kunt krijgen als je aan het eten bent. Ik zie Dorothy namelijk met een tip die zegt, nou, we hebben toen een barricade gebouwd met bekers limonade. Daar komen ze dan op af.
0: Oh ja.
1: Als ze er veel in zaten, zand erop.
0: Ja, dan maak je de dieren af natuurlijk.
2: Oh.
0: Ja, dat is wat mensen wel doen natuurlijk. En dat snap ik ook wel, moet ik je zeggen. Ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk te laten gaan. Maar ik vind ook als je gaat lopen wapperen met iets, is dat prima. Maar mensen die wespen standaard doodslaan, dat denk ik ook weer. Als je buiten zit te eten, ja, jij zit ook in de natuur. Denk ik.
1: Ja,
0: maar je wil ze natuurlijk niet op je boterham hebben of in je glas.
1: In je blikje cola.
0: Nee, dat is heel gevaarlijk natuurlijk, ja.
1: Nee joh, dat is echt niet wat je wil. Dus nee, genoeg reacties. En we praten er ook nog zeker over door hier op Radio M Utrecht in Aan Tafel bij Liesbeth vanmiddag. En in Utrecht komt thuis per aard. Laat je reactie weten. Zie jij veel of weinig wespen dit jaar? In de app van RTV Utrecht kan dat. Op de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Het weer voor Midden-Nederland. Misschien praten we ook nog wel door over de wespen. Griet Spannenburg is zometeen bij ons. Na Music to Watch Girls By van Andy Williams. The boys

0: la. Music to watch girls by. En deze muziek behoorde trouwens de stem van Andy Williams natuurlijk. Die muziek die werd ook gebruikt instrumentaal als tune van een radioprogramma. Dat heette Kletskop bij Radio Veronica. Gepresenteerd door Annette van Tricht op Hilversum 2 was dat toen nog. Dat is voor jouw tijd, Grita. Dat is helemaal niet voor jouw tijd. Dat
1: nee,
0: heb je
1: zeker
0: wel kunnen
1: niet.
0: Meemaken
1: Hilversum,
0: in de jaren 80.
1: Hilversum 2, dat ken ik wel. Ja.
0: Hilversum 2.
1: En Annette van Tricht ook, ja.
0: Ja. Ja. Later Radio 2 geworden natuurlijk.
1: En, ja.
0: Ja, gelukkig hebben we tegenwoordig de regionale omroep al sinds 1989. En daar zijn wij dan, Radio M Utrecht.
1: Zeker.
0: Ben jij er elke dag ook. Heel kort nog even over de wespen. Ja, want het is heel naar, die wespen. Gelukkig zien we ze niet zoveel. Het is, augustus is toch altijd de wespenmaand, Grita?
1: Ja. Ja, hier horen ze te zijn in deze maand. Tijdens de hondsdagen komen de wespen altijd. Maar
0: ja.
1: Ik heb er ook verdacht weinig gezien. Inderdaad, lekker omdat je de kleine kans loopt gestoken te worden. Maar altijd wel zorgelijk natuurlijk. Omdat de insecten er ook bij horen.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, dus waar we over gesproken hebben vanmorgen met die voorzitter van die stichting, blijkt inderdaad gewoon dat er veel minder wespen zijn. En ja, dat komt ergens door, maar feit is gewoon dat dat niet oké is. Het hoort er allemaal bij natuurlijk. Dus,
1: ja, wat was trouwens, ik heb het niet gehoord, wat was zijn gedachte over de oorzaak dan?
0: Nou, dat weet hij niet. En dat zijn diverse mogelijkheden die bij elkaar misschien wel het geheel vormen.
2: Allemaal met het weer, dus dat het te nat was dit jaar, een periode dat het te heet was, dat het dan weer te droog was.
1: Misschien ook insecticides, pesticides?
2: Ja, heeft hij niet genoemd.
0: Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hadden wij wel kunnen vragen. We gaan hem even bellen.
1: Nee,
0: maar het zijn allemaal oorzaken. Er is weer de vijfde keer al dit jaar dus weer een nationale wespentelling. Om dan uiteindelijk toch duidelijk te maken dat het niet goed is met die stand van de wesp.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja. Wel altijd mooi, die tellingen. Ik doe er graag altijd aan mee.
0: Ja, vlindertellingen doe je ook wel, toch?
1: Ja. En de vogeltelling, ja, vind ik leuk. Ja.
2: Egeltelling, ook leuk. Spinnentelling, ook leuk.
1: Sterrentelling was een keer een telling over een of ander sterrenbeeld. Hoeveel sterren je in dat sterrenbeeld kon zien. Om te kijken hoe donker het was in de winter. Ja, ook leuk. Ja.
0: In Dierenpark Amersfoort doen ze een giraffentelling elk jaar.
1: 5, 6.
0: Goed, tot zover de serieuze noot. Nu weer, het is er tijd voor. Grita, het weer voor vandaag. Het regent, dat is op zich hartstikke fijn voor de natuur. Dat, om even verder te gaan.
1: Ja, dat is gewoon lekker. Het zijpelt goed de bodem in. De meeste neerslag van vandaag is nu al zo'n beetje aan het wegtrekken. En er blijft nog wat gepruttel over. Betekent een bewolkte dag, een bewolkte dinsdag. Van tijd tot tijd is een beetje regen. Of af en toe een beetje regen, moet ik zeggen, of een lokale bui, dat is een beetje het beeld. En een scheur in het wolkendek, moet je een beetje op hopen. Maar de aandeel bewolking is groot. Gelukkig is de neerslag die bij ons is gevallen vannacht en vanochtend vroeg nu ook boven de Hoge Venen aanwezig, hè, want daar woedt die brand nog. Men is daar druk bezig in België om dat nog uit te krijgen. Dus die kunnen ook elke druppel regen wel gebruiken. En wij zien vanmiddag langzaam met dus veel bewolking en een lokale bui de temperatuur oplopen nog naar 1, 22 graden. Het is niet koud eigenlijk.
0: Dat kun je wel zo stellen, ja.
1: Nee.
0: Die temperatuur is wel oké eigenlijk misschien voor de tijd van het jaar. Ja, denk je aan hoogzomer. Het is natuurlijk ook wel eens heel warm geweest. Sterker nog, tot het weekend was het heel warm. Maar,
1: en in veel huizen zal de warmte echt nog hangen. Denk je op veel plekken in huizen echt nog wel 23 tot 25 graden hebt. Ook omdat de nachten, ook de komende nachten zijn niet zo koud. Hè? Omdat de bewolking dus ook s'nachts overheerst. Ja, dan gaat die temperatuur niet veel verder terug dan 15 graden. En morgen overdag weer naar 20, 21. Ook morgen veel bewolking. Met name in de late nacht en de eerste ochtenduren van morgen weer. Dat is een soort cadans.
0: Ja.
1: Is er veel regen. Daarna een paar losse buien en 20, 21 graden. En vanaf donderdag zien we dat het weerbeeld weer opener wordt. Dan krijg je weer meer opklaringen. Het is meer stapelwolken en zon. En de wisselvalligheid blijft. Dus er gaan dan een aantal buien vallen die ook wel pittig kunnen uitpakken.
0: Oh.
1: Denk dan aan onweer en echte plinsregens.
0: En dat verwacht je vanaf?
1: Ja, ik denk vanaf donderdag dat donderdag, vrijdag en zaterdag de dagen zijn met van tijd tot tijd plensregens, maar ook weer met mooie opklaringen. En een beetje dampig zal het wel zijn.
0: Nou ja.
1: En waarschijnlijk trekken de buien zich dan 's avonds en 's nachts terug eigenlijk in de kustgebieden en rond het IJsselmeer.
0: Mm-hmm.
1: En breiden ze zich in de loop van de dag uit weer naar ons toe. En we weten natuurlijk, het zeewater is behoorlijk warm. Dus die zal die buien waarschijnlijk ook wel extra gaan oppopen.
2: Echt precies vanaf de eerste dag van mijn vakantie begint dit onweer weer.
1: Oh.
0: Ja.
1: Het is de lucht goed in de gaten houden. En als je zo'n hele grote wolk ziet, die aan de bovenkant vereist is, dan even naar binnen. Ja.
2: Oké.
0: Grita, dank voor je weerbijdrage. Als laatste in Utrecht is wakker voor iedereen. Voor jou, Grita, is dat er nog een reactie via de app binnenkomt van Obi. Die zegt, er zijn derhalve, dus omdat er weinig wespen zijn, ook vrijwel geen wespendieven. En dan moet je even denken. Ach, en ook andere roofvogels zijn er minder. Dat wordt door haar gesteld. Ik vraag me af of dat zo is. Maar dat weet ik niet, bedoel ik dan. Maar inderdaad, ja, wespendieven, dat zijn natuurlijk een beetje havikachtige vogels, volgens mij. Hè?
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus die hebben natuurlijk ook minder vreten dan...
1: Alles hangt met elkaar samen. Dus als je één dingetje eruit haalt, heeft dat een gevolg voor het geheel. Ja.
0: Ja. Hmm. Over het geheel gesproken, maak een deel van het geheel jij ook weer uit, hè? Zometeen.
1: Zeker.
0: aan tafel bij Liesbeth. Dankjewel, Grita, voor je bijdrage. Nu dat is wakker. Hoi, hoi. Baby Maxo Blue Jeans Talk. Daar gaan we met Dr. Hoek richting 9 uur.
2: Zeker.
0: En Pieter is er zo meteen vanaf 9 uur.

0: Teren? Jam.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
1: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
0: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ja, goedemorgen lieve luisteraars op deze regenachtige 18 augustus. Vandaag in 1&1 actueel Harry van der Kamp van Waypoint Bunschoten over een nieuwe kringloop met een bijzondere maatschappelijke functie. Arco Harmans, een brandweerman uit Soest die de laatste tijd nogal druk heeft gehad. En vandaag bij mij in de studio niemand minder dan Ron Voskuilen, wethouder in de gemeente Soest, maar vandaag vooral ouderman van Gilde Soest. Dit is 1&1 actueel.
1: Elke werkdag bij 1&1 actueel.

0: Ja, dat is Dream uit 1981 van Earth and Fire. Met natuurlijk Johnny Kaagman, die ons helaas vorige week is komen te ontvallen. Ja, en de zomer loopt langzaam op zijn eind. Kijk maar naar buiten, het is regenachtig genoeg. Maar Soes betekent dat eigenlijk maar één ding. Er is feest in aantocht, want de gildefeesten komen er weer aan. Van een wandelweekend en een gildeloop tot een feestweekend en natuurlijk het koningsschieten. Ja, maar het gilde Soest is meer dan alleen de jaarlijkse feesten. En daarom zit Ron Voskuilen, oude man en daarmee voorzitter van het gilde, bij mij aan tafel. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat fijn dat je bent aangeschoven. Hey, ik zei het in de aankondiging eigenlijk al verkeerd. Er zit een verschil tussen de gildefeesten en Gilde Soest. Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, het gilde is de oude vereniging, zeg maar. Die bestaat al zo'n 600 jaar. Ooit opgericht om het bezit van Soesters te beschermen en te verbinden. Dus echt de vereniging. En die gildefeesten zijn er langzaam ingekomen. En om die organisaties bij elkaar te houden, maar ook te scheiden, hebben we een aparte stichting voor die gildefeesten opgericht. Die zijn heel nauw gelieerd. Hè. De besturen overlappen voor een deel. Maar formeel zijn het gescheiden entiteiten. Het heeft ook met risicospreiding te maken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus als er wat gebeurt bij de gildefeesten, dan is het Gilde Soest niet per direct aansprakelijk bijvoorbeeld. Moet ik het zo zien?
1: Wij proberen 600 jaar traditie in ere te houden en nog 600 jaar in leven te houden. En dat risico willen wij niet.
0: Nee, precies. Dat snap ik heel goed. Jij zegt die besturen overlappen een beetje. Je bent dan voorzitter van, of ouderman van Gilde Soest. Heb jij dan ook een functie binnen het bestuur van de gildefeesten?
1: Nee, maar de helft van het bestuur van de stichting Gildefeest is ook lid van het bestuur van het gilde. Zeg maar. Dat is een vereist om te zorgen dat we in dezelfde lijn blijven handelen met elkaar.
0: Ja, exact. Nou goed, je bent dus ouderman. Ja, en de Soesters die weten wat dat is. Maar we hebben meer mensen in de regio zitten. Kan je eens vertellen wat die rol inhoudt?
1: Een ouderman is eigenlijk gewoon voorzitter. Hè? Maar het woord ouderman lijkt op het Engelse elderman. Hè? Dus je bent de oudste en de wijze zou dan geacht worden. Nou, dat is tegenwoordig al wat anders. Je moet gewoon zo'n vereniging kunnen aansturen. Ja. Daar komt het eigenlijk vandaan. Men vindt dat woord mooi natuurlijk. Maar uiteindelijk ben je gewoon voorzitter van een vereniging. Om te zorgen dat al die vrijwilligers met elkaar de goede kant op blijven gaan. En enthousiast blijven.
0: Ja, heel goed. Nu komt er dan zo'n feestweekend aan. Ben je daar, hoe ziet jouw rol er dan uit?
1: Nou, ik heb vooral een representatieve functie. Ik moet vooral veel speeches voorbereiden. Dus ik moet de koning toespreken, ik moet de leden toespreken. Ik moet de burgemeester en de wethouders ontvangen. Ik moet in de kerk wat zeggen. Ik moet mensen blijven aanmoedigen het hele weekend in de voorbereiding. En uiteraard steek ik ook zelf af en toe mijn handen uit mijn mouw en help ik bij de opbouw. Dat vind ik leuk. Het zijn allemaal clubjes en die vinden het leuk als je meehelpt. En ja, ik vind het zelf ook leuk.
0: Ja, tuurlijk. Het is toch ook hobbymatig, neem ik aan. En je zegt het al, de opbouw die is nu in volle gang. Hoe is het met de opbouw?
1: Die is gisterochtend vroeg begonnen. Uiteraard zijn we het hele jaar bezig met het voorbereiden. Maar het echte fysieke werk dat begint op maandag voor de gildefeest. Dus het was gisterochtend om 7 uur volgens mij. Dan komen de tentenbouwers. Nou, die zal er nu ongeveer wel staan. Ik heb een beetje medelijden met ze, want het regent natuurlijk. Maar langzaam maar zeker wordt dan alles gevuld en neergezet. En dat moet voor zaterdag klaar zijn. Want zaterdagochtend begint het wel wandelweekend. En dan moeten we klaarstaan.
0: Ja, dan begint het al. Is het niet zo dat het met dit weer bemoeilijkt dat nog een beetje de voorbereidingen?
1: Nou, niet echt. Het is gewoon het is niet prettig werken in de regen, zeg maar. Maar het is super droog geweest. Dus het terrein is goed begaan. Maar dat is belangrijk voor ons. Er komen echt vrachtwagens, zetten dingen neer. Maar voor de rest gaat het goed. Wij hopen natuurlijk op mooi weer. En dat betekent geen 30 graden hoor, bij een evenement. Maar 23, 24 graden zou mooi zijn. En dat ziet er goed uit.
0: Nou, kijk, ja, inderdaad. De voorspellingen zijn ons goed gezind tot nu toe. Dan wil ik toch even terug naar jouw oudermanschap. Want je zegt, ik steek graag de handen uit de mouw. Het zijn mooie clubjes. Hoe word je nou zo'n ouderman? Want even voor het luisteraar thuis. Je ziet er niet uit als de oudste man van het gilde, om maar zo te zeggen.
1: Dankjewel.
0: Dat is een compliment.
1: Het moet wel iemand uit de familie zijn een beetje. Je moet snappen hoe het gilde werkt. Ik zit al lang bij het gilde. Ik ben onderdeel van het korps. Ik ben schutter geweest. En ooit is mij gevraagd na te denken over de volgende stap van het gilde. Dat was natuurlijk al een beetje een opstapje om eens na te denken over voorzitter zijn. Nou, dat is goed geland. En toen heeft men gezegd, dan zou je ook misschien wel voorzitter moeten worden. Dus ik ben een beetje ingeluisterd, zoals dat heet. Maar ik vind het, dat klinkt wat zwaar, maar ik vind het zelf super mooi om voor zo'n club met zoveel draagvlak de voorzitter te mogen zijn. En ik zie mezelf als gekozen uit de leden om te zorgen dat dat behouden blijft.
0: Ja, heel mooi. Ja, want je noemt iedere keer club en dergelijke. Maar het is een flinke club waar jij...
1: Als je gilders in Nederland ziet, het is niet echt een gebruik in deze regio, maar in het zuiden gekozen uit de leden om te zorgen dat dat behouden blijft.
0: Ja, heel mooi. Ja, want het is, je noemt iedere keer club en dergelijke, maar het is een flinke club waar jij...
1: Als je gilders in Nederland ziet, het is niet echt een gebruik in deze regio, maar in het zuiden en in Gelderland zijn heel veel gilders. Je hebt over honderden gilders in Nederland.

0: De jongeren treden toe en dat vinden het leuk om erbij te horen. En nou, dat is eigenlijk mooi om te zien, zeg maar. En daar zijn we best trots op dat dat lukt met elkaar. En dat moeten we ook vasthouden.
1: Ja, dat geloof ik. Hoe krijg je dat voor elkaar om dan juist de jongeren aan te trekken?
0: Nou, ik zie het er vooral als een generatieding. We zoeken vooral dicht bij de bestaande leden. Dat we de jeugd vroeg meenemen. Kijk, vrijwilliger in je eentje is niet zo leuk, zeg maar. In groepjes is het wel leuk. Dus we proberen zoveel mogelijk mensen in groepjes bij elkaar te doen. Onderdelen te laten omarmen. Een heleboel dingen hoeven wij niks aan te doen. Omdat wij een groepje vragen. Denk daar eens over na. Organiseer dat. En dan krijgen ze samen leuk. En die nemen weer mensen mee. Bijvoorbeeld op een ledenavond hebben wij de mogelijkheid geboden. Dat je een intro dossier meeneemt. Want de mensen die het leuk vinden zitten vaak in je buurt. En zo groeit dat. Die worden enthousiast, worden lid. En dan worden ze een keer vrijwilliger. Dus het is veel werk aan samenhorigheid.
1: Mooi. Mooi, ja. En dat is dus, ja, dat onderscheidt jullie dan van andere gildes in het land. Nou, we hebben in de regio weinig vergelijkingsmateriaal. Maar inderdaad, wat je zegt, in Brabant is het nog wel groot goed. En daar gaat het weer. Daar zie je inderdaad tegenstrijdige dingen. Fijn dat die ledenaantallen groeien en dat het dus verjongt. Zijn er dan ook tradities die je dan wel juist in ere wil houden om die 600 jaar, wat je het eerder over had, te behouden?
0: Zeker. Kijk, aan alles van ons zie je dat wij traditie zijn. Hè? Als je alleen het kostuum kijkt en mensen die ons niet kennen, wat is dit? Ja. Dat komt uit de middeleeuwen ongeveer. Ja. Maar het heeft ook wel een stijl, zeg maar. En de basis is nog steeds het koningsgiet, het koningschap van Soest. De relatie met de kerk, de respect voor alle generaties. Wij doen heel veel maatschappelijk werk. We halen met een heleboel andere verenigingen veel geld op voor maatschappelijke doelen. Je wil niet weten dat er opgehaald wordt. En die basis is voor ons belangrijk. Maatschappelijk effect, generaties blijven verbinden en het koningschap. Dat is iets magisch. Als ik dat in Brabant vertel, dat meer dan 100 mensen meeschieten voor het koningschap, daar snapt men echt helemaal niks van.
1: Nee, en dat er dan ook nog een veld met meer dan 1000 mensen staat toe te kijken hoe er op een houten vogel wordt geschoten, is dat helemaal.
0: En dat je dat live kunt volgen op radio en tv, dat is voor Brabanders, die snappen daar helemaal niks meer van.
1: Nee, precies, dat live te volgen is bij Eemland 1, dat is absurd. We gaan het zo meteen nog even verder hebben over de andere activiteiten, maar we gaan eerst nog even naar een plaatje luisteren. En dan komen we zo terug bij alle activiteiten die er aankomen.

die van de zweet het klappen kent. Een goede vakman tot de met en plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang, met naast zijn hoofd zijn waterkontkan. En s'morgens dan begint het.

Oh. Ja, en daar hoorden we, hup, daar is Willem met de waterpontang. En je hoorde op deze stemmen Ger Smit en Frans van Duschoten. Zo leer je ook nog eens wat op deze dinsdagochtend. Bij mij in de studio is nog steeds Ron Voskuilen, oude man van het Gilde Soest. Ron, we hebben het net al gehad over dat de voorbereidingen zijn begonnen en hoe jij nou oude man bent. Maar goed, we hebben het iedere keer over die Gilde.

0: de feesten die er aankomen. Wat staat er nou eigenlijk allemaal op het programma? Wat gaan we allemaal meemaken de komende weken?
1: Oeh, dat is 10 dagen lang programma. Hè? En dat is voor alle doelgroepen. Dus het is van wandelen tot feestavonden, tot schieten, tot volksspelen. Voor silent disco komt erbij, spelletjesavonden, fietsen, 3 soorten fietsen. Hardlopen, Shanti Festival. Voor senioren nog een middag. Dat gaat maar door, zeg maar. Maar we doen ook heel veel samen met andere verenigingen. Laat ik dat benadrukken. Dat model werkt goed.
0: Ja, zeker. Want jullie beginnen aankomend weekend al. Want zaterdag zei je al, moet alles klaar zijn qua voorbereiding. Want zaterdag begint het wandelweekend. Dat wordt georganiseerd voor Pink Ribbon.
1: Le Champion doet dat. Dat is een landelijke organisatie. Die vinden de regio fantastisch. Terecht. Hè. Wij wonen in een mooie regio. Ja. Maar die halen ook maatschappelijk geld op voor een goed doel. In dit geval voor Pink Ribbon, dat is voor borstkankeronderzoek. Vorig jaar €85.000 opgehaald. Nou, dat is een van de doelstellingen van het gilde. 2 jaar geleden haalden wij €100.000 met elkaar op. Vorig jaar rond de €130.000.
0: Mooi.
1: En dat is toch mooi dat we dat met elkaar doen. Dus ik zeg altijd, word lid van het gilde, want je steunt de maatschappelijke instelling die het niet voor ons doet, want wij doen het allemaal voor niks, maar voor anderen om het beter te doen.
0: Ja, precies. Zo hou je toch die maatschappelijke functie. En dat gaat dan eigenlijk ook weer 600 jaar terug. Dan hou je toch de traditie van toen nu in ere.
1: De basis. Hè. Er zit een stuk bescherming in. Hè. Dat was vroeger echt letterlijk om klaplopers uit je dorp weg te houden en te zorgen dat niet in brand werd gestoken. Maar ook een verenigingsdeel om te verbinden, zeg maar. Nou, dat beschermen, dat is veel meer maatschappelijk geworden eigenlijk. Ja. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij. En dat proberen we ook in het programma elke keer terug te laten komen.
0: Ja, dat snap ik. Heb je nou iets waar je zelf nog naar uitkijkt in het programma?
1: Nou, ik vind zelf de ledenavond altijd fantastisch. Uiteindelijk zijn we een vereniging, we doen het voor de leden. Een van mijn ambities was de ledenavond weer op een hoger niveau te krijgen. Dat lukt aardig. Mensen, er is een goede instroom, we vinden een leuke avond. En het koningsschieten blijft voor ons een hoogtepunt natuurlijk. De spanning, ik ben dan de omroeper. Maar ik zie al die gespannen zichten om me heen. En als het moment nadert dat de koning valt, dan is het soms heel doodstil op een veld met duizenden mensen.
0: Ja.
1: Ik vind dat fascinerend.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik kan ook iedereen. Ik weet voor de Soesterse luisteraars klinkt dit bekend. Volgens mij is menig persoon bij ons mee opgegroeid. Maar voor iemand uit Baren of Bunschoten klinkt het heel, heel absurd. Maar het is inderdaad bizar. Het is ook echt aan te raden om dat live te volgen bij ons op Eemland 1. Hoe goed die saamhorigheid daar op dat veldje op een zondagmiddag. Ik benoemde net al hoe mooi het is dat we met z'n allen staan te kijken naar een houten vogel die er van een paal afgeschoten wordt. Ik snap dat dingen zijn waar je naar uitkijkt. Zijn er nou ook nog de laatste tijd wat moeilijkheden geweest rondom die gildefeesten waar jullie dan als gilde Soest weer last van hebben gehad?
1: Nou, echte moeilijkheden niet. Er zijn halte uitdagingen, zeg maar. We moeten recyclen met onze bekertjes. En dat is echt wel een complex verhaal geweest, ja. Zal ik eerlijk zeggen. Want als je 25.000 mensen hebt en je moet al die bekertjes wassen, dat is echt een monnikenwerk. Dus daar wordt weer een slag in gemaakt, zeg maar. Kijk, de weersomstandigheden kunnen wel eens uitdagend zijn. Maar zelf in veiligheidssfeer, dat is eigenlijk super goed geregeld. Wij zijn zeer streng op dat alles volgens de regels verloopt. Het is een hele goede samenwerking met de gemeente Soest. Is een goede samenwerking met de buurt. En dat is best wel een overlast soms voor de buurt. Hè. Dat weten wij. We proberen dat in goede afstemming te doen. Dus eigenlijk echte grote uitdagingen. Het is te overzien.
0: Kijk, dat klinkt in ieder geval goed. En dan is er toch nog een puntje die we aan moeten snijden, Ron. Want je bent niet alleen oude man, maar je bent ook wethouder in de gemeente Soest. En nou heb ik gehoord dat je alleen wethouder wilde worden als je deze functies kan combineren. Is dat zo?
1: Ja, dat was een eis. Eigenlijk is het bijna andersom. Ik zei, als ik geen voorzitter van het gilde, dus oude man mag blijven, dan word ik geen wethouder. Want ik heb ja gezegd tegen het gilde. Het gilde ligt dicht bij mijn hart. En ik ben een man van mijn woord. Dus ik zei, ik blijf voorzitter van het gilde. En als dat te combineren is, kan het. En als het niet te combineren is, dan blijf ik lekker in het bedrijfsleven. Nou, er is van alles georganiseerd om te zorgen dat dat gescheiden wordt. En dat is ook belangrijk natuurlijk. Je kan als wethouder geen vooringenomen mening hebben. Dus als het over gilde dingen gaat of wat in de buurt komt, dan onthoud ik mij van stemmen. En dat werkt tot op heden. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, ik werk pas 2 maanden als wethouder.
0: Ja, maar het is tot nu toe, deze 2 maanden, is het wel te combineren geweest? Want je hebt natuurlijk, we hebben nu reces gehad natuurlijk deze maanden. Maar ik neem aan dat er de afgelopen maanden drukst geweest zijn qua voorbereiding voor het gilde. Is dat werktechnisch wel te combineren?
1: Nee, het is te combineren. Dat gaat op zich. goed, kijk, het geel is vooral 's avonds. En als wethouder moet je regelmatig 's avonds optreden. Dus je moet soms qua vergaderingen daar rekening mee houden. Maar het gaat goed. Voordeel is ook dat het geel eigenlijk financieel nul afhankelijkheid heeft van de gemeente. Dus wij bedrijven onszelf volledig. En vergunningstechnisch is het gewoon een strakke procedure. Je moet voldoen aan alle regelgeving. Dus wij kunnen het ook wel goed scheiden. En dat komt omdat we eigenlijk een gezonde organisatie hebben.
0: Dat is fijn dat je, zo apart in staat. Wat goed zeg. Hey, en wanneer is dit gilde nou, deze gildefeesten, wanneer is het nou voor jou geslaagd? Wanneer kan jij met een goed gevoel terugkijken op deze aankomende periode?
1: Nou, punt 1 is natuurlijk veiligheid. Het klinkt wat... Het is natuurlijk zo, er mag niks gebeuren. En dat is, dit zit hem in kleine dingetjes. Dat je toch elke keer oplet, jongens. Zorgen dat het gescheiden blijft. Ja. Er komen veel mensen, er moet allemaal veilig voorzien. Maar goed, als ik op maandagmiddag de laatste senior met een glimlach zie vertrekken, dan ben ik blij. Maar eigenlijk ook maandagavond, want dan blijven er het gros van de vrijwilligers blijft hangen om het af te breken. Vergeet dat niet. Ja. En met elkaar aan het einde zitten en met elkaar een biertje drinken, dat is eigenlijk wel het mooiste moment. Dat we met plezier, met grote verhalen terugkijken op de afgelopen week. Ja. En alweer hebben over volgend jaar wat we dan weer gaan doen.
0: Ja, goed, goed. Is dat alweer... Nou ja, dat is trouwens nog goed dat je die aansnijdt. Want volgend jaar dan nog niet, maar het jaar daarna bestaat Soest 1000 jaar. Hoe staan jullie daar als gilde in? Zijn jullie daar ook al mee bezig?
1: Eerst over volgend jaar. Volgend jaar is een teerjaar voor een gilde heel belangrijk. Ja. Dus één keer in de vier jaar gaan wij de pot verteren. Dan eten we met 600 man in de tent. En dat zit bij je lidmaatschap in. Een drie gangen diner, zeg maar. En met elkaar, superleuk. En dat vind ik echt een bijzonder van een gilde. Wij hebben grond bezit en dat verhuren wij. En uit het opbrengsten dan... teren wij, dus dat eten we één keer per vier jaar. Dat is ook een bijzonder moment. Ja. En dan in dat jaar daarna bestaat Soest 1000 jaar. Dat 1000 jaar loopt tot en met 29 qua festiviteiten. Oh, en wij zijn de afsluiting van de 1000-jarige feesten van Soest. En echt een uniek moment. En waarom is het ook voor ons uniek? Want in 2029 bestaan wij exact 600 jaar.
0: Ah, wat goed.
1: Dus wij combineren dat met een week extra gildefeesten. Met een afsluiting, met een gildedag, zoals het heet, met een heleboel gildes. Maar die week daarvoor stellen wij onze faciliteiten beschikbaar voor verenigingen en stichtingen van Soest. Om iets te organiseren. En daar zijn we druk mee bezig met de stichting 1000 jaar Soest, om dat in te vullen.
0: Ja, ja,
1: dus zet het alvast in je agenda.
0: Ja, precies.
1: 4 september volgens mij 2029, een extra gilde weekend.
0: Dan kunnen we gewoon twee keer feest vieren. Voor de luisteraar, ik zit hier stralend achter de microfoon, want ik vind dat heel gezellig klinken. Maar dat klinkt goed. Dat heeft best wat voet in de aarde, denk ik, omdat zo voor elkaar...
1: Daar zijn we nu al mee bezig. Daar zijn we eigenlijk al vorig jaar mee begonnen. Want als je dit soort dingen organiseert, dan moet de commissaris van de koning komen. De bisschop of de kardinaal, dan moet je allemaal inplannen. Ja. En het moet gevuld worden, dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Ja, nee, heel goed, heel goed. Dus het weekend van 4 september 2029, die kunnen we alvast in de agenda zetten.
1: Ik vermoed dat we dan weer contact hebben.
0: Dan mag je zeker weer aankomen schuiven. Dat is het voor nu. We gaan gewoon met volle verwachtingen die gildefeesten in dit jaar in ieder geval. Gaan we er gewoon... Heb je er zin in?
1: Ik heb er hartstikke veel zin in. En ik hoop dat iedereen zin in heeft. En dat iedereen komt en lekker kan genieten van een mooie week. Ja. En dat elke doelgroep in de regio daarvan gaat genieten.
0: Mooi. Nou, daar sluiten we mee af. Ron, hartstikke bedankt dat je bij ons wilde aanschuiven. En we treffen elkaar op de Gildezondag live op 1 Land 1 bij het Koningsschieten. Okay.

0: Ah, also, ich bin wie du von Marianne Rosenberg.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, tijd voor Klaas Bijker. Klaas, goedemorgen. Kom er maar in. Wat doet het weer vandaag?
2: Dat was net een slager.
0: Ja.
2: En nu zitten we ook in de slag. Slagregen.
0: Mooi, slagregen, slagen. Ah, zeer goed. Leuk, leuk. Ja, slagregen. Vertel, Klaas, wat is slagregen?
2: Dat is regen die... Nou, regent het pijpenstelen.
0: Och. Ja, dat is te zien.
2: Ja, in Engeland zeggen ze cats en dogs, katten en honden.
0: Ja, ik zie ze bijna uit de lucht vallen.
2: Zo erg is het nou ook weer niet. Het wordt ook weer minder hoor, de loop van de dag.
0: Oh, gelukkig.
2: Gezien misschien een opklarentje. En de temperatuur, ja, 20 graden halen we nauwelijks. Oeh. En de dagen daarna halen we de 20 graden ook niet.
0: Oh,
2: er zijn zelfs een paar dagen dat het moeilijk 18 graden wordt.
0: Dus zo.
2: Dat is zo'n bijna 20 graden lager dan een paar dagen geleden.
0: Ja, zeker. Want de laatste keer dat wij elkaar spraken was afgelopen donderdag. Toen werd het nog 37 graden.
2: Ja.
0: En daar zitten we dus gewoon inderdaad bijna 20 graden onder.
2: Ja,
0: En het is misschien een beetje uit eigen belang, maar wat zijn de vooruitzichten? Ik ga volgende week kamperen en ik ben benieuwd hoe het dan zit met het weer.
2: In Nederland?
0: In Nederland, ja.
2: Ja, wat is volgende week maandag al?
0: Ja, volgende week maandag al, ja. Wat zijn de vooruitzichten?
2: Nou, de vooruitzicht is wel dat de regen een steeds minder belangrijke rol speelt deze week.
0: Gelukkig.
2: Dus de komende dagen nog wel. Er kan in totaal wel weer 20 tot 30 millimeter bijvallen. Dus we zitten in het totaal zitten dan op 50, 60 millimeter aan het eind van de week. Ja, maar dan...
0: Dat is veel.
2: Gaat de temperatuur wat omhoog en is de regen veel minder spelbreker. Ja. Dus richting volgende week. Maar ik denk niet dat stabiel is, hoor.
0: Nee. Kijk, we moeten volgende week natuurlijk gewoon weer aankijken.
2: Een paar dagen, maar daarna... Maar dan is het wel een stuk warmer. Dus ook al gaat het dan regenen, zit er dan meer rond of iets boven de 20 graden.
0: Oh,
2: en
0: nou dat
2: zijn normale temperaturen, hoor.
0: Dat is al positief. Hey, en jij noemde al dat we richting die 50, 60 millimeter gaan. Is dat dan ook genoeg om het neerslagtekort aan te pakken wat we hebben gehad?
2: Nee, ik denk het niet. Maar goed, het is een begin. Nee hoor, het moet eigenlijk voor het neerslagtekort moet het een hele poos dit weer blijven.
0: Dan moet het een hele poos cats en dogs regenen als ik het zo hoor.
2: Ja, nou ja, in echt wel flinke regen.
0: Okay.
2: Flinke periodes met regen. En dan kan het eens een dag een zonnetje zijn en even wat minder. Maar daarna moet het weer gewoon doorgaan.
0: Ja, precies.
2: Maar goed,
0: ja.
2: We hebben dat niet in de hand natuurlijk.
0: Nee, zo is het.
2: Maar het ziet er dus goed uit.
0: Fijn.
2: Ook voor bosbranden. Die zullen met deze regen die we de komende dagen nog hebben. En als het dan op 60 zit, dan zullen er niet meer gauw bosbranden uitbreken.
0: Ja, dat scheelt alweer een stuk. Ja, dat is eigenlijk al mijn bruggetje naar de volgende gast. Maar dat horen we naar de volgende plaat. Klaas, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit goede weerbericht. En wij horen de luisteraars horen jou morgenochtend weer. Hey Klaas, dankjewel. Fijne dag.
2: Ja,
0: hoi.
2: Dank je.

0: Ja, hoe heet deze band ook weer? Oh, volgens mij is het de band zonder naam. Ah, dat is het. Ah, sorry, nee, geintje. De Old Callahan van BZN, de echte palingsound. Ja, en het regent buiten natuurlijk hard. Maar de afgelopen weken was het op veel plekken raak met natuurbranden. Brandweerlieden uit onder andere Soest hielpen bij de grote brand in Limburg vorige week. En twee weken terug alweer. En vorige week waren de Soester Duinen aan de beurt. En aan de telefoon hebben wij Arco Harmans, brandweerman uit Soest. Hij zou eigenlijk afgelopen vrijdag al bij ons in de studio zitten. Maar door de drukte bij de brandweer ging dat helaas niet door. Arco, goed dat je nu aan de lijn bent. Arco, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je er wil zijn. Dat vinden wij alleen maar goed. Hey, ik zei al, jij was hier, je zou hier vrijdag zitten. Maar dat ging even niet door. Hoe kwam dat? Waar was je vrijdag?
1: Vrijdagnacht ben ik gealarmeerd voor een brand uit mijn hoofd in Rhenen. Daar ben ik heen geweest als functionaris logistiek.
0: Ah, functionaris logistiek. Niet alleen om te blussen dus, als ik het zo hoor.
1: Nee, ik ga in Soest druk ik uit om te blussen. En als ik buiten Soest ga, dan heb ik een nevenfunctie. Dat is functionaris logistiek. Dan ondersteun ik de mensen die blussen en met nieuwe ademlucht, schone pakken, de hele verzorging. Zodat iedereen het zijn werk kan blijven doen.
0: Ja, exact. En dat is dan een hele andere functie dan die je hier vervult. Mag ik even vragen, toen je in Limburg kwam, dat is natuurlijk dat is groot in het nieuws geweest. Wat trof je aan toen je daar kwam?
1: Allereerst was het natuurlijk een eindje rijden.
0: Dat sowieso.
1: Dan liet ik me al door verrassen en dan kom je daar te plaatsen. En dan is het vooral heel veel wat je overkomt. Er staan daar heel veel brandweerauto's, heel veel mensen. Helikopters, er gebeurde natuurlijk van alles.
0: Ja.
1: En vanuit de veiligheidsregio Utrecht kregen wij een plek toegewezen. En van daaruit wordt dan logistiek opgebouwd en gaan vier tankauto's spuiten, natuurbrand tankauto's spuiten. Ja, eigenlijk vanaf die plek water vullen en naar de brand toe om water te legen.
0: Aha. En jouw taak in die logistiek was dat om dan onder andere dat te begeleiden, begrijp ik dat goed?
1: Ja, wij richten daar dan een logistiek plein in, waar vanuit mensen weten dan dat ze bij mij ademlucht kunnen halen, drinkwater. En er staan daar dan waterwagens van een andere veiligheidsregio om alle voertuigen te voorzien van bluswater.
0: Zo. Hey, en toen je dat aantrof, had je toen het idee van zo, dit kan wel eens heel erg misgaan? Of wat gaat er dan door je heen?
1: Nou, wat er meestal bij mij door me heen gaat is, wat kunnen we dan vooral betekenen voor elkaar? Het was natuurlijk al misgegaan, dus we kunnen het vooral proberen in de hand te houden en uiteindelijk te blussen.
0: Ja, erger kan niet.
1: Nou, daar hebben we gewoon de spullen voor en daar zijn we ook goed op voorbereid.
0: Ja.
1: Dus ik denk altijd, wat kunnen we vooral betekenen voor elkaar?
0: Ja, mooi dat je dat dan daar kan vervullen, lijkt mij. Hey, en dat was in Limburg, maar het was anderhalve week of twee weken geleden ook... Vorig weekend was het ook raak in Soest natuurlijk. Hoe is dat anders dan dat je in Limburg hebt meegemaakt?
1: Nou, allereerst was ik toen op zondag uit mijn hoofd de chauffeur van de Soester blusvoertuig. Dan ga je een hele andere rol erheen.
0: Ja.
1: Het is je eigen gebied, je weet waar je heen moet. Dus het is een hele andere beleving van de brand. Je bent meer onderdeel van de brand, want als functionaris logistiek sta je eigenlijk in de cirkel eromheen.
0: Ja. Ja, nu moest je er meer te lijf gaan, als ik het zo begrijp.
1: Ja, nu moest ik het bos in, zeg maar. Ja. Daar waar de brand is, allereerst gaan we het opzoeken. Dat gaat ook niet altijd vanzelf, maar we kennen het gebied natuurlijk heel goed. We oefenen hier heel vaak. Ja. We hebben als chauffeurs, op dinsdag chauffeursoefenavond. En dan rijden we die bereidbare paden af, zodat we ook daar de weg weten.
0: Ja, precies. Ja. Is het niet, als je dan dat bos in gaat, ondanks dat je oefent, is het niet op sommige plekken heel lastig te bereiken?
1: Ja, we hebben bereidbare paden, die zijn bij ons in zicht. Maar daar brandt het vaak niet. Dus we moeten echt vanaf het voertuig afleggen, noemen we dat. Dus slangen uitrollen om bij de brand te komen.
0: Hoe is dat daar in de Soesterduinen verlopen? Je zet je auto neer ergens. En dan moet je zo snel mogelijk moet je dat uitrollen. Hoe kan je dan goed zo'n vuur bestrijden?
1: Ja, met vooral veel water. We zetten auto's in dit geval stationair neer. Dus die hebben een plek gekregen. Die worden dan door andere auto's gevoed met water. Ah. En dan is het vooral heel veel water erop. En een plan maken. Kijken hoe de wind staat. Is er kans op uitbreiding? En als, ja, we noemen dat eigenlijk inpakken. We pakken de brand dan in.
0: Aha. En hoe is dat in Soest gegaan? Want volgens mij ging het aardig op. Hebben jullie het aardig hard ingedampt?
1: Ja, met dit soort temperaturen, dan zitten we in, we spreken in fases tegenwoordig, zitten we in fase hoog. Komen er 4 van dit soort natuurbrandvoertuigen, waardoor je natuurlijk heel veel slagkracht hebt heel snel.
0: En dan kan je in één keer een grote sprong wagen, kan je in één keer zorgen dat het dan overspoor je hem eigenlijk, als ik het zo begrijp.
1: Ja, we hebben per auto 3000 liter water. Dat klinkt wel veel, dat is het eigenlijk niet. Maar de toevoer is heel goed geregeld. We hebben allerlei containers die kunnen zorgen dat we snel bluswater hebben. We hebben geboorde putten door de hele regio waarmee we grondwater omhoog pompen. Om maar toevoer te hebben van bluswater.
0: Ja, precies. En om dat dan op die manier te kunnen innemen. En nu regent het buiten en nu blijft het ook even een tijdje regenen. Ja. Is dat dan een pak van je hart dat risico op die natuurbranden dan een beetje afneemt?
1: Ja, het brengt even wat rust voor de brandweer.
0: Ja.
1: Het is nu, ik heb begrepen dat de hoeveelheid regen die er kan vallen de komende 2 weken zorgt voor het schijnt maar een laagje van 1 centimeter of 7 de grond in nat te kunnen maken.
0: Oh.
1: Maar dan is in ieder geval het gevaar even geweken.
0: Ja, exact. Het directe risico neemt dan wel een beetje af, geloof ik.
1: Ja, ja. Ja. Dat merken we ook meteen, hoor.
0: Ja, merk je dat ook in oproepen en dat soort dingen?
1: Ja, want ik was afgelopen weekend dan 2 keer naar Renen geweest ook weer.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je overal kleine brandjes. Ja, doordat er nou eenmaal ergens iets ontstaat. Maar vanwege de fase gaan er ook meteen heel veel auto's naartoe. Dus dan het heeft wel impact op de brandweer.
0: Dat geloof ik. Hey, en dan nog even voor de volgende droge periode. Wat kunnen mensen nou doen om dit een beetje te voorkomen?
1: Voorkomen kunnen we het denk ik nooit. Maar als je dan toch de natuur in gaat, gooi flas en flessen in de prullenbak. Ga niet roken in de natuur.
0: Ah, ja.
1: Ook geen open vuur. Houd toegangswegen voor ons vrij. Er zijn soms aangewezen plekken voor barbecues. Gebruik dan ook alleen die plekken en houd bijvoorbeeld een blusmiddel zoals water of zand bij de hand.
0: Nee.
1: Parkeer je auto op daarvoor bestemde plekken. Want ook in hoog en droog gras een hete uitlaat kan al een brand veroorzaken.
0: Oh ja, joh.
1: Ja, en zie of ruik je brand, bel 112 of meld dat via de 112-NL-app.
0: Oh, dat kan. Dus het is ook nog eens drempelverlagend. Dus gewoon melden. Als je iets hoort, iets ziet, melden.
1: Ja, want het voordeel van die app is dat de meldkamer meteen de locatie kan zien waar iemand vandaan belt. Dus dat is mooi.
0: Ja.
1: Dus dat zijn eigenlijk de dingen waarvan we zeggen, dan kunnen we het in ieder geval proberen te voorkomen.
0: Ja, precies. Kijk, en wat je zegt, helemaal voorkomen zal natuurlijk nooit gaan, maar zoveel mogelijk indammen. Ja. Arco?
1: En voor de mensen, ga vooral weg van de rook.
0: Oh.
1: Probeer anderen te helpen en geef ons de ruimte.
0: Mooi. Goed advies, Arco. Fijn op deze dinsdagochtend. Dank je wel hiervoor. Heel veel succes met alle branden die komen gaan.
1: Dank je wel. En jij succes met de uitzending.
0: Dank je wel. Gaat helemaal goed komen. Hey Arco, fijne dag nog.
1: Hoi.

0: Très bien. Si on chante, laten we zingen van Julien Clerc uit 1974. En daarvoor hoorde je de Boxer. Bunschoten heeft voor het eerst in zijn jaar weer een eigen kringloopwinkel. Waypoint opende eerder deze week de deuren aan de Dieselweg. En daarmee kunnen de Bunschoters na ruim een jaar weer terecht voor tweedehands spullen in het dorp. Maar de winkel is meer dan alleen een plek waar spullen een tweede leven krijgen. Waypoint is onderdeel van een organisatie die mensen begeleidt. Die bijvoorbeeld te maken hebben met verslaving. En de winkel speelt daarmee ook een rol in dagbesteding. En aan de telefoon daarover hebben wij Harry van der Kamp van Waypoint. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je bij ons in de uitzending wil zijn. Harry, vertel even voor de luisteraar, wat voor kringloopwinkel zijn jullie? Wat is het voor plek?
1: Het is in ieder geval een plek waar spullen gebracht kunnen worden en gekocht kunnen worden. Hm. En het laatste is inmiddels vanwege het vele aanbrengen al prioriteit 1. Ja. Ik krijg alle luisteraars vooruit. Maar de kringloop is naast de werkplaats die wij hier ook hebben een plek waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen. Hm. En zoals je al zei, met name de mensen met een verslavingsverleden. Wij denken daar heel veel vaardigheden te kunnen aanleren, een structuur te bieden en mensen te begeleiden in alle rust en veiligheid.
0: Mooi.
1: En tegelijkertijd zijn wij gewoon open voor het publiek, omdat we vinden dat iedereen gelijk is en deze mensen dus ook niet met een bordje op gaan lopen, maar gewoon tussen het publiek zullen werken.
0: Mooi. Wat een mooie gedachte is dat.
1: Jullie
0: zijn nu sinds deze week open. Jullie beginnen formeel met een proefperiode.
1: Vorige week de eerste 3 dagen gehad inmiddels. Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, fantastisch. Ondanks het warme weer zijn er ontzettend veel mensen geweest. Prachtige dagen gehad, mooi verkocht. Spullen zijn ook gebracht tot grote tevredenheid. Waarbij ik gelijk even de gebruik maak van deze mogelijkheid om te zeggen van mensen zit alsjeblieft geen spullen op onze stoep als wij er niet zijn.
0: Is dat gebeurd dan?
1: Ja, vele malen al.
0: Och, jeetje.
1: En vaak zijn dat dan weer spullen die wij weer door moeten storten en kosten moeten maken. Ja, dan hou je er uiteindelijk onderaan de streep niet zo heel veel aan over.
0: Nee, dan is dat is een beetje zonde dan, ja.
1: Dat is even een zure opmerking die toch gemaakt moet worden.
0: Ja, nee, maar dat snap ik. Dat is voor jullie alleen maar lastiger natuurlijk.
1: Ja, als ik 's morgens kom wil ik graag enthousiast beginnen. En dat doe ik natuurlijk elke dag. Maar als er twee grote zakken met echte troep voor de deur staan, dan denk ik ja.
0: Ja, dan is
1: de moeite om contact met ons te leggen. Vinden we sowieso leuk, wie het ook is. Vraag even of het kan.
0: Exact.
1: Dat is geen enkel punt.
0: Exact. Ja. En nu, want jij zei er worden genoeg spullen binnengebracht. Jullie willen nu ook overgaan op het verkopen.
1: Ja, dat zijn we al. Hè. We zijn al 3 dagen aan het verkopen. Het is allemaal proef, maar dat is voor ons om te testen.
0: Ja.
1: Onze medewerkers en de deelnemers zijn gewoon nog niet helemaal gepokt en gemazeld in de winkel business.
0: Nee, nog niet?
1: Ja, moet groeien.
0: Kijk, uiteraard.
1: Niet opgeleid als cashier of als winkelgastvrouw, gastheer.
0: Nee.
1: Maar dat doen we graag en dat komt heus goed in de toekomst. En dat moet ook laagdrempelig zijn. Hè? Mensen moeten niet te veel professie verwachten. Het mag ook gewoon vriendelijk en laagdrempelig zijn.
0: Ja, ja. Precies. En want je zegt, kijk, de mensen zijn natuurlijk nog niet voorbereid op deze markt. Want ze komen dus, en wat jij zegt, ze hebben een afstand tot de arbeidsmarkt die bij jullie aan het werk gaan. Maar juist daarom hebben ze een mooie plek. Hoe gaat dat in zijn werk? Kunnen die mensen zomaar solliciteren dat ze zeggen, joh, ik heb een verslaving gehad, ik wil weer aan de slag? Of zit er nog een proces achter?
1: Er zit altijd, helaas in onze organisatorische Nederland, zit daar een proces achter. Ja. Mensen mogen zich altijd spontaan melden hier. Dan verwijzen we door van hoe vraag je dat aan en hoe regel je dat.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs daarbij kunnen we eventueel helpen als dat gevraagd is. Mm-hmm. Maar dat kan ook prima via de link bij het gemeentehuis. Dat is een ondersteunende club mensen die helpen bij aanvragen van plaatsing en vergoeding en dat soort zaken.
0: Ah, ja.
1: Maar zit je omhoog, heb je structuur nodig, wil je gewoon een praatje maken, voel je je eenzaam, kom gewoon binnen.
0: Kijk aan.
1: En spreek onze mensen aan. We nemen altijd tijd voor je.
0: Wat goed. Wat een mooie gedachte. Ja, en dan wil ik toch. Dat is een beetje een domperige vraag, hoor. Dat durf ik best te zeggen. Maar de vorige kringloopwinkel in Bunschoten, die moest zijn deuren sluiten omdat het niet rendabel bleek. Hoe kunnen jullie zorgen dat Waypoint wel kan blijven zitten?
1: Nou ja, daar zorgen wij natuurlijk niet alleen voor. Dat is voornamelijk de gehele samenleving draagt ons en steunt ons door gewoon te komen winkelen en af en toe wat te kopen, graag.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk. Wij gaan niet voor onze eigen winst, maar alle winst die wij maken, die zetten we om in begeleidingskosten en preventie.
0: Ja.
1: Dus in die zin ook geen extreem belang, dat scheelt ook. En de mensen die nu de begeleiding doen, die waren al in dienst van de werkplaats. En zijn dus ook in dienst van tot heel des volks.
0: Ah ja, ja, dus
1: met andere
0: die
1: woorden, de loonlijst specifiek per doorberekenen naar de kosten in de winkel, dat is niet per se nodig.
0: Nee, wat
1: uiteraard
0: goed.
1: Is dat wel een samenspel. Kijk, je moet uiteindelijk onderaan de strepen wel uitkomen.
0: Ja, tuurlijk. Dat is niet. Ja. En dan nog, ik hoor de eindtune hoor ik al spelen, maar dan wil ik toch nog heel snel horen. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer kan jij zeggen, dit is gelukt? Dit is een geslaagd project?
1: Oh ja, wij zijn nu al tevreden. De winkel ziet er vreselijk leuk uit, dus wij zijn wat dat betreft erg content.
0: Ja.
1: Maar het proces is geslaagd als er een goed samenspel komt tussen de samenwerking, de gemeente, de bewoners.
0: Kijk.
1: De luisteraars dus en ons en de mensen die hierin kunnen stromen, daar hopen wij van dat ze een prachtige plek vinden om te werken.
0: Wat goed. Prachtig, Harry. Ontzettend veel succes met dit en we sturen iedereen natuurlijk naar Waypoint Bunschoten om daar eens goed de kringlopen te ondersteunen en lekker te winkelen. Harry, mag ik jou hartelijk bedanken voor deze bijdrage deze ochtend.
1: Graag gedaan, we horen wel weer van jullie.
0: Uiteraard. We komen nog een keer langs. Hey, dankjewel, Harry. Hoi. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Eemland 1 actueel uitzending op deze prachtige, regenachtige woensdag 18 augustus. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar Eemland 1 actueel. Blijf nu vooral luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je nou een uitzending terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar onze website eemland1.nl en vergeet ons ook zeker niet te volgen op onze social media kanalen. Facebook, TikTok, Instagram, @Eemland1 voor de leukste filmpjes en dingetjes. Morgen zit Pearl hier weer en dan alvast veel plezier ermee. En dan voor nu een hele fijne dag gewenst. Dag.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, we komen de kopjes er weer vanaf met I Want Candy van Bow Wow Wow. En de kop van wat? Nou, van Music Memories. Weer een nieuwe aflevering met lekkere muziek uit vervlogen tijden. We gaan er een reis maken door de verschillende decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. We pakken er wat recent werk bij. We doen wat Nederlandstalig doorheen. Kortom, hetzelfde recept, maar met een ander sausje noemen we dat dan altijd maar. We beginnen altijd met de jaren 80 en daarna volgt altijd de jaren 70. Deze keer doen we dat met een van de vele hits van Boney M. Dus Belfast. Music.

1991, Two in a Room. En een van de kleine hitjes die ze scoorden. Wiggle It hier op Eemland 1. En van de jaren 90 gaan we wat Nederlandstalig draaien. Drukwerk. En Marianneke.

Depeche Mode. Nou, mooie plaatjes gemaakt hoor. Dit was er wel één van. People are people. Niet de grootste hit, maar wel leuk om nog een keer te draaien. Ik ga zo dadelijk voor je draaien Barry Manilow en Copacabana. Maar ik moet altijd hier aan denken. Dat komt met een familieweekend heb ik een keer samen met mijn broer. Die was Annie de Rooij, ik was Bob de Rooij. Hebben we dit gedaan. When I

0: kleine groene rups, ik was meteen verkocht. Ik was meteen verknocht. En ik zag aan zijn lieve oogjes dat hij mij ook mocht.
1: Ja, dan gaan we.
0: Pas op koop.
1: Ja, Paul de Leeuw als Annie de Rooij in Copa Koopavond. En dat, ja, dit is natuurlijk het originele. Barry Manilow uit de jaren 70. En Copacabana.

0: Fool's Garden en de Lemon Tree. We gaan naar de jaren 80. Afrika Bambaataa ging in samenwerking aan met UB40. En er kwam een heel leuk plaatje uit. Dat was deze. Reckless.
1: You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ramagana, dat was natuurlijk wel de bekendste, maar deze was ook mooi hoor. Tremel uit de jaren 2004 was dat volgens mij. Ja, 2004. Tremel en Magic.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Oh, wacht even. Dit zijn de Scorpions.

0: de naam. Ik ben ik lieve Ken.
1: Annika.
0: Annika. Iedere gezellige cd, pump up de varium. Voor depressieve mensen een optimistisch geluid. We beginnen met Arnie met een leuk begrafenisnummertje. Poppers voor de suicidale onder ons. Waarheen maar voor. Oh, kom op. Ja, waarheen maar voor, toch hè? Ja.
1: Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Hou eens op, pap. Waarvoor zijn wij hier op
0: Je moet
1: een beetje orgelen, Bob.
0: Ja, orgelen. Gorgelen. Moet je dit kop zetten?
1: Nee, dan moet je wel gorgelen.
0: Ja, ik ga orgelen.
1: Nou,
0: ga je dat veel zeker?
1: Ik ben begrijpend.
0: Spoken.

0: Pop de Valië met zo'n monster.
1: Ik vond het leuk hoor.
0: Ja, het was heel leuk.
1: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
0: Minder agressief? Ja. Zal ik eens komen zien met die helm?
2: Bob en Annie de Rooij. Of je vindt het leuk, of je vindt het echt helemaal niks. Ik hoor bij de eerste categorie, kan er niks aan doen. Waarheen, waarvoor, door Bob en Annie de Rooij. Goed, we gaan weer eventjes wat serieuzere muziek draaien. Hele mooie uit 1990, Chicago. En een van hun hits, Look Away.

Ja, dit vind ik toch wel een van de mooiste liedjes hoor. El Giro en Morning. En je hoorde hem hier op Eemland 1 en dan kijken we op de klok en dan zien we dat het tijd is voor de laatste plaat. Ik ga afscheid van je nemen, maar ik heb nog een hele mooie hoor als afsluiter. The Talking Heads en Psycho Killer. Heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Ja, goedemorgen lieve luisteraars op deze regenachtige 18 augustus. Vandaag in 1 1 actueel Harry van der Kamp van Waypoint Bunschoten over een nieuwe kringloop met een bijzondere maatschappelijke functie. Arco Harmans, een brandweerman uit Soest die de laatste tijd nogal druk heeft gehad. En vandaag bij mij in de studio niemand minder dan Ron Voskuilen, wethouder in de gemeente Soest, maar vandaag vooral ouderman van Gilde Soest. Dit is 1 1 actueel.
1: Elke werkdag bij 1 1 actueel.

0: Ja, dat is Dream uit 1981 van Earth and Fire. Met natuurlijk Johnny Kaagman, die ons helaas vorige week is komen te ontvallen. Ja, en de zomer loopt langzaam op zijn eind. Kijk maar naar buiten, het is regenachtig genoeg. Maar Soes betekent dat eigenlijk maar één ding. Er is feest in aantocht, want de gildefeesten komen er weer aan. Van een wandelweekend en een gildeloop tot een feestweekend en natuurlijk het koningsschieten. Ja, maar het gildefeest is meer dan alleen de jaarlijkse. Het gilde Soes is meer dan alleen de jaarlijkse feesten. En daarom zit Ron Voskuilen, oude man en daarmee voorzitter van het gilde, bij mij aan tafel. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat fijn dat je bent aangeschoven. Hey, ik zei het in de aankondiging eigenlijk al verkeerd. Er zit een verschil tussen de gildefeesten en Gilde Soest. Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, het gilde is de oude vereniging, zeg maar. Die bestaat al zo'n 600 jaar. Ooit opgericht om het bezit van Soesters te beschermen en te verbinden. Dat is echt de vereniging. En die gildefeesten zijn er langzaam ingekomen. En om die organisaties bij elkaar te houden, maar ook te scheiden, hebben we een aparte stichting voor die gildefeesten opgericht. Die zijn heel nauw gelieerd. De besturen overlappen voor een deel. Maar formeel zijn het gescheiden entiteiten. Het heeft ook met risicospreiding te maken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus als er wat gebeurt bij de gildefeesten, dan is het Gilde Soest niet per direct aansprakelijk bijvoorbeeld. Moet ik het zo zien?
1: Wij proberen 600 jaar traditie in ere te houden en nog 600 jaar in leven te houden. En dat risico willen wij niet.
0: Nee, precies. Dat snap ik heel goed. Jij zegt die besturen overlappen een beetje. Je bent dan voorzitter van, of ouderman van het gilde, van Gilde Soest. Heb jij dan ook een functie binnen het bestuur van de gildefeesten?
1: Nee, maar de helft van het bestuur van de stichting Gildefeest is ook lid van het bestuur van het gilde, zeg maar. Dat is een vereist om te zorgen dat we in dezelfde lijn blijven handelen met elkaar.
0: Ja, exact. Nou goed, je bent dus ouderman. Ja, en voor de Soesters die weten wat dat is, maar we hebben meer mensen in de regio zitten. Kan je eens vertellen wat die rol inhoudt?
1: De ouderman is eigenlijk gewoon voorzitter, hè, maar het woord ouderman lijkt op het Engelse elderman. Hè, dus je bent de oudste en de wijze zou dan geacht worden. Nou, dat is tegenwoordig wel wat anders. Je moet gewoon zo'n vereniging kunnen aansturen. Ja. Daar komt het eigenlijk vandaan. Men vindt dat woord mooi natuurlijk, maar uiteindelijk ben je gewoon voorzitter van een vereniging om te zorgen dat al die vrijwilligers met elkaar de goede kant op blijven gaan en enthousiast blijven.
0: Ja, heel goed. Nu komt er dan zo'n feestweekend aan. Hoe ziet jouw rol er dan uit?
1: Nou, ik heb vooral een representatieve functie. Hè. Ik moet vooral veel speeches voorbereiden. Dus ik moet de koning toespreken, ik moet de leden toespreken. Ik moet de burgemeester en de wethouders ontvangen. Ik moet in de kerk wat zeggen. Ik moet mensen blijven aanmoedigen het hele weekend in de voorbereiding. En uiteraard steek ik ook zelf af en toe mijn handen uit mijn mouw en help ik bij de opbouw. Ah, ook dat vind ik leuk. Want het zijn allemaal clubjes en die vinden het leuk als je meehelpt. En ik vind het zelf ook leuk.
0: Ja, tuurlijk. Het is toch ook hobbymatig, neem ik aan. En je zegt wel, de opbouw die is nu in volle gang. Hoe is het met de opbouw?
1: Die is gisterochtend vroeg begonnen. Uiteraard zijn we het hele jaar bezig met het voorbereiden. Maar het echte fysieke werk dat begint op maandag voor de gildefeest. Dus het was gisterochtend om 7 uur volgens mij. Dan komen de tentenbouwers. Nou, die zal er nu ongeveer wel staan. Ik heb een beetje medelijden met ze, want het regent natuurlijk. Maar langzaam maar zeker wordt dan alles gevuld en neergezet. En dat moet voor zaterdag klaar zijn. Want zaterdagochtend begint het wel wandelweekend. En dan moeten we klaarstaan.
0: Ja, dan begint het al. Is het niet zo dat het met dit weer... Bemoeilijkt dat nog een beetje de voorbereidingen?
1: Nou... Niet echt. Het is gewoon het is niet prettig werken in de regen, zeg maar. Maar het is super droog geweest, dus het terrein is goed begaan. Maar dat is belangrijk voor ons. Er komen echt vrachtwagens, zetten dingen neer. Maar voor de rest gaat het goed. Wij hopen natuurlijk op mooi weer. En dat betekent geen 30 graden hoor, bij een evenement. Maar 23, 24 graden zou mooi zijn. En dat ziet er goed uit.
0: Nou, kijk, ja, inderdaad. De voorspellingen zijn ons goed gezind tot nu toe. Dan wil ik toch even terug naar jouw oudermanschap. Want je zegt, ik steek graag de handen uit de mouw. Het zijn mooie clubjes. Hoe word je nou zo'n ouderman? Want even voor de luisteraar thuis. Je ziet er niet uit als de oudste man van het gilde, om het zo te zeggen.
1: Dankjewel.
0: Dat is een compliment.
1: Hoor ik dan weer graag.
0: Dat is een compliment.
1: Het moet wel iemand uit de familie zijn een beetje. Je moet snappen hoe het gilde werkt. Ik zit al lang bij het gilde. Ik ben onderdeel van het korps. Ik ben schutter geweest. En ooit is mij gevraagd eens na te denken over de volgende stap van het gilde. Dat was natuurlijk al een beetje een opstapje om eens na te denken over voorzitter te zijn. Nou, dat is goed geland. En toen heeft men gezegd, dan zou je ook misschien wel voorzitter moeten worden. Dus ik ben een beetje ingeluisterd, zoals dat heet. Maar ik vind het, dat klinkt wat zwaar, maar ik vind het zelf super mooi om voor zo'n club met zoveel draagvlak de voorzitter te mogen zijn. En ik zie mezelf als gekozen uit de leden om te zorgen dat behouden blijft.
0: Ja, heel mooi. Ja, want het is, je noemt iedere keer club en dergelijke, maar het is een flinke club waar jij...
1: Als je Gilders in Nederland ziet, het is niet echt een gebruik in deze regio, maar in het zuiden en in Gelderland zijn heel veel Gilders. Je hebt over 100 Gilders in Nederland, dat zijn we echt heel groot. En het is eigenlijk meer krimpend dan groeiend. Maar het Gilders is daar een uitzondering op in Soest, want wij blijven populair en groeien. En we steken ook veel tijd en energie in om alle doelgroepen erbij te houden. Ja. En dat zie je ook bij de leden instromen. De jongeren treden toe en dat vinden het leuk om erbij te horen. Nou, dat is eigenlijk mooi om te zien, zeg maar. En daar zijn we best trots op dat het lukt met elkaar. En dat moeten we ook vasthouden.
0: Ja, dat geloof ik. Hoe krijg je dat voor elkaar om dan juist de jongeren aan te trekken?
1: Nou, ik zie het vooral als een generatieding. We zoeken vooral dicht bij de bestaande leden. Dat we de jeugd vroeg meenemen. Kijk, vrijwilliger in je eentje is niet zo leuk, zeg maar. In groepjes is het wel leuk. Dus we proberen zoveel mogelijk mensen in groepjes bij elkaar te doen. Onderdelen te laten omarmen. Hè. Hoeven wij niks aan te doen. Omdat wij een groepje vragen. Denk daar eens over na. Organiseer dat. En dan krijgen ze het samen leuk. En die nemen weer mensen mee. Bijvoorbeeld op een ledenavond hebben wij de mogelijkheid geboden dat je een introducer meeneemt. Want de mensen die het leuk vinden zitten vaak in je buurt. En zo groeit dat. En die worden enthousiast, worden lid. En dan worden ze een keer vrijwilliger. Dus het is veel werk aan samenhorigheid.
0: Mooi, mooi. Ja. En dat is dus, ja, dat onderscheidt jullie dan van andere gilders in het land. Nou, we hebben in de regio weinig vergelijkingsmateriaal. Maar inderdaad, wat je zegt, in Brabant is het nog wel groot goed. En daar gaat het weer. Daar zie je inderdaad tegenstrijdige dingen. Fijn dat die ledenaantallen groeien en dat het dus verjongt. Zijn er dan ook tradities die je dan wel juist in ere wil houden om die 600 jaar, waar je het eerder over had, te behouden?
1: Zeker. Kijk, als aan alles van ons zie je dat wij traditie zijn. Hè? Als je alleen het kostuum kijkt en mensen die ons niet kennen, wat is dit? Ja. Dat komt uit de middeleeuwen ongeveer. Ja. Maar het heeft ook wel een stijl, zeg maar. En de basis is nog steeds het koningsgiet, het koningschap van Soest. De relatie met de kerk, de respect voor alle generaties. Wij doen heel veel maatschappelijk werk. We halen met een heleboel andere verenigingen veel geld op voor maatschappelijke doelen. Je wil niet weten dat er opgehaald wordt. En die basis is voor ons belangrijk. Maatschappelijk effect, generaties blijven verbinden en het koningschap. Dat is iets makkelijker halen met een heleboel andere vereniging veel geld op voor maatschappelijke doelen. Je wil niet weten dat er opgehaald wordt. En die basis is voor ons belangrijk. Maatschappelijk effect, generaties blijven verbinden en het koningschap. Dat is iets magisch. Als ik dat in Brabant vertel, dat meer dan 100 mensen meeschieten voor het koningschap,

0: op de technische bijverschouwman.
1: Mijn broer, dat is een prima vent.
0: Dank u.
1: Die van de zweet het klappen kent. Een goede vakman tot de met. En pliksgetrouwd tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn baan.

0: Ja, en daar hoorden we, hup, daar is Willem met de waterpontang. En je hoorde op deze stemmen Ger Smit en Frans van Duschoten. Zo leer je ook nog eens wat op deze dinsdagochtend. Bij mij in de studio is nog steeds Ron Voskuilen, oude man van het Gilde Soest. Ron, we hebben het net al gehad over dat de voorbereidingen zijn begonnen en hoe jij nou oude man bent. Maar goed, we hebben het iedere keer over die gildefeesten die er aankomen. Wat staat er nou eigenlijk allemaal op het programma? Wat gaan we allemaal meemaken de komende weken?
1: Oeh, dat is 10 dagen lang programma. Hè? En dat is voor alle doelgroepen. Dus het is van wandelen tot feestavonden, tot schieten, tot volksspelen. Voor silent disco komt erbij, spelletjesavonden, fietsen, 3 soorten fietsen. Hardlopen, shanty festival. Voor senioren nog een middag. Dat gaat maar door, zeg maar. Maar we doen ook heel veel samen met andere verenigingen. Laat ik dat benadrukken. Hè. Dat model werkt goed.
0: Ja, zeker. Want jullie beginnen aankomend weekend al. Want zaterdag zei je al, moet alles klaar zijn qua voorbereiding. Want zaterdag begint het wandelweekend. Dat wordt georganiseerd voor Pink Ribbon.
1: Ja, Le Champion doet dat. Dat is een landelijke organisatie. Die vinden de regio fantastisch. Terecht. Hè. Wij wonen in een mooie regio. Maar die halen ook maatschappelijk geld op voor een goed doel. In dit geval voor Pink Ribbon, dat is voor borstkankeronderzoek. Vorig jaar €85.000 opgehaald. Nou, dat is een van de doelstellingen van het gilde. 2 jaar geleden haalden wij €100.000 met elkaar op. Vorig jaar rond de €130.000.
0: Mooi.
1: En dat is toch mooi dat we dat met elkaar doen. Dus ik zeg altijd, word lid van het gilde, want je steunt de maatschappelijke instelling. Die het niet voor ons doet, want wij doen het allemaal voor niks. Maar voor anderen om het beter te doen.
0: Ja, precies. Zo hou je toch die maatschappelijke functie. En dat gaat dan eigenlijk ook weer 600 jaar terug. Dan hou je toch de traditie van toen nu in ere.
1: De basis. Hè. Er zit een stuk bescherming in. Hè. Dat was vroeger echt letterlijk om klaplopers uit je dorp weg te houden en te zorgen dat niet in brand werd gestoken. Maar ook een verenigingsdeel om te verbinden, zeg maar. Nou, dat beschermen, dat is veel meer maatschappelijk geworden eigenlijk. Ja. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij. En dat proberen we ook in het programma elke keer terug te laten komen.
0: Ja, dat snap ik. Heb je nou iets waar je zelf nog naar uitkijkt in het programma?
1: Nou, ik vind zelf de ledenavond altijd fantastisch. Uiteindelijk zijn we een vereniging, we doen het voor de leden. Een van mijn ambities was de ledenavond weer op een hoger niveau te krijgen. Dat lukt aardig. Mensen, er is een goede instroom, ik vind het een leuke avond. En het koningsgieten blijft voor ons een hoogtepunt natuurlijk. De spanning, ik ben dan de omroeper. Maar ik zie al die gespannen zichten om me heen. En als het moment nadert dat de koning valt, dan is het soms heel doodstil op een veld met duizenden mensen.
0: Ja.
1: Ik vind dat fascinerend.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik kan ook iedereen... ik weet voor de Soesterse luisteraars, ik,

0: klinkt dit bekend. Volgens mij is menig persoon er bij ons mee opgegroeid. Maar voor iemand uit Baren of Bunschoten klinkt het heel, heel absurd. Maar het is inderdaad bizar. Het is ook echt aan te raden om dat live te volgen bij ons op Eemland 1. Hoe goed, hoe die saamhorigheid daar op dat veldje op een zondagmiddag. Ik benoemde net al hoe mooi het is dat we met z'n allen staan te kijken naar een houten vogel die er van een paal afgeschoten wordt. Ik snap dat dingen zijn waar je naar uitkijkt. Zijn er nou ook nog de laatste tijd wat moeilijkheden geweest rondom die gildefeesten waar jullie dan als Gilde Soest weer last van hebben gehad?
1: Nou, echte moeilijkheden niet. Hè. Dus, er zijn halte uitdagingen, zeg maar. We moeten recyclen met onze bekertjes. En dat is echt wel een complex verhaal geweest, ja. Zal ik eerlijk zeggen. Want als je 25.000 mensen hebt en je moet al die bekertjes wassen. Dat is echt een monnikenwerk. Dus dat wordt weer een slag in gemaakt, zeg maar. Kijk, de weersomstandigheden kunnen wel eens uitdagend zijn. Maar zelf in veiligheidssfeer, dat is eigenlijk supergoed geregeld. Wij zijn zeer streng op dat alles volgens de regels verloopt. Het is een hele goede samenwerking met de gemeente Soest. Is een goede samenwerking met de buurt. En dat is best wel een overlast soms voor de buurt. Hè. Dat weten wij. We proberen dat in goede afstemming te doen. Dus eigenlijk echt grote uitdagingen. Het is te overzien.
0: Kijk, dat klinkt in ieder geval goed. En dan is er toch nog een puntje die we aan moeten snijden, Ron. Want je bent niet alleen ouderman, maar je bent ook wethouder in de gemeente Soest. En nou heb ik gehoord dat je alleen wethouder wilde worden als je deze functies kan combineren. Is dat zo?
1: Ja, dat was een eis. Eigenlijk is het bijna andersom. Ik zei, als ik geen voorzitter van het gilde, dus ouderman mag blijven, dan word ik geen wethouder. Want ik heb ja gezegd tegen het gilde. Het gilde ligt dicht bij mijn hart. En ik ben een man van mijn woord. Dus ik zei, ik blijf voorzitter van het gilde. En als dat te combineren is, kan het. En als het niet te combineren is, dan blijf ik lekker in het bedrijfsleven. Nou, er is van alles georganiseerd om te zorgen dat dat gescheiden wordt. En dat is ook belangrijk natuurlijk. Je kan als wethouder geen vooringenomen mening hebben. Dus als het over gilde dingen gaat of wat in de buurt komt, dan onthoud ik mij van stemmen. En dat werkt tot op heden. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, ik werk pas 2 maanden als wethouder.
0: Ja, maar het is tot nu toe, deze 2 maanden, is het wel te combineren geweest? Want je hebt natuurlijk, we hebben nu reces gehad natuurlijk deze maanden. Maar ik neem aan dat de afgelopen maanden het drukst geweest zijn qua voorbereiding voor het gilde. Is dat werktechnisch wel te combineren?
1: Nee, het is te combineren. Dat gaat op zich goed, kijk, het gilde is vooral s'avonds en als wethouder moet je regelmatig s'avonds optreden. Dus je moet soms qua vergaderingen daar rekening mee houden. Maar het gaat goed. Voordeel is ook dat het gilde eigenlijk financieel 0 afhankelijkheid heeft van de gemeente. Dus wij bedrijven onszelf volledig. En vergunningstechnisch is het gewoon een strakke procedure. Je moet voldoen aan alle regelgeving. Dus wij kunnen het ook wel goed scheiden. En dat komt omdat we eigenlijk een gezonde organisatie hebben.
0: Dat is fijn dat je er zo apart in staat. Wat goed zeg. Hey, en wanneer is dit gilde nou, deze gildefeesten, wanneer is het nou voor jou geslaagd? Wanneer kan jij met een goed gevoel terugkijken op deze aankomende periode?
1: Nou, punt 1 is natuurlijk veiligheid. Het klinkt wat. Het is natuurlijk zo, er mag niks gebeuren. En dat is, dit zit hem in kleine dingetjes, dat je toch elke keer oplet, jongens, zorgen dat het gescheiden blijft. Ja. Er komen veel mensen, dat moet allemaal veilig voorzien. Maar goed, als ik op maandagmiddag de laatste senior met een glimlach zie vertrekken, dan ben ik blij. Maar eigenlijk ook maandagavond, want dan blijven er het gros van de vrijwilligers blijft hangen om het af te breken. Vergeet dat niet. Nee. En met elkaar aan het einde zitten en met elkaar een biertje drinken, dat is eigenlijk wel het mooiste moment. Dat we met plezier, met grote verhalen terugkijken op de afgelopen week. Ja. En dan weer hebben over volgend jaar wat we dan weer gaan doen.
0: Ja, goed. Is dat alweer? Nou ja, dat is trouwens nog goed dat je die aansnijdt. Want volgend jaar dan nog niet. Met jaar daarna bestaat Soest 1000 jaar. Hoe staan jullie daar als gilde in? Zijn jullie daar ook al mee bezig?
1: Volgend jaar. Volgend jaar is een teerjaar voor een gilde heel belangrijk. Ja. Dat is 1 keer in de 4 jaar. Ja. Gaan wij de pot verteren. Dan eten we met 600 man in de tent. En dat zit bij je lidmaatschap in. Een 3-gangen-diner, zeg maar. En met elkaar, superleuk. En dat vind ik echt een bijzonder van het gilde. Wij hebben grond bezit en dat verhuren wij. En uit het opbrengsten dan teren wij. Dus dat eten we 1 keer per 4 jaar. Dat is ook een bijzonder moment. Ja. En dan in dat jaar daarna bestaat Soest 1000 jaar. Dat 1000 jaar loopt tot en met 29 qua festiviteiten. Oh, en wij zijn de afsluiting van de 1000-jarige feesten van Soest. En echt een uniek moment. En waarom is het ook voor ons uniek? Want in 2029 bestaan wij exact 600 jaar.
0: Ah, wat goed.
1: Dus wij combineren dat met een week extra gildefeesten. Met een afsluiting, met een gildendag zoals het heet, met een heleboel gildes. Maar die week daarvoor stellen wij onze faciliteiten beschikbaar voor verenigingen en stichtingen van Soest om iets te organiseren. En daar zijn we druk mee bezig met de stichting Duizend Jaar Soest om dat in te vullen.
0: Ja, ja,
1: dat dus zet het alvast in je agenda.
0: Ja, precies.
1: 4 september volgens mij 2029 een extra gilde weekend.
0: Gewoon, dan kunnen we gewoon 2 keer feest vieren. Voor de luisteraar, ik zit hier stralend achter de microfoon, want ik vind dat heel gezellig klinken. Maar dat klinkt goed. Dat heeft best wat voet in de aarde, denk ik, om dat zo voor elkaar te
1: zijn. Daar zijn we nu al mee bezig. Daar zijn we eigenlijk al vorig jaar mee begonnen. Want als je dit soort dingen organiseert, dan moet de commissaris van de koning komen. De bisschop of de kardinaal, dat moet je allemaal inplannen. Ja. En het moet gevuld worden, dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Ja, nee, heel goed, heel goed. Dus het weekend van 4 september 2029, die kunnen we alvast in de agenda zetten.
1: Ik vermoed dat we dan weer contact hebben.
0: Dan mag je zeker weer aankomen schuiven. Dat is het voor nu. We gaan gewoon met volle verwachtingen die gildefeesten in dit jaar in ieder geval. Ja. Gaan we er gewoon. Heb je er zin in?
1: Ik heb er hartstikke veel zin in. En ik hoop dat iedereen er zin in heeft. En dat iedereen komt en lekker kan genieten van een mooie week. Ja. En dat elke doelgroep in de regio daarvan gaat genieten.
0: Mooi, nou daar sluiten we mee af. Ron, hartstikke bedankt dat je bij ons wilde aanschuiven. En we treffen elkaar op de Gildenzondag live op Eemland 1 bij het Koningsschieten.
1: Okay.

0: Ah, also, ich bin wie du von Marianne Rosenberg.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, tijd voor Klaas Bijker. Klaas, goedemorgen. Kom er maar in. Wat doet het weer vandaag?
2: Dat was net een slager.
0: Ja.
2: En nu zitten we ook in de slag. Slagregen.
0: Mooi, slagregen, slagen. Ah, zeer goed. Leuk, leuk. Ja, slagregen. Vertel, Klaas, wat is slagregen?
2: Dat is regen. Dan regent het pijpensteden.
0: Och. Ja, dat is te zien.
2: Ja, in Engeland zeggen ze cats and dogs, kat en honden.
0: Ja, ik zie ze bijna uit de lucht vallen.
2: zo erg is het nou ook weer niet. Het wordt ook weer minder hoor, de loop van de dag.
0: Oh, gelukkig.
2: Gezien misschien een opklarentje. En de temperatuur, ja, 20 graden halen we nauwelijks. Oeh. En de dagen daarna halen we de 20 graden ook niet.
0: Oh,
2: er zijn zelfs een paar dagen dat het moeilijk 18 graden wordt.
0: Dus zo.
2: Dat is zo'n bijna 20 graden lager als een paar dagen geleden.
0: Ja, zeker. Want de laatste keer dat wij elkaar spraken was afgelopen donderdag. Toen werd het nog 37 graden.
2: Ja.
0: Maar daar zitten we dus gewoon inderdaad bijna 20 graden onder.
2: Ja, hey, ja.
0: En het is misschien een beetje uit eigen belang, maar wat zijn de vooruitzichten? Ik ga volgende week kamperen en ik ben benieuwd hoe het dan zit met het weer.
2: In Nederland?
0: In Nederland, ja.
2: Ja, wat is volgende week maandag al?
0: Ja, volgende week maandag al, ja. Wat zijn de vooruitzichten?
2: Nou, de vooruitzichten is wel dat de regen een steeds minder belangrijke rol speelt deze week.
0: Gelukkig.
2: Dus de komende dagen nog wel. Er kan in totaal wel weer 20 tot 30 millimeter bijvallen. Dus we zitten in het totaal zitten we dan op 50, 60 millimeter aan het eind van de week. Ja, maar dan
0: dat is veel.
2: Gaat de temperatuur wat omhoog en is de regen veel minder spelbreker. Ja. Dus richting volgende week. Maar ik denk niet dat stabiel is hoor.
0: Nee. Kijk, we moeten volgende week natuurlijk gewoon weer aankijken.
2: Een paar dagen, maar daarna. Maar dan is het wel een stuk warmer. Dus ook al gaat het dan regenen, zit er dan meer rond of iets boven de 20 graden.
0: Oh,
2: en
0: nou
2: dat zijn normale temperaturen hoor.
0: Dat is al positief. Hey, en jij noemde al dat we richting die 50, 60 millimeter gaan. Is dat dan ook genoeg om het neerslagtekort aan te pakken wat we hebben gehad?
2: Nee, ik denk het niet. Maar goed, het is een begin. Nee hoor, het moet eigenlijk voor het neerslagtekort moet het een hele poos dit weer blijven.
0: Dan moet het een hele poos cats and dogs regenen als ik het zo hoor.
2: Ja, in ieder geval flinke regen.
0: Okay.
2: Flinke periodes met regen. En dan kan het eens een dag een zonnetje zijn en even wat minder. Maar daarna moet het weer gewoon doorgaan.
0: Ja, precies.
2: Maar goed, we hebben dat niet in de hand natuurlijk.
0: Nee, zo is het.
2: Maar het ziet er dus goed uit.
0: Fijn.
2: Ook voor bosbranden. Die zullen met deze regen die we de komende dagen nog hebben. En als het dan op 60 zit, zullen er niet meer gauw bosbranden uitbreken.
0: Ja, dat scheelt alweer een stuk. Ja, dat is eigenlijk al mijn bruggetje naar de volgende gast. Maar dat horen we naar de volgende plaat. Klaas, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit goede weerbericht. En wij horen de luisteraars horen jou morgenochtend weer. Hey Klaas, dankjewel. Fijne dag.
2: Ja,
0: hoi.
2: Dank je.

0: Ja, hoe heet deze band ook weer? Oh, volgens mij is het de band zonder naam. Ah, dat is het. Ah, sorry, nee, geintje. De Old Callahan van BZN, de echte palingsound. Ja, en het regent buiten natuurlijk hard. Maar de afgelopen weken was het op veel plekken raak met natuurbranden. Brandweerlieden uit onder andere Soest hielpen bij de grote brand in Limburg vorige week. En twee weken terug alweer. En vorige week waren de Soester Duinen aan de beurt. En aan de telefoon hebben wij Arco Harmans, brandweerman uit Soest. Hij zou eigenlijk afgelopen vrijdag al bij ons in de studio zitten. Maar door de drukte bij de brandweer ging dat helaas niet door. Arco, goed dat je nu aan de lijn bent. Arco, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je er wil zijn. Dat vinden wij alleen maar goed. Hey, ik zei al, jij was hier, je zou hier vrijdag zitten. Maar dat ging even niet door. Hoe kwam dat? Waar was je vrijdag?
1: Vrijdagnacht ben ik gealarmeerd voor een brand uit mijn hoofd in Rhenen. Daar ben ik heen geweest als functionaris logistiek.
0: Ah, functionaris logistiek. Niet alleen om te blussen dus, als ik het zo hoor.
1: Nee, ik ga in Soest druk ik uit om te blussen. En als ik buiten Soest ga, dan heb ik een nevenfunctie. Dat is functionaris logistiek. Dan ondersteun ik de mensen die blussen en met nieuwe ademlucht, schone pakken. De hele verzorging. Zodat iedereen het zijn werk kan blijven doen.
0: Ja, exact. En dat is dan een hele andere functie dan die je hier vervult. Mag ik even vragen, toen je in Limburg kwam, dat is natuurlijk dat is groot in het nieuws geweest. Wat trof je aan toen je daar kwam?
1: Allereerst was het natuurlijk een eindje rijden.
0: Dat sowieso.
1: Dan liet ik me al door verrassen en dan kom je daar te plaatsen. En dan is het vooral heel veel wat je overkomt. Er staan daar heel veel brandweerauto's, heel veel mensen. Helikopters, er gebeurde natuurlijk van alles.
0: Ja.
1: En vanuit de veiligheidsregio Utrecht kregen wij een plek toegewezen. En van daaruit wordt dan logistiek opgebouwd en gaan vier tankauto's spuiten, natuurbrand tankauto's spuiten. Ja, eigenlijk vanaf die plek water vullen en naar de brand toe om water te legen.
0: Aha. En jouw taak in die logistiek was dat om dan onder andere dat te begeleiden, begrijp ik dat goed?
1: Ja, wij richten daar dan een logistiek plein in, waar vanuit mensen weten dan dat ze bij mij ademlucht kunnen halen, drinkwater. En er staan daar dan waterwagens van een andere veiligheidsregio om alle voertuigen te voorzien van bluswater.
0: Zo. Hey, en toen je dat aantrof, had je toen het idee van zo, dit kan wel eens heel erg misgaan? Of wat gaat er dan door je heen?
1: Nou, wat er meestal bij mij door me heen gaat is, wat kunnen we dan vooral betekenen voor elkaar? Het was natuurlijk al misgegaan, dus we kunnen het vooral proberen in de hand te houden en uiteindelijk te blussen.
0: Ja, erger kan niet.
1: Nou, daar hebben we gewoon de spullen voor en daar zijn we ook goed op voorbereid.
0: Ja.
1: Dus ik denk altijd, wat kunnen we vooral betekenen voor elkaar?
0: Ja, mooi dat je dat dan daar kan vervullen, lijkt mij. Hey, en dat was in Limburg, maar het was anderhalve week of twee weken geleden ook... Vorig weekend het ook raak in Soest natuurlijk. Hoe is dat anders dan dat je in Limburg hebt meegemaakt?
1: Nou, allereerst was ik toen op zondag uit mijn hoofd de chauffeur van de Soester blusvoertuig. Dan ga je een hele andere rol erheen.
0: Ja.
1: Het is je eigen gebied, je weet waar je heen moet. Dus het is een hele andere beleving van de brand. Je bent meer onderdeel van de brand, want als functionaris logistiek sta je eigenlijk in de cirkel eromheen.
0: Ja. Ja, nu moest je er meer te lijf gaan, als ik het zo begrijp.
1: Ja, nu moest ik het bos in, zeg maar. Daar waar de brand is, allereerst gaan we het opzoeken. Dat gaat ook niet altijd vanzelf, maar we kennen het gebied natuurlijk heel goed. We oefenen hier heel vaak. We hebben als chauffeurs, hebben we op dinsdag chauffeursoefenavond. En dan rijden we die bereidbare paden af, zodat we ook daar de weg weten.
0: Ja, precies. Ja. Is het niet, als je dan dat bos in gaat, ondanks dat je oefent, is het niet op sommige plekken heel lastig te bereiken?
1: Ja, we hebben bereidbare paden, die zijn bij ons in zicht. Maar daar brandt het vaak niet. Dus we moeten echt vanaf het voertuig afleggen, noemen we dat. Dus slangen uitrollen om bij de brand te komen.
0: Hoe is dat daar in de Soesterduinen verlopen? Je zet je auto neer ergens. En dan moet je zo snel mogelijk moet je dat uitrollen. Hoe kan je dan goed zo'n vuur bestrijden?
1: Ja, met vooral veel water. We zetten auto's in dit geval stationair neer. Dus die hebben een plek gekregen. Die worden dan door andere auto's gevoed met water. Ah. En dan is het vooral heel veel water erop en een plan maken. Kijken hoe de wind staat. Is er kans op uitbreiding? En als, ja, we noemen dat eigenlijk inpakken. We pakken de brand dan in.
0: Aha. En hoe is dat in Soest gegaan? Want volgens mij ging het aardig op. Hebben jullie het aardig hard ingedampt?
1: Ja, met dit soort temperaturen dan zitten we in... We spreken in fases tegenwoordig. Zitten we in fase hoog. Komen er 4 van dit soort natuurbrandvoertuigen. Mm-hmm. Waardoor je natuurlijk heel veel slagkracht hebt heel snel.
0: En dan kan je in één keer een grote sprongwagen, kan je in één keer zorgen dat het dan overspoor je hem eigenlijk, als ik het zo begrijp.
1: Ja, we hebben per auto 3000 liter water.
0: Oh, joh.
1: Dat klinkt wel veel, dat is het eigenlijk niet. Maar de toevoer is heel goed geregeld. We hebben allerlei containers die kunnen zorgen dat we snel bluswater hebben. We hebben geboorde putten door de hele regio waarmee we grondwater omhoog pompen. Om maar toevoer te hebben van bluswater.
0: Ja, precies. En om dat dan op die manier te kunnen innemen. En nu regent het buiten en nu blijft het ook even een tijdje regenen. Ja. Is dat dan een pak van je hart dat risico op die natuurbranden dan een beetje afneemt?
1: Ja, het brengt even wat rust voor de brandweer.
0: Ja.
1: Het is nu, ik heb begrepen dat de hoeveelheid regen die er kan vallen de komende 2 weken... zorgt voor het schijnt maar een laagje van 1 centimeter of 7 de grond in nat te kunnen maken.
0: Oh.
1: Maar dan is in ieder geval het gevaar even geweken.
0: Ja, exact. Het directe risico neemt dan wel een beetje af, geloof ik.
1: Ja, ja. Ja. Dat merken we ook meteen, hoor.
0: Ja, merk je dat ook in oproepen en dat soort dingen?
1: Ja, want ik was afgelopen weekend dan 2 keer naar Renen geweest ook weer.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je overal kleine brandjes. Ja, doordat er nou eenmaal ergens iets ontstaat. Maar vanwege de fase gaan er ook meteen heel veel auto's naartoe. Dus dan het heeft wel impact op de brandweer.
0: Dat geloof ik. Hey, en dan nog even voor de volgende droge periode. Wat kunnen mensen nou doen om dit een beetje te voorkomen?
1: Voorkomen kunnen we het denk ik nooit. Maar als je dan toch de natuur in gaat, gooi flas en flessen in de prullenbak. Ga niet roken in de natuur.
0: Ah, ja.
1: Ook geen open vuur. Houd toegangswegen voor ons vrij. Er zijn soms aangewezen plekken voor barbecues. Gebruik dan ook alleen die plekken en houd bijvoorbeeld een blusmiddel zoals water of zand bij de hand.
0: Nee.
1: Parkeer je auto op daarvoor bestemde plekken. Want ook in hoog en droog gras een hete uitlaat kan al een brand veroorzaken.
0: Oh, ja, joh.
1: Ja, en zie of ruik je brand, bel 112 of meld dat via de 112-NL-app.
0: Oh, dat kan. Dus het is ook nog eens drempelverlagend. Dus gewoon melden. Als je iets hoort, iets ziet, melden.
1: Ja, want het voordeel van die app is dat de meldkamer meteen de locatie kan zien waar iemand vandaan belt. Dus dat is mooi.
0: Ja,
1: dus dat zijn eigenlijk de dingen waarvan we zeggen, dan kunnen we het in ieder geval proberen te voorkomen.
0: Ja, precies. Kijk, en wat je zegt, helemaal voorkomen zal natuurlijk nooit gaan, maar zoveel mogelijk indammen. Ja. Arco,
1: En voor de mensen, ga vooral weg van de rook.
0: Oh.
1: Probeer anderen te helpen en geef ons de ruimte.
0: Mooi. Goed advies, Arco. Fijn op deze dinsdagochtend. Dank je wel hiervoor. Heel veel succes met alle branden die komen gaan.
1: Dank je wel. En jij succes met de uitzending.
0: Dank je wel. Gaat helemaal goed komen. Hey Arco, fijne dag nog.
1: Hoi.

0: très bien, très bien. Si on chantait, laten we zingen van Julien Clerc uit 1974. En daarvoor hoorde je de Boxer. Bunschoten heeft voor het eerst sinds een jaar weer een eigen kringloopwinkel. Waypoint opende eerder deze week de deuren aan de Dieselweg. En daarmee kunnen de Bunschoters na ruim een jaar weer terecht voor tweedehandspullen in het dorp. Maar de winkel is meer dan alleen een plek waar spullen een tweede leven krijgen. Waypoint is onderdeel van een organisatie die mensen begeleidt die bijvoorbeeld te maken hebben met verslaving. En de winkel speelt daarmee ook een rol in dagbesteding. En aan de telefoon daarover hebben wij Harry van den Kamp van Waypoint. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je bij ons in de uitzending wil zijn. Harry, vertel even voor de luisteraar, wat voor kringloopwinkel zijn jullie? Wat is het voor plek?
1: Het is in ieder geval een plek waar spullen gebracht kunnen worden en gekocht kunnen worden. Hm. En het laatste is inmiddels vanwege het vele aanbrengen al prioriteit 1. Ja. Ik krijg alle luisteraars vooruit. Maar de kringloop is naast de werkplaats die wij hier ook hebben een plek waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen. Hm. En zoals je al zei, met name de mensen met een verslavingsverleden. Wij denken daar heel veel vaardigheden te kunnen aanleren, een structuur te bieden en mensen te begeleiden in alle rust en veiligheid.
0: Mooi.
1: En tegelijkertijd zijn wij gewoon open voor het publiek, omdat we vinden dat iedereen gelijk is en deze mensen dus ook niet met een bordje op gaan lopen, maar gewoon tussen het publiek zullen werken.
0: Mooi, mooi. Wat een mooie gedachte is dat.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja. En jullie zijn nu sinds deze week open. Jullie beginnen formeel met een proefperiode.
1: Vorige week de eerste 3 dagen gehad inmiddels.
0: Ja. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, fantastisch. Ondanks het warme weer zijn er ontzettend veel mensen geweest. Prachtige dagen gehad, mooi verkocht. Spullen zijn ook gebracht tot grote tevredenheid. Waarbij ik gelijk even de gebruik maak van deze mogelijkheid om te zeggen van mensen zit alsjeblieft geen spullen op onze stoep als wij er niet zijn.
0: Is dat gebeurd dan?
1: Ja, vele malen al.
0: Och, jeetje.
1: En vaak zijn dat dan weer spullen die wij weer door moeten storten en kosten moeten maken. Ja, dan hou je er uiteindelijk onderaan de streep niet zo heel veel aan over.
0: Nee, dan is dat is een beetje zonde dan, ja.
1: Dat is even een zure opmerking die toch gemaakt moet worden.
0: Ja, nee, maar dat snap ik. Dat is voor jullie alleen maar lastiger natuurlijk.
1: Ja, als ik 's morgens kom wil ik graag enthousiast beginnen. En dat doe ik natuurlijk elke dag. Maar als er twee grote zakken met echte troep voor de deur staan, dan denk ik ja.
0: Ja, dan is
1: de moeite om contact met ons te leggen. Vinden we sowieso leuk, wie het ook is. Vraag even of het kan.
0: Exact.
1: Dat is geen enkel punt.
0: Exact. Ja, en nu, want jij zei er worden genoeg spullen binnengebracht. Jullie willen nu ook overgaan op het verkopen.
1: Ja, dat zijn we al. Hè? We zijn al 3 dagen aan het verkopen. Het is allemaal proef, maar dat is voor ons om te testen.
0: Ja.
1: Onze medewerkers en de deelnemers zijn gewoon nog niet helemaal gepokt en gemazeld in de winkel business.
0: Nee, nog niet?
1: Nee, dat moet groeien.
0: Kijk, uiteraard.
1: Niet opgeleid als cashier of als winkelgast, vrouw, gastheer.
0: Nee.
1: Maar dat doen we graag en dat komt heus goed in de toekomst. En dat moet ook laagdrempelig zijn. Hè? Mensen moeten niet te veel professie verwachten. Het mag ook gewoon vriendelijk en laagdrempelig zijn.
0: Ja, ja. Precies. En want je zegt, kijk, de mensen zijn natuurlijk nog niet voorbereid op deze markt. Want ze komen dus, en wat jij zegt, ze hebben een afstand tot de arbeidsmarkt die bij jullie aan het werk gaan. Maar juist daarom hebben ze een mooie plek. Hoe gaat dat in zijn werk? Kunnen die mensen zomaar solliciteren dat ze zeggen, joh, ik heb een verslaving gehad, ik wil weer aan de slag? Of zit er nog een proces achter?
1: Er zit altijd, helaas in onze organisatorische Nederland, zit daar een proces achter. Ja. Mensen mogen zich altijd spontaan melden hier. Dan verwijzen we door van hoe vraag je dat aan en hoe regel je dat?
0: Mm-hmm.
1: Zelfs daarbij kunnen we eventueel helpen als dat gevraagd is. Mm-hmm. Maar dat kan ook prima via de link bij het gemeentehuis. Dat is een ondersteunende club mensen die helpen bij aanvragen van plaatsing en vergoeding en dat soort zaken.
0: Ah, ja.
1: Maar zit je omhoog, heb je structuur nodig, wil je gewoon een praatje maken, voel je je eenzaam, kom gewoon binnen.
0: Kijk aan.
1: En spreek onze mensen aan. We nemen altijd tijd voor je.
0: Wat goed. Wat een mooie gedachte. Ja, en dan wil ik toch. Dat is een beetje een domperige vraag, hoor. Dat durf ik best te zeggen. Maar de vorige kringloopwinkel in Bunschoten, die moest zijn deuren sluiten omdat het niet rendabel bleek. Hoe kunnen jullie zorgen dat Waypoint wel kan blijven zitten?
1: Nou ja, daar zorgen wij natuurlijk niet alleen voor. Dat is voornamelijk de gehele samenleving draagt ons en steunt ons door gewoon te komen winkelen en af en toe wat te kopen, graag.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk. Wij gaan niet voor onze eigen winst, maar alle winst die wij maken, die zetten we om in begeleidingskosten en preventie.
0: Ja.
1: Dus in die zin ook geen extreem belang, dat scheelt ook. Ja. En de mensen die nu de begeleiding doen, die waren al in dienst van de werkplaats. En zijn dus ook in dienst van tot heel des volks.
0: Ah ja. Ja, dus
1: met andere woorden, de loonlijst specifiek per doorberekenen naar de kosten in de winkel, dat is niet per se nodig.
0: Nee, wat goed.
1: Uiteraard is dat wel een samenspel. Kijk, je moet uiteindelijk onderaan de strepen wel uitkomen.
0: Ja, tuurlijk. Dat is niet... Ja. En dan nog, ik hoor de eindtune hoor ik al spelen, maar dan wil ik toch nog heel snel horen. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer kan jij zeggen, dit is gelukt? Dit is een geslaagd project?
1: Oh ja, wij zijn nu al tevreden. De winkel ziet er vreselijk leuk uit, dus wij zijn wat dat betreft erg content.
0: Ja.
1: Maar het proces is geslaagd als er een goed samenspel komt tussen de samenwerking, de gemeente, de bewoners.
0: Kijk.
1: De luisteraars dus en ons en de mensen die hierin kunnen stromen, daar hopen wij van dat ze een prachtige plek vinden om te werken.
0: Wat goed. Prachtig, Harry. Ontzettend veel succes met dit en we sturen iedereen natuurlijk naar Waypoint Bunschoten om daar eens goed de kringlopen te ondersteunen en lekker te winkelen. Harry, mag ik jou hartelijk bedanken voor deze bijdrage deze ochtend.
1: Graag gedaan, we horen wel weer van jullie.
0: Uiteraard. We komen nog een keer langs. Hey, dankjewel, Harry. Hoi. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Eemland 1 actueel uitzending op deze prachtige, regenachtige woensdag 18 augustus. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar Eemland 1 actueel. Blijf nu vooral luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je nou een uitzending terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar onze website eemland1.nl en vergeet ons ook zeker niet te volgen op onze social media kanalen. Facebook, TikTok, Instagram, @Eemland1 voor de leukste filmpjes en dingetjes. Morgen zit Pearl hier weer en dan alvast veel plezier ermee. En dan voor nu een hele fijne dag gewenst. Dag.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Oh ja. El Juro en Glow uit 1976. Daar starten we dit uur Dekkerradio mee. Leuk dat je erbij bent en ik erbij mag zijn. Nou, dan maar meteen een ander goed duo. John Oates heet hij. En die andere, Daryl Hall. En het gaat over de kus op mijn lijst. Kiss on my list.

swingende radioprogramma in Nederland. Zo af en toe, hè? Ja. Back in the old school, ja. Zoals het vroeger was, was het goed. Dat bedoelen ze waarschijnlijk. Ziek met de nummer uit 2015. Back in the old school. We gaan gauw verder, hoor. Ik heb hem weer klaarstaan. Edie Brickle bijvoorbeeld met de New Bohemians. What I Am. Geen idee.

0: dromen. Ik heb slapeloze nachten.
1: Oude koek bij Dekker Radio. Jazeker. Uit 2012. 14 jaar geleden. Slapeloze nachten. En het laatste plan. Het is een Rotterdammer die Amsterdams doet probeert na te doen. Opposites. Nou jongens. Ja, dacht ik al. Van mij mag het afgelopen zijn, hoor. Stop er maar mee. Hé, ze hebben eindelijk naar me geluisterd. Ach ja. Ze doen hun best, zullen we maar denken. Hier is kraak en smaak. Kreek en zweek, zei ik eerst. Maar dat is niet juist. Mayor Hawthorne. And I don't know why. Een hit uit 2016. Oude koek bij Dekker Radio.

Zo, we steven af op het halve uur, dus de helft van dit programma. De Tipsy Girls nemen ons mee naar dat tijdstip. En dan ben ik zo weer bij je terug. Titel...

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer nog niet genoeg. Als de regen stopt, kan het vuur weer oplaaien. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur. Tegelijkertijd voerde Oekraïne een grootschalige drone-aanval uit in de regio rond Moskou, waardoor het vliegverkeer moest worden stilgelegd. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon en het wordt ongeveer 20 graden.

leuke liedjes waren dat toch, hè, in de tijd. ABBA en Ring Ring uit 1974. En we hebben er drie zo achter elkaar. Tears for Fears bijvoorbeeld, met Brian Wilson set.

Sadism en Defend, zo heet deze groep. Hearts don't beat the same. Oh, dan moet je naar de dokter. Oké, zou ik zeker doen. Mijn advies is gratis. Dekker Radio met Paul McCartney en Wings vervolgen we onze muzikale weg. Naar een volgend uur. Silly Love Songs uit 1976.

Een nummer van een heel aantal jaren geleden alweer van Gino Vannelli. Uit 1978 namelijk. I Just Wanna Stop. Nou, ik ga nog even door hoor. Met Coldplay. Viva la vida. Leven het leven.

weet nog dat Coldplay begon. Dat ik dacht van, wauw. Nou, het is altijd zo gebleven. Nooit meer weggegaan, hoor. Viva la vida. Leven het leven. Ik moet er een beetje vaart in maken, want ik ben er bijna doorheen. Allemaal enthousiasme is de tijd voorbij gegaan. Gaat die klok dan harder lopen of zo? Ik weet het niet, hoor. Denk het haast. Zeg, tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren. En Al Stewart, dat is ook zo'n leuke oude plaat van 1977. The Year of the Cat. En tot de volgende keer maar weer. Hè? Zullen we dan weer afspreken? Oké, tot dan. Bye bye. Toedeloe.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2...

Je hoorde Earth and Fire met de nummer Seasons, geschreven door George Coyman van Colby Earring. Ja, en waarom begin ik met dit nummer? Ja, iedereen zal het natuurlijk ondertussen gehoord hebben. Johnny Kaagman is overleden, helaas. Ze is overleden aan de ziekte Parkinson. Ja, daarom even een kleine terugblik. Ja, alle grote hits die ze gehad hebben. Je hoorde dus eerst Seasons. Zometeen Invitation. Daarna Storm and Thunder. She is Wild and Exciting. Memories. Fire of Love. En straks helemaal aan het eind van het programma als afsluiting Weekend.

Het laatste nummer, Fire of Love. Ja, het was niet een grootste hit, maar persoonlijk vond ik dit wel echt een van de mooiste nummers van Earth and Fire. En van de, ja, al van de bandleden is eigenlijk alleen nog maar Hans Zieke over in leven. De allereerste bassist en de rest van alle overige bandleden van Earth and Fire zijn dus helaas al niet meer onder ons. We gaan verder met Chuck Berry. I'm a Rocker.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Verder met Elvis Presley. Ja, ik heb eigenlijk ook helemaal niets over te vertellen. Over Elvis Presley. Good Rocking Tonight.

0: Door met Anna Popovic.
1: Wie?
0: Ja, Anna Popovic. Ze is geboren in Belgrado, ondertussen 50 jaar. En het is, zij is geboren in Belgrado en het is nu Amerikaans. Maar ze heeft wel veel banden met Nederland. Ze heeft in Utrecht jazz gestudeerd. Nou ja, dat is haar niet zo heel veel bevallen. Daarom is ze wel naar Rotterdam gegaan en heeft ze het conservatorium gevolgd. Het is een rockgitaargodin met blues bloed.

Kwam Ana Popovic, die je net hoorde, uit Belgrado. De volgende band komt uit Slovenië, Prospect. En ze bestaan nog vanaf 1991 tot aan de dag van vandaag. En dat nummer heet Occupational Hazard.

We hebben in dit programma natuurlijk een kleine ode aan Earth and Fire, Johnny Kaagman. Maar die we natuurlijk ook niet mogen vergeten, uit dezelfde tijd, ook uit Den Haag. Shocking Blue, met Mariska Veres, Demon Lover.

0: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
1: Door met Foreigner. Ja, de band bestaat 50 jaar. Daarom hebben ze een album uitgebracht. Dat heet Celebrating 50 Years. En de nummer dat we laten horen, dat heet Feels Like the First Time.
2: The very first song you ever heard from this band. Come on now.

En zoals ik al zei in het begin van het programma, we gaan afsluiten ook weer met Earth and Fire. Ja, Johnny Kaagman in het beroemde en beruchte blauwe pak met het nummer Weekend.

Dit uurtje Rock Lover Years zit er weer op, helaas. En we hadden natuurlijk in dit uurtje een speciale aandacht aan Earth and Fire in verband met het overlijden van Journey Kaagman. Mijn naam is Winnen Heijer en ik zou zeggen tot de volgende keer. Groetjes, doei doei!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië.

0: Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Muziek van het jaar 1982 is van de dames Dots, de Dolly Dots, Dua Diddy Diddy. Natuurlijk een oud nummer uit de jaren 60 die ze coverde en een dikke hit werd in dat jaar 1982. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg, draai de plaatjes voor u vandaag. Topic en Becky G, hedendaagse muziek. Sorry papi.

0: Hedendaagse muziek, Topic en Becky G. Sorry, Papi, de titel van de plaat. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, jazeker. We gaan 1968. We denken aan Woodstock. Wie stond daar en wie is daar bekend geworden? Joe Cocker. Onder andere met dit nummer. With a little help from my friends. En dat zal allemaal kunnen gebruiken op zijn tijd, toch?

0: De muziek van Joe Cocker, even lekker terug naar het jaar 1968. With a little help from my friend, hoort u voorbij komen hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Avril Lavigne. Dit is Skater Boy.

0: Jazeker, muziek uit 2015, wat we hier voorbij kwamen. Nee, 2002. Avril Lavigne was dit en de Skater Boy. Moeten de dingen wel eventjes op het rechte pad houden natuurlijk. We gaan naar 2011 trouwens.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Caro Emerald. Dit is Riviera Live.

0: Uit de herstelde van Caro Emerald, Riviera Live, zo was het in ieder geval het nummer.
1: Oester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Dat nieuwertje Duitse muziek, Stadpoëet is dit met Mein Sommer.

0: En dat was van deze opname Stadspoëet, hoorden we voorbij komen. De nummer met de titel Mijn Sommer. Ja, zijn zomertje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: George Burnett in de Bonte Muziekverzameling na 1992 met Elton John. Dit is The Last Song.

0: En zo is dat de prachtige muziek van Elton John uit 1992. Dit was The Last Song.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, hele andere muziek uit 1978. We gaan op naar het half uur met de Michael Sager Band. En Let's All Chant.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders is aangehouden. Het weer, de rest van de dag af en toe zon, maar ook buien. Morgen ongeveer hetzelfde bij 19 tot 21 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van het jaar 1987 is Carly Simon, Coming Around Again. En dat doe ik ook elke werkdag natuurlijk weer, dat ik gezellig bij u langskom met allerlei muziek uit het doosje hier zo. Dit was in ieder geval Carly Simon uit 1987. Wij gaan 2024 muziek draaien van Dasha. Aston, Boots Stop Working.

0: En dat was de muziek van Dasha Austin, Boots Stop Working was de titel van de plaat. En na deze vrij recente muziek gaan we natuurlijk weer lekker terug in de tijd. Wat dacht u daar natuurlijk van? We gaan naar de jaren 60.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Met Ramse Shaffy. En dat deed niet alleen, want volgens mij zat Lisbeth Lister in en nog een aantal bekenden. Want zo veel geluid kon hij ook niet in zijn eentje maken. Het is Shaffy Cantaten.

0: En dat was eventjes lekker terug in de tijd. Naar het jaar 1965. En we hoorden onder andere Ramses Shaffi hier voorbij komen. Shaffi, kantaten.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Hopen we het 2006 met The Shapeshifters. Incredible. Ongelooflijk.

0: 2006 muziek van de Shapeshifters. Incredible, de titel van het nummer. Tijd voor wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Lana G, hier hebben we ze nog weer. Lana G, maakt er wel wat van. Oh ja, Lily.

0: Hey, nachtse muziek. Oh ja, Lele, in een Engelstalige uitvoering van Lana G. En dat ook dat hier in het programma Bond. Wat vind jij ervan, Klaas? Hé,
1: hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Nou, we zijn blij dat je ermee eens bent. We gaan ter 2016 met Pink. It is Just Like Fire.

2016 muziek van Pink, Just Like Fire. De titel van de plaat bracht ons aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Ja, zo gaat dat zomaar, hè? Goed, mijn naam is Jan Berg en ik dank u voor het luisteren. Voor al het overige kunt u mij nog bereiken. janberg.radio@gmail.com. En uiteraard ga ik u nog even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met de muziek van The Hollies, de Magic Woman Touch. Daarna Victoria Eamon en John Smith, Loving You, Loving Me. En dat is dan weer een nieuw werkje. En we hebben nog wat tijd over voor een echte oude meuk. 1959, Sam Cooke en Only 16. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende Bond, meneer.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom. Het is bijna 6 minuten over 7. Dit is tot 9 uur vanavond een nieuwe aflevering van de Puntjes op die. De laatste zomersaflevering met vanavond de zomerhits van maar liefst 59 jaar geleden. We gaan terug naar 1967 voor de zomerhits. Maar we begonnen natuurlijk met die lekkere zomerhits van Kees Bouwman en Peter Liebrom uit 2026. Ze komen hier uit de omgeving. Uit Baren en Soes komen ze en we hebben ze de hele zomer gebombardeerd tot onze eigen paradeplaat hier bij Puntjes op die. Straks nog om 8 uur horen we ze nog één keer. En nu wordt het dan tijd voor de hits van 59 jaar geleden. De zomerhits van 1967. We gaan ze weer 3-on-3 draaien vanavond, dus we maken er gewoon een lekker blokje van 3 van. De eerste 3 die komen er al aan. De Tremolos, Silence is Golden, Scott McKenzie met San Francisco. En we beginnen natuurlijk met de 4 jongens uit Liverpool. Ze scoorden een heleboel hits in de jaren 60. Ook deze, All You Need Is Love, The Beatles.

En dat waren de eerste drie in het blokje van de eerste drie hits uit de zomer van 1967. De Tremolos en Silence is Golden. En die Tremolos die hadden aan het eind van de zomer nog een zomerhit. En die kwam precies 59 jaar geleden binnen in de top 40 op nummer 34. Dat is Even the Bad Times Are Good. Wie weet komt hij nog langs vanavond. Daarvoor Scott McKenzie, San Francisco. De zomerhit van 1967. Man overleed morgen precies 14 jaar geleden. En hij had eigenlijk één grote hit. En dat was deze. En dat is meteen de Flower Power hit uit die tijd. En we begonnen met de Beatles. All You Need Is Love. Beatles hoeven verder niks over te vertellen. Scoorde hit na hit in de jaren 60. En dit was er eentje van. Dus All You Need Is Love, daar begonnen we mee. Volgende blokje van drie staat er alweer aan te komen. Met onder andere onze eigen Armand Blommekinders zit daarin. Waterloo Sunset van de Kings. Maar we beginnen met een band die al begin jaren 60 hits maakte. De Manfred Mann, later de Manfred Mann's Earth Band. In 67 hadden ze een top 10 hit. En die heette Haha, Set a Clown.

Kings en Waterloo Sunset. En die Kings die hadden twee zomerhits in de lijst in 1967. Dit Waterloo Sunset. En later in de zomer kwamen ze nog terug met een hele grote hit. En dat heette Mr. Pleasant. Daarvoor nog de man die in 1967 doorbrak met Ben ik te min. De opvolger heette Blommekinders. En die stond in de zomer van 1967 in de top 40. Herman van Loenhout. En die kennen we beter als Armand. En we begonnen met Manfred Mann. Een beetje wat ik al zei. Begin jaren 60 al heel veel hits. Maar in 67 nog een keer. Haha, Seth de Clown was een lekkere zomerhit in 1967. We gaan weer drie lekkere zomerhits draaien. Waarvan er eentje, nou dat is me een knaller zeg. Dat is, die staat nog steeds hoog in de top 2000. Dat weet ik zeker. Procol Harum, daar heb ik het over. Die gaan we straks draaien. Maar ook nog de Beach Boys met Ten I Kissed Her. En we beginnen met Arthur Connolly. Sweet Soul Music. MUZIEK

Robert Harum en Wider Shade of Pale uit 1967. En de plaat werd 5 jaar later in 1972 opnieuw een hit. En 5 jaar geleden was het na de moord op Peter R. de Vries, stond de plaat opnieuw in de belangstelling. Omdat de plaat een favoriete plaat was van Peter R. de Vries, kwam de plaat erg hoog in de top 2000. En het is nog steeds een hele mooie klassieker. Wider Shade of Pale dus van Procol Harum uit de zomer van 1967. Daarvoor nog de Beach Boys. Hoe kan het door anders? Beach Boys in de zomer. Ja, Ten Eyed Kester stond in de zomer van 67 in de hitparade. En begonnen met een lekkere van Arthur Connolly. Sweet Soul Music. Het is 7:08. Je luistert naar een maand heen, naar puntjes op de i. We zitten midden in de zomer van 1967. We draaien de zomerhits van 59 jaar geleden. En dat doen we in blokjes van 3. En er komen er weer 3 aan. Sandy Shaw deed mee aan het Songfestival. En won met Puppet on the String. The Outsiders uit Nederland met Wally Tax hadden een hitje. En dat heette Summer is Here. Maar we beginnen, ja, we hebben de Beatles al gehad. Dus de Stones moeten ook maar even langskomen. We beginnen nu met de Stones. En We Love You.

String. Puppet on the String was dat van... Oh, eerst deze maar dan even. Eemland 1, samen dichtbij. Ja, daar luister je naar. Puppet on the String van Sandy Shaw. Ze won het Songfestival in 1967. En dan moet je er altijd bij zitten op blote voeten. En we kennen er ook van die andere hit. There's always something there to remind me. Maar dat bracht ze al eerder uit in 1965. Verder nog in dit blokje hadden we The Outsiders met Wally Tax. En The Outsiders was dus echt zo'n groep uit de jaren 60. Die niet echt hele grote hits scoorden, maar wel hele lekkere hits. En Summer Is Here was een van die hits die ze scoorden in de zomer van 1967. En eigenlijk een beetje vergeten werk van de Rolling Stones stond op 1 in de zomer van 1967. We Love You, een plaat met een dubbele A-kant. Want op de andere kant, op de B-kant, stond Dandelion. Platen van de Rolling Stones die we niet zo heel vaak meer horen. Daarom is het even leuk dat we hem vanavond weer konden draaien. Dus Rolling Stones dus met We Love You. Het is op 11 minuten na is het 8 uur. Zou ik er nog 3 kunnen draaien? Dat denk ik wel. Misschien nog wel 4. Dus dat gaan we ook doen. We gaan in ieder geval draaien The Hollies met Carrie Ann. Aretha Franklin met Respect. En we beginnen met de Small Faces, want ook die hadden in de zomer van 1967 een hele grote hit. En dat heette Ichigo Park.

bun. They all come out to groove about, be nice and have fun.

Carrie Ann was dat van The Hollies. Lekkere muziek uit de zomer van 1967. Daarvoor nog Aretha Franklin met Respect. En we begonnen met een hele grote uit 67. The Small Faces en Itchy Cool Park. Ik heb er nog één voor je tot het nieuws van 8 uur. En die is van de Bee Gees. En die heet Spicks & Specks. Blijf lekker luisteren. Tot zo na 8 uur.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl. Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Dat was hem dan voor de laatste keer eigenlijk. Kees Bouwman en Peter Libron een hele zomer lang. Want dit is ook tevens de laatste aflevering van de Zomerpuntjes. Met nog een uur lang de zomerhits uit 1967. Ik zeg wel de laatste keer bij Kees Bouwman en Peter Libron. Mocht het nou na mijn vakantie ergens eind september nog heel mooi weer zijn, dan ga ik hem vast nog wel een keertje draaien. Maar voorlopig is het even, gaat hij even de kast in. We hebben in ieder geval nog wel een uur lang de zomerhits uit 1967. We gaan ze weer 3-on-3 draaien en er zit een hele lange tussen. Ja, die kan alleen maar van de door zijn. En dat klopt, dat is Light My Fire. Die stond ook in de hitparade in de zomer van 1967. We gaan zo beginnen met de Supremes, met The Happening. En het eerste blokje eindigen we met Patricia Pai, met Je bent niet hip. Nou, ben je weer helemaal bij? Blijf lekker luisteren. We gaan gelijk weer van start. Diana Ross, samen met de Supremes. En het feestje heet The Happening.

0: Hè?
1: Ja, bijna 60 jaar geleden maakten we voor het eerst kennismaking met Patricia Pai. Je bent niet hip was een oorspronkelijk Duits liedje van Stef Malmquist uit ergens uit het Hoge Noorden. Maar er werd een Nederlandse tekst van gemaakt en Patricia Pai die scoorde ermee. Je bent niet hip en Patricia Pai die is weer helemaal terug in de belangstellingen. Want ze is oma geworden, heb ik in de bladen, uit de bladen vernomen. Daarvoor nog, ja, die mag natuurlijk niet ontbreken in dit programma. The Doors, Light My Fire, lekker 7 minuten lang. En nog steeds lekker hoog in de top 2000 aan het eind van het jaar. En de Supremes, daar begonnen we mee, dit blokje. Met Diana Ross in de hoofdrol. The Happening, zo heette het. Het is 10 minuten voor 8:30 nog tot 9:00. De zomerhits van 59 jaar geleden. De zomerhits uit 1967, om precies te zijn. En er komen er weer 3 aan. Stevie Wonder, ja, ook een mannetje die al heel lang meedraait. Maar ook al in 1967. I Was Made to Love Her was zijn zomerhit. Jeff Beck zingt Hi Ho Silver Lining. En onze eigen Golden Earrings hadden in 1967 een lekkere hit. En die heette Sound of the Screaming Day.

17 jaar was hij toen hij dit in de hitparade zong. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her, uit de zomer van 1967. Daarvoor een lekkere van Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining. En we begonnen met onze eigen Golden Earrings. The Sound of the Screaming Day was een lekkere zomerhit 59 jaar geleden. Het is zo op een half minuut na, het is het half negen. Het ben ik nog een half uur lang. De zomerhits van 59 jaar geleden. De zomerhits uit 1967. En er komen er weer drie aan. Waarvan twee iets met elkaar te maken hebben. Want we gaan naar de groep Dem luisteren. En in de groep Dem zat Van Morrison. En Van Morrison had met Dem een zomerhitje. Maar ook alleen had hij een zomerhit. En die twee zomerhits gaan we zo draaien. Met daartussenin een lekkere plaat van Sandy Posey. En die heet I'll Take It Back. Maar eerst dus Dem, Gloria. En daarna dus Brown Eyed Girl van Van Morrison. Nou, er komen er weer drie aan. Ga lekker luisteren. Ik zet ze voor je klaar.

Van Morrison en Brown Eyed Girl. Daarvoor Sandy Posey en I'll Take It Back. Ze overleed 2 jaar geleden op 80-jarige leeftijd. En had in Amerika drie echt grote hits. En al die hits van Sandy Posey kwamen niet verder dan nummer 12 in de hitparade. En we begonnen met Them en Gloria. En dus dat was eigenlijk ook weer een beetje Van Morrison, toch? Ja, ja, kunnen we wel zeggen. Hoe lang heb ik nog? Oh, nog 1 minuut of 20. Nou, dat worden er nog wel 6 plaatjes, denk ik dan. Wat komt eraan? Nancy Sinatra en Lee Hazelwood hebben het over Jackson. Uit eigen land, Ronnie en de Ronnies. Die hebben een beetje te veel gedronken en zien beestjes. Maar we gaan beginnen met The Who, The Pictures of Lily.

Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, inmiddels 86, was natuurlijk de dochter van Frank Sinatra. En ook met papa maakten ze nog wel hits, maar ook met Lee Hazelwood. En dat deed ze in de zomer van 1967. Jackson, zo heette dat nummer. Ronnie en de Ronnies, die scoorden ook in 67. Achter Ronnie ging schuil Ronald Schutte. En die maakte samen met Peter Koelewijn dit nummer, De Beestjes. En we begonnen met The Who, The Pictures of Lily. Allemaal lekkere hits uit de zomer van maar liefst 59 jaar geleden. Ik heb nog 12 minuten. Ik heb 3 plaatjes liggen. Ik ga nog wat opzoeken, denk ik. Want ik denk dat ik dan nog iets van 6 minuten overhoud. Maar wat gaan we doen de komende 8 minuten, denk ik. We gaan luisteren naar Here We Go Again van Ray Charles. The Roadies komen eraan met Take Her Home. En uit van Londam natuurlijk de Cats, die hadden elk jaar wel een hit. En ook dit jaar in 1967 met Sure He's a Cat. We gaan maar beginnen. Ray Charles komt eraan. Here We Go Again.

De Roadies en Take Her Home. Ja, in Volendam hadden ze de Cats en in Oude Pekela hadden ze de Roadies. En die hadden niet alleen dit nummer in de hitparade staan in de zomer. Ook nog Just Fancy hadden ze ook nog in de zomer. Maar heb ik geen tijd meer voor, nee, helaas. Daarvoor nog de Cats dus met Sure Here's a Cat. En we begonnen het blokje met een hele mooie van Ray Charles. Here We Go Again. Ja, ik ben er bijna doorheen door deze aflevering van Puntjes op die. En ook door de zomerafleveringen. We hebben de jaren 70 gehad. We hebben zomerse muziek uit de jaren 80 gehad. En vanavond dus zomerse muziek uit 1967. Ik ga er even tussenuit. Volgende week ben ik 25 jaar getrouwd. Die week erop ga ik weer met vakantie. En wij zien elkaar en wij horen elkaar weer eind september voor een hele nieuwe frisse Puntjes op die. En ik heb er zo nog eentje voor je. En dat is van de groep die meerdere zomerhits had in 1967. Want we hebben ze al een keer gehad vanavond. Ik heb het over de Kinks. Mr. Pleasant heb ik nog niet gehad. Dus daar gaan we mee eindigen. Ik wens je een heel fijne avond. Verder nog veel plezier straks met Bertwin en Blues and Friends. En wij spreken elkaar weer over een week of 5, 6 denk ik. Tot dan. Hoi.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
0: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken in alle kleuren.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
1: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
0: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
2: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
0: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: En dit is hem, de Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit keer de complete zomereditie. Oftewel, geen politiek in Baren, want alles ligt natuurlijk stil in verband met het zomerreces. We hebben dus ongelooflijk veel muziek in deze uitzending. En we beginnen met Bob Marley en de Wailers.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste die was van niemand minder dan Bob Marley en The Wailers. En een prachtig nummer, het nummer One Love and People Get Ready. En de laatste was van de Culture Club, Karma Chameleon. Dat was een van de grote hits. De andere grote hit, die hebben we ook in de buurt. En dat was het nummer Do You Really Want to Hurt Me?

En dat waren ze, twee nummers achter elkaar van de Culture Club, Karma Chameleon. En natuurlijk het laatste wat je hoorde, dat was Do You Really Wanna Hurt Me, de twee grootste hits die ze gehad hebben. De volgende is van een Amerikaanse band. En die band die werd opgericht in 1971. En die treedt met een onderbreking van 14 jaar nog steeds op. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar. En tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album der Greatest Hits 1971-1975 was tot 2009 het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Tot het moment dat het overtroefd werd door Michael Jackson's Thriller na het overlijden van de popster. En dan hebben we het natuurlijk over de Eagles. En een van die hits van de Eagles is deze, het nummer New Kids in Town.

Wat een heerlijke muziek, deze van The Eagles. Het nummer New Kid in Town. En dan kun je bedenken dat ze ooit gestart zijn als begeleidingsband van Linda Ronstadt. En muziek ook een beetje uit diezelfde tijd. En ja, wat ook een van de nummers is die ik altijd weer terug wil halen, dat is deze van de Doobie Brothers. Prachtig nummer. Wat er gewoon... tenminste... Nee, dat is hem niet. Ik wil een andere draaien. Ik wil gewoon deze hebben. Het nummer wat het allerbekendste is natuurlijk van ze. En dat is deze. Ja, als je alleen die begintonen hoort, dan weet je het al wel. Dit is hem. Listen to the music.

0: Heerlijke muziek van de Doobie Brothers komt uit 1972. Stond op de LP in de tijd. Ja, het was gewoon een LP nog. Toulouse Street. De moeite waard om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Gewoon heerlijke muziek. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? We gaan eens even naar een blokje met twee nummers Nederlandstalig. En dit was best een ongelofelijke grote hit. Hij heette Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Muziek van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar gaan wij hem altijd aan blijven herinneren. Want dit is een nummer wat je natuurlijk van tijd tot tijd weer terug laat komen. En dan komen we terecht bij Harry Klorkenstein. En dat was een project van een groep Klein Orkest. En in 1982 scoorde de band onder dit pseudoniem. De tweede naam is een anagram. De hit O.O. Den Haag. Op het podium trad Klein Orkest Rody en geluidsman Harry de Jong als Klorkenstein op. Dus het werd geschreven trouwens door Harry Jekkers. Nou, fantastische muziek. Gewoon leuk om weer eens even voor de dag te halen.

Prachtig, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. En die laatste, ja, het blijft gewoon natuurlijk heerlijk. Om dat weer eens voor de dag te halen, Harry Klorkenstein. En ik zei het al, dat was dus een project van het Klein Orkest. En dan gaan we eens even bij onze oosterburen te raden. En ook daar is de nodige muziek waar we aandacht aan kunnen besteden. Wat dacht je van deze? Eens even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Matthias Reim had een behoorlijke grote hit. En we zien hem ook nog weer

Muziek van Matthias Heim en zijn grootste hit, dat is deze Verdammt, ich lieb dich. En dit vind ik ook altijd gewoon best wel een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Julianne Werding, ken je niet?

0: Oosterburen. En dit was Juliane Werding. En ze had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Geh nicht in die Stadt heute Nacht. En we gaan even ver terug in de tijd. We komen terecht in de jaren 60.
1: Herinnert u zich deze nog?

Personality van Lloyd Price. Het stond 3 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En het kwam niet op nummer 1, het kwam op nummer 2. En daar bleef hij dus ook 3 weken lang staan. Helaas, de eerste positie heeft hij dus niet bereikt. We gaan eens even kijken naar...

Mooie samenwerking tussen Chrissy Hynde van de Pretenders en UB40 en I Got You Babe. Eens even kijken, de volgende, dat is ook een mooie. Het is een reggae-nummer van Bob Marley en de Wailers. En voor het eerst verscheen het in 1974 op het album Natty Dread. Het nummer werd pas echt bekend in de uitvoering, zoals die te horen is op het album Live in 1975. En dat hebben we het over No Woman, No Cry. En laten we nou net die live-uitvoering hier ook hebben.

van vrouwen. Prachtig nummer, lange uitvoering die we je bijna helemaal hebben laten horen. We hebben er nog twee te gaan, wat dacht je van deze? Dit is niemand minder dan het prachtige nummer van Aretha Franklin. Respect. What do you want?

Prachtig nummer van Aretha Franklin. Een paar grote hits heeft ze gehad. En dit was natuurlijk eentje van. Geweldig nummer trouwens om te draaien. Komt van een cd af en die heet Atlantic Records 50 Years. Eens even kijken, hebben we er nog één te gaan? Ja, we hebben er nog één te gaan. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummer. Sam & Dave, Soul Man.

Soul Man. En dan hebben we het natuurlijk over Sam en Dave. En dat allemaal op het Atlantic Records label. Je had twee soorten Atlantic Records. En je had natuurlijk de Philly Sound. Tijd om afscheid van je te nemen trouwens. Het is de hoogste tijd geworden. Het programma De Baan Snelt zit weer helemaal vol. Dit was een van de zomeredities. Het is uiterst stil wat politiek betreft in Baren. We zitten midden in het zomerreces. Maar wekelijks zijn we er uiteraard met het programma De Baan Snelt. Mijn naam is Kees Veerling. Graag weer tot volgende week met een nieuwe naald.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
1: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
0: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
2: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
0: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een veelzijdige zangeres, songwriter en producer. Ze laat zich inspireren door soundtracks van de oude films en artiesten als Nancy Sinatra, Portishead, geweldig, en Julie London. Ze heeft een nieuw album en dat heet Reset en dat is fenomenaal. De producers waarmee ze Lilian samenwerkte verrijkte haar kenmerk de indie pop noir geluid met invloeden uit soul en jazz. Welkom Lilian Hak. Hoe gaat het met je?
6: Ja, goed.
5: Heb je al wat optredens voor met deze nieuwe cd? Ik denk het wel, want hij is echt hartstikke goed.
6: Ja, nee, we hebben zeker optredens gehad. We hebben in Vredenburg Tivoli zijn we gestart.
5: Toen maar, volle zalen.
6: Ja, was uitverkocht.
5: Je meent het. En welke zaal zat je? Helemaal bovenaan? Of
6: bovenaan.
5: Of was het deze hele grote zaal?
6: Nee, dat was wel bovenaan Club 9.
5: Club 9, oh ja, dat is heel mooi. In de tweede uur gaan we veelvuldig jouw plaat, aan jou veelvuldig, hoe noem je dat? Aandacht schenken aan jouw plaat. Mm-hmm. In het eerste uur, dat doen we dan natuurlijk wel het huiswerk. En dat is UK Jazz. Dat ken je.
6: Leuk.
5: Maar je bent ook in Engeland geweest. Niet in Engeland geweest, maar je hebt recensies uit Engeland.
6: Klopt, ja.
5: Dan zou ik wel eens even willen weten hoe je dat hebt gefixt. Maar goed, we gaan eerst naar het eerste nummer van uit de serie UK Jazz. En dat is Panem Panic met Tokuya. MUZIEK

0: Ben en Panic, hou het even in de gaten. Ja, wat vond je ervan, Lilian?
1: Ja.
0: Mooie opener.
1: Mooie opener.
0: Lekker swingend.
1: Ja hoor.
0: Ja, dit is eigenlijk een beetje het idee van UK Jazz. Er zitten allerlei ritmes in. En heel gevarieerd ook, net als jouw plaat overigens. En dat ga je ook horen bij Go Go Penguin uit Manchester.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee.
1: Laat me verrassen.
0: Nou, Follow Field Loop is de titel van de eerste single uit de nieuwe plaat van Go Go Penguin. Die de titel Necessary Function meekrijgt. Dus daar gaan we even naar luisteren. Go Go Penguin.

0: Ik zag bij een gast van vanavond helemaal meeswingen, klopt dat? Dat hoofd ging op en neer.
1: Nou.
0: Enthousiast gemaakt of niet?
1: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, maar als je echt enthousiast bent, dan kun je op 9 juni op Jazz Middelheim, dat is nabij Antwerpen, kan je ze zien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, kaartje kopen. Zal niet goedkoop zijn, maar goed, wie weet. Je hebt wel een hele leuke avond, denk ik.
1: Te gek.
0: En een te gekke avond.
1: Ja.
0: En dat geldt ook voor The Golden Eternity. En dat is de nieuwste EP van deze band, getiteld Horizon. Gecombineerd met fascinatie voor jazz, piano, harmonie. Met de klankkleuren van soulplaten uit de jaren 60 en 70. En de release kreeg veel aandacht op Instagram. Sunlight!

Dat brengt ons bij UU Exchange. En dat is een muzikaal partnership van drie jeugdvrienden. Nico Segal, Julien Riet en Nova Zeil. En ik kijk even op het hoesje. Even kijken. Ja, en op de cd. Wat lees ik daar? Natuurlijk in het Engels, maar dat ga ik eventjes vertalen. Zij creëren verkennende en genuanceerde improvisatiemuziek. Nou, ik ben benieuwd. Morning of...

0: En dat gaat nou net even om dat piano-solootje. Dat vond ik wel even leuk. Lilian, tot nu toe. We zijn nu 20 minuten ver. Begint het bloed al te koken van UK, de UK jazz bloed of niet?
1: UK jazz bloed.
0: Jawel,
1: ja, zeker.
0: We gaan naar Corto Alto. En dat is een band van Lime Shortle. En dat is een muzikaal talent dat ook als producer namaakt. Verrassend genoeg gestart als trombonist in de Scottish National Jazz Orchestra. En doorgegroeid via Tom McGuire en de Brass Holes. En hij werd zijn groot hart volledig gevoed door door gewoon eens een keer alleen te gaan spelen. Samen met een band. En dat heet Corto Alto. Dat zag het levenslicht. En wat krijg je voor nummer? Bliep!

0: De nieuwsgierigheid van Jamie Leeming is altijd een onderdeel geweest van zijn relatie met muziek. En het leidde er uiteindelijk toe dat hij een van de meest gewilde jazzgitaristen werd in Londen. En alles met een unieke stijl, waardoor Leeming wordt omringd door artiesten als, dan komen ze, Alpha Miss, Tom Misch en Jazz Kaiser. Welke van deze rij ken jij niet?
1: Alle drie niet.
0: Oei, oei, oei. Luister naar Zen Garden, Jamie Leeming.

De komende 8 minuten wordt ingenomen door JSPHINX, alias Johnny Wooden. En hij is trompetist van dit moment en werkt onder meer met Ego, Ella May, Mr. Jukes, Tom Misch, heb je weer, en Loyal Guard, is ook zo'n gewildenaar. Op Reflex werkt hij samen met trombonist-gitarist Liam Shortle uit Glasgow, bekend van natuurlijk, hebben net gedraaid, Corto Alto. Wat krijgen we dan? Reflex.

We maken een uitstapje naar Amerika en wie komen daar tegen? Robert Spat C. Wright. Dat is een drummer, componist en producer die vooral bekend is van de jazz fusion band Snarky Puppy. En als medeoprichter van percussieband Ghost Note. En zijn achtergrond omvat verschillende genres, waaronder jazz, funk, hip-hop en gospel. En de muziek van niemand minder dan Marvin Gaye. En dat horen we op What's Really Going On.

0: Right, right.
1: Tom Misch, daar komen we nu aan. Hoi, hoi, hoi, hoi. Zie ik al Lilian de handen gaan omhoog. Eindelijk, eindelijk. Het is een echte do-it-yourselfer die de afgelopen jaren snel populair werd. Hij kan rekenen op meer dan 120 miljoen streams op Spotify en Apple. En de steun van radiocorriveeën als Zanne Lowe en Annie Mac van de BBC. Stel je voor, de zon gaat onder, je rijdt verveeld in een auto en dan hoor je Knight Rider.

0: Ik moet je eventjes wakker schudden, geloof ik, hè, Lilian Hak?
1: Nou, nee.
0: Nee, prachtig,
1: ik vind het heel mooi, ja.
0: Heel mooi, precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je in de tweede uur gaat draaien, want het eerste uur zit er bijna op. Ik heb mijn best gedaan om in ieder geval jou even kennis te laten maken met de UK Jazz. Wij eindigen met David Mrakpor en de Blue Lab Beats. Dat is ook zo geweldig. En dan gaan we naar het volgende uur. Leuk. Weet je wat je gaat draaien?
1: Natuurlijk ja, ik
0: van
1: heb
0: je
1: veel,
0: nieuwste
1: ja,
0: set.
1: Zeker
0: en
1: zo.
0: En legt die voor me.
1: Ja, sowieso.
0: Fenomenaal, zei ik al in mijn inleiding. En dat is
1: dank
0: ook fenomenaal.
1: Ja, dat vind ik te gek om te horen.
0: We gaan naar het tweede uur.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
1: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
0: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
2: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
0: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ja, dit was gelijk het eerste nummer van de CD Reset. De nieuwe CD natuurlijk van Lilian Hark met het nummer I Will Ever Be Your Head. Een geweldig nummer. En je zei ook van dit is heel lekker om dat gewoon lekker live te brengen.
1: Zeker.
0: Hoe doe je dat? Met pumps aan? Of niet?
1: Ik bedoel muzikaal. Ja? Muzikaal om het live neer te zetten is te gek. Ja,
0: Hoe lang duurt het nummer? Muziek, of het live nummer?
1: We hebben wel wat verlengd inderdaad aan het einde. Maar niet 10 minuten.
0: Ja, je hebt het gespeeld in Tivoli.
1: Ja,
0: en
1: onder andere.
0: Iedereen was natuurlijk laaiend enthousiast.
1: Ja.
0: En toen was je plaat net uit.
1: Ja, dat was mijn albumrelease.
0: Ja?
1: Feestje, zeg maar.
0: Oh, een feestje.
1: Ja,
0: hoeveel mensen waren er?
1: Albumrelease concert.
0: Hoeveel mensen waren er?
1: 150.
0: 150, ook voor de pers natuurlijk.
1: Weet ik niet. Ja, 3 voor 12 was er.
0: Oh, 3 voor 12
1: heeft erover geschreven, ja.
0: Precies. En nou, jazz is hem natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En er staat een line. Dat een prachtige recensie in jazz is hem.
1: Absoluut.
0: En ze moeten er een beetje aan wennen. Ze denken van, welke kant gaat dit eigenlijk op? Je ziet de recensie een beetje zweven in zijn tekst. Maar het is toch echt gewoon jazz?
1: Poeh, ja. Ja, ik denk dat gewoon sowieso heel veel bandjes van nu, kan je niet meer zeggen, of artiesten van nu, van zitten alleen maar in de jazz of zo. Het is toch natuurlijk eigenlijk wel heel snel al een soort eclectische mix van
0: stijlen.
1: Ja, stijlen. Eigenlijk, ja, ik ben gewoon iemand die maakt gewoon wat ik leuk vind. En ik haal overal inspiratie uit. En dat is dan ook een beetje jazz.
0: Ook inspiratie van Lalo Schifrin.
1: Ja, componist.
0: Ja,
1: ja, die heeft heel veel muziek gemaakt voor ook voor tv-series in de jaren 70. Films, maar onder andere dus tv-serie Bullet. En daarvan is dit nummer. En ik vind het eigenlijk altijd te gek, want die baslijnen zijn altijd heel stevig, heel groovy. Het is een beetje Quincy Jones. Vroeger, die maakte natuurlijk ook heel veel muziek voor tv-series en films. Maar ja, ik heb wel mijn inspiratie gehaald voor I Will Ever Be Your Head.
0: Ja.
1: Wel uit die componisten die uit de jaren 70 die veel muziek maakten.
0: Ja.
1: En daar onder andere is Lalo Schifrin eentje van.
0: Geweldig. We gaan luisteren On The Way To San Mateo.

0: Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Voordat we gewoon weer teruggaan naar jouw CD Reset. Ja, wat we Reset aandacht op luisteren is dat, en dat is natuurlijk aan te raden, hoort invloeden uit pop, indie, avant-garde, film noir, nachtclubmuziek en jazz. En dat is natuurlijk te prijzen als iemand bij het maken van haar muziek zich niet laat leiden door grenzen, maar door wat het hart ingeeft. En dat vind ik wel heel, heel mooi gesteld.
1: Nou, vond ik ook echt heel mooi geschreven.
0: Ja, zei dat ook alweer? Dat zei Dieter Terpstra. Die zit volgende week op jouw stoel.
1: Oké.
0: Ja, en ik zal hem ook de groeten doen natuurlijk. Maar dat is heel mooi geschreven.
1: Ja, vond ik wel, ja.
0: En dat is ook heel typerend natuurlijk ook voor dat nummer Reset. Daar hebben we het, hè? Dat is het volgende nummer. Hoe kom je aan die klankkleur van dit nummer? Waar is het ontstaan? Is dat op de fiets ontstaan? In de bus? Zeg het maar.
1: Ja, dat is echt wel echt door te doen, zeg maar. Dus door dingen op te nemen, weer opnieuw te samplen, weer dingen aan toe te voegen. Maar ook door heel veel referenties te luisteren. Eigenlijk vaak maak ik van tevoren ook een soort van lijstje van, ik vind dit en dit en dit en dit en dit allemaal leuk. Dan, maar hoe ga ik dan in die, weet je wel, met alles wat ik van dit en dit en dat leuk vind. Hè, dat kan specifiek alleen maar de drums van dat zijn en de basgeluid van dat. Ja, en dan ga ik eigenlijk, ga ik het zelf in de pre-productie maken. En
0: welke,
1: laat ik het water weer inspelen.
0: Ja, Reset. Dat is helemaal door jou zelf gemaakt.
1: Klopt.
0: Er komt helemaal geen gastmuzikant aan te pas.
1: Nee, jawel.
0: Jawel? Oh.
1: Oh, jawel. Jawel, ja, absoluut. Oh. Ja. Nee, echt. Gitaren, Erik Rutjes. Accordeon, Bert van den Brink.
0: Okay.
1: Iedereen kent hem waarschijnlijk als pianist.
0: Ja, geweldig. Die ga ik nog eens een keertje op deze stoel zetten.
1: Nou, heel veel mensen hebben meegespeeld.
0: Ja.
1: Ik kan ze allemaal op noemen, maar bijvoorbeeld de gitaren van Paul Willemsen bij I Will Ever Be Your Head. Nee, ik heb de nummers zelf geschreven. De teksten en de muziek. Maar ik laat wel heel veel dingen inspelen door mijn sessiemuzikant. Ja.

0: En dan is je opeens afgelopen. Denk ik van, hoe is het mogelijk?
1: Ja, ja, dat is inderdaad heel kort. Ja, het was een. Ik vond het. Ik vind dat wel leuk als platen ook een interlude hebben of dat korte stuk of wat instrumentale nummers er tussendoor hebben. Dat niet per se. Het hoeft niet van mij allemaal per se gezongen te zijn en liedjes te zijn. Net zoals het ook niet altijd bij mij per se couplet, refrein, couplet, bridge, couplet moet zijn.
0: Nee. Jazz Mathis was er heel goed in, hè?
1: Ja.
0: Van die kleine stukjes ertussen. Hupsakee, begint het weer.
1: Ja.
0: Geweldig. Maar goed, we gaan gelukkig nog even naar Under the Wire. Dat komt ook uit van jouw cd.
1: Ja.
0: En hoe is dat ontstaan? Dat vind ik altijd wel leuk om dat te weten. Op dezelfde manier? Je hebt er toch wel eentje in de bus gemaakt of in de trein, in het vliegtuig.
1: Nee, ik heb niks in...
0: Heb je geen opschrijfboekje?
1: Ja. Nee, Under the Wire is al echt... Qua tekst bestond al jaren. Dat heb ik wel weer een beetje bijgeschreven. Nee, ik heb echt zo'n klein notitieboekje die ik overal mee naartoe neem. Under the Wire is eigenlijk wel een beetje mijn favoriet. Maar hoe het ontstaan is... Ja, ik had het refrein al wel... Maar de coupletten nog niet. Mm-hmm. Dus het ging eigenlijk een hele rare volgorde, dit nummer. En het heeft ook echt al jaren geduurd voordat het eigenlijk afgeraakt is.
0: Dus opeens hoorde je ergens in Utrecht Eureka! En daar was jij.
1: Ja, precies.
0: En toen had je hem.
1: Ja.
0: We gaan daar even naar luisteren.

0: Waaronder Wouter Hamel.
1: Ja.
0: Ook op het conservatorium.
1: Ja, zeker. Ja, we kennen elkaar van het conservatorium. Ja. Toen deden we niet zo heel veel samen. Maar we hebben na het conservatorium we hebben twee duetten sowieso uitgebracht. En ik heb zijn laatste plaat ook geproduceerd en meegeschreven.
0: Ja, en wat heb je daarna gedaan met hem? Gewoon opgetreden ook? Of?
1: Ja, we hebben één nummer, Lucky Streak. We hebben ook een videoclip.
0: Hij heeft een grote schare fans, hè?
1: Ja,
0: klopt. Ik bedoel, als na het concert komen er allemaal van die fans van... mag ik van u een handtekening? Dat viel me wel op in Amersfoort, bij Jazz Amersfoort.
1: Ja, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is.
0: Nee? Oh, hij heeft ook een tijdje in Parijs gewoond. Daar heeft hij ook een plaat opgenomen. Die kwam weer terug.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar dat is,
0: daar
1: echt,
0: ken ik
1: dat
0: hem ook
1: is wel
0: van.
1: Heel lang geleden.
0: Dat is een lange tijd.
1: Ja, dat is echt lang geleden. Ja.
0: Goed, we gaan naar Michael Kiwanuka. Kiwanuka is het eigenlijk. Kiwanuka komt ook uit Londen. Dus het is een klein beetje UK jazz.
1: Precies.
0: Hij heeft zulke mooie platen gemaakt.
1: Ja, en zo'n mooie stem. Ja, ik vind het echt... ik ben helemaal verliefd op zijn stem. Geluid. Ja. Maar ik vind ook gewoon... hij heeft hele mooie platen gemaakt. Ja.
0: En wat voor nummer heeft hij bij jou achtergelaten? Dus maar één nummer en dat is Solid Ground.
1: Ja, Solid Ground. Ja.
0: Waarom?
1: Ja, ik heb er niet speciaal verhaal bij, maar ik vind dat gewoon een heel mooi nummer. Ja.
0: Dat is het.
1: Ja, dat
0: Punt.
1: Is het. Ja.

0: Michael Kiwanuka, yes. Dat begint dan rustig en dan enorm veel bombast en dan wordt het weer rustig.
1: Ja.
0: Alsof er een storm gaat liggen.
1: Ja, het is gaaf toch?
0: Ja, heel
1: die,
0: mooi.
1: Ja, klimaat.
0: We gaan weer naar Lilian Hak. Weer naar die prachtige cd overigens, Reset. Die een heleboel goede recensies heeft opgeleverd, ook in Engeland. Nou vraag ik me af, hoe kom je in godsnaam in Engeland?
1: Ja. Ja, contacten.
0: Ja, doe je dat zo?
1: Ja,
0: in de hoop
1: volgens mij
0: om daar
1: gaat
0: nog een keertje met het pontje over en dan in Engeland uit op te treden.
1: Dat zou heel leuk zijn, maar ik ben heel realistisch. Het is natuurlijk toch wel lastig met ja, dan moet je weer met een paar muzikanten maar natuurlijk gaan. Maar is sowieso leuk natuurlijk om als mensen er wat over je plaat willen schrijven, over je muziek. Dus ja, de mensen die je kende heb ik gewoon aangeschreven en daar zijn gewoon recensies uitgekomen. Mm-hmm.
0: En goede recensies, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: En dat wordt snel opgepikt, of niet? Je krijgt natuurlijk reacties links en rechts. Of?
1: Ja, nee, zeker. Nee, ik bedoel, ik zet alles gewoon op social media, op Instagram, Facebook. Ja. Ik ben niet van de TikTok, maar...
0: Doe je de promotie ook allemaal zelf?
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, dat laat je, dat heb je uitbesteed.
1: Mijn promotie wel, maar goed, zelf het posten natuurlijk van als er iets binnenkomt, dat doe ik allemaal zelf. Dat doet iedereen volgens mij zelf, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik zei het al, Last Song. Ik hoop niet de laatste, dus als nummer 6 is, we zitten nog niet eens halverwege. Hoe kom je eraan, Last Song?
1: Ja, nee, de betekenis is eigenlijk van, je hebt altijd een café of een kroeg of een tent sluit. Dan heb je altijd de laatste nummer. En als je
0: dit
1: dus,
0: is het laatste rondje.
1: Precies, laatste rondje. Daarmee is het idee eigenlijk ontstaan van dit nummer van, goh, je bent samen met iemand die helemaal, en je hebt vaak met een persoon die je heel lief, leuk vindt, heb je samen ook your song, hè? Of je laatste song. En dat is eigenlijk een beetje dit nummer, dat laatste nummer wat je draait en dan lampjes uit en...

0: Dat was Last Song en we hoorden op accordeon niemand minder dan Bert van den Brink. Het zijn hele kleine letters, maar ja, als het op een LP is, dan zijn het natuurlijk grote letters. Is dit ook, is je CD ook in LP vorm?
1: Ja, absoluut. Op LP, ja, op vinyl.
0: Gaat dat harder? Is dat populairder?
1: Ja, dat is iets wat mensen gewoon willen.
0: Kijk, ik zie mijn technicus
1: de vormgeving.
0: Vagel natuurlijk weer helemaal blij, want dat is de vinylman.
1: Ja, ten eerste de sound natuurlijk, hè, van vinyl, maar ook gewoon dat artwork is groter. Alles is, teksten kan je lezen. Ook de binnenhoes, want het cd heeft dan ook geen teksten. Nee, is te gek. Ja, dat is overal te verkrijgen. Alle plato's, concerto.
0: Precies. Ik zou zeggen, kopen.
1: Via mijn website ook.
0: Dat kan ook, hè? Ja. Precies. Joni Mitchell, dat is de volgende. Met bassist Jaco Pastorius. Wijlen Jaco Pastorius. Wat een fenomeen was dat.
1: Ja, het is alleen wel... Ik heb zeg maar gekozen...
0: Dat zag ik.
1: Om een solo van Pat Metheny...
0: Maar dit is wel van de live CD Shadows
1: and Light. Ja.
0: Shadows and Light. En daar speelt Jaco Pastorius op.
1: Prachtig.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Je hebt gekozen voor... alleen zang met gitaar?
1: Nee, helemaal geen zang.
0: Helemaal geen zang.
1: Instrumentaal.
0: Oh, joh. En wat speelt Johnny
1: Mitchell? Ja, ik vind Johnny Mitchell te gek hoor. Maar ik vind het wel leuk om af te wisselen met instrumentaal.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik vind die solo van Pat Metheny zo ontzettend mooi. En heb ik zo vaak op mijn hoofd gehad toen ik reisde door backpacken was in Australië. Huh? En altijd als ik dit weer hoor, dan moet ik daar weer aan denken, die tijd. Maar ja, het is gewoon reismuziek voor mij. Hè? En letterlijk, of figuurlijke zin ook, je reist gewoon een beetje.
0: En niet voor niets heet het ook Pat Solo.
1: Ja.

0: En toen hield het opeens op.
1: Ja, dat is jammer.
0: Oh, jongen, wat een pech.
1: Ja, dat komt omdat het een live album is. Ja. En dan gaat het door.
0: Zo'n tussenstukje. Ja, en toen kwam Joni Mitchell natuurlijk.
1: Ja, ook leuk om natuurlijk wat van te laten horen.
0: Zeker, ze is al in de 80, hè?
1: Ja, zo goed.
0: Oma Mitchell.
1: Ja.
0: Ja. Sunny Day. Even kijken. Nee, dat kan niet. Nee, we gaan hier. City is my home. Dat is het. Ook weer van de CD Reset. Ja.
1: Ode aan mijn stad, Utrecht. Ja.
0: Utrecht. Nou, hoe lang woon je daar?
1: Lang al.
0: In het centrum?
1: Ja, ik woon in het centrum.
0: Toe maar. Is het uitgaansleven echt drukker geworden in al die periode?
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, maar ik woon in een heel rustig straatje in het centrum. Maar het is Utrecht is echt drukker geworden.
0: En treed je daar ook veel op?
1: In Utrecht?
0: Ja. Er zijn wel van die jazzhuizen.
1: Ja, nou, ik heb volgens mij overal wel al opgetreden eigenlijk. Met mijn andere albums en zo. Ik bedoel, ik had eigenlijk alle plekken al gehad.
0: Ja.
1: Behalve Tivoli Vredenburg. Dus die heb je
0: afgestreept. Dus nu, dat is klaar. Je bent klaar in
1: Ik ben eigenlijk klaar in Utrecht.
0: Dus je gaat nu naar Amsterdam. Dan ga je ook alles even ontdekken.
1: Precies, gaan we ook even alles afwerken.
0: Goed. City is my home. Dus ik zeg maar gewoon Utrecht is my home.

0: En dan sterft het weg. En dan staat de volgende nummer staat alweer klaar. Ook voor jouw cd. Dat klopt, hè?
1: Klopt, ja.
0: Van de cd Reset. Er staat een soort vakantiewoning op jouw cover. Wat is dat?
1: Dat is grappig. Een cabin. Nou, het is eigenlijk...
0: Een tiny house?
1: Ja, het is een tiny house. Maar voor mij is het een beetje meer science fiction. Een soort... kabinetje waar je in gereset kan worden.
0: Ja.
1: Mooi in de natuur. Maar het is een beetje een filmische vertaling voor mij... Wat een reset zou kunnen zijn.
0: Okay.
1: En ik laat het aan ieder zijn fantasie over. Van okay, als je daar dan met het trappetje omhoog gaat... gordijntje dicht doet, wat gebeurt er dan?
0: Ja, er wordt een hele spannende film vertoond, geloof ik. We blijven ook op jouw cd. The Best Is Yet To Come. Dat is het volgende nummer... Daar ben je ook al een beetje gek op, hè?
1: Op de beste zet kan.
0: Ja,
1: ja, ik vind het ook sowieso een leuke titel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon een leuk gegeven van... het beste gaat altijd nog komen.
0: Ja, wat ik in deze nummers allemaal vind... dat is dat er een bepaalde warmte uitstraalt. Het is een gezelligheid. Het is niet koud, het is niet afstandelijk. Het is heel dichtbij allemaal.
1: Ja, oh, dat is...
0: Is dat gelogen? Nee.
1: Nee, dat vind ik mooi om te horen.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja.
0: Ik had eigenlijk de recensie moeten maken...
1: Ja.
0: Maar ja, ik zie meneer Terpstra morgen of volgende week. Maar goed, we gaan in ieder geval The Best Is Yet To Come van de cd Reset. Lilian Hek. Hak.

0: We gaan even terug in de tijd naar Ben Webster. Ja, die heeft ook heel vaak opgetreden in Utrecht. Ja, in Persepolis. En dat was een van die werfkelders aan de Oude Gracht. Dichtbij het pothuis. Hoe heet dat ook weer?
1: Oude pothuis.
0: Oude pothuis, ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dan ga je zo een trapje naar beneden. Ja, ja. En had je vroeger Persepolis. Ze zaten eerst in een schuurtje ergens in Wijkzee. En dat is toen verhuisd. En dat waren van die rokerige kelders elke zondagmiddag en avond. Ben Webster trad daar op.
1: Gaaf.
0: Ja, heerlijk. Ja. Maar die heb je dus gekozen. Waarom Ben Webster?
1: Oh, ja, dat is echt mijn favoriete. Ook
0: dit album?
1: Dit album, ja.
0: Soulville.
1: Mijn favoriete album voor in de ochtend en avond naar middag. Maakt eigenlijk niet uit wanneer, maar ik vind dat
0: je hebt hem grijs gedraaid.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Je hebt hem doorzichtig gedraaid.
1: Ja, ja. Hij heeft zo'n mooie sound.
0: Ja?
1: Ja,

0: Dus als we dit in de kleine steegjes in Utrecht horen, dan ben jij wakker.
1: Zeker.
0: Ja, wel lekker.
1: Dan staat mijn raam open.
0: Krantje.
1: Ja, toch?
0: Ik bedoel,
1: het is niet zomaar achtergrond, hè? Ik bedoel, sommigen zeggen, oh, dit is achtergrondmuziek, maar dit is echt aanwezige achtergrondmuziek.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Muzikaal.
0: Indringend ook.
1: Ja, het is te gek.
0: Ja, hoor. We gaan weer naar jouw cd, maar dan een ander. Sunny Day, dat heet de cd. En we gaan naar Sunny Day.
1: Een single gewoon die ik ooit
0: heb. Dat is een single. En dat is samen met...
1: Nee, dat is een single die ik heb gereleased. En dat is in 2019. En dat is eigenlijk een ode aan mijn zoontje.
0: Ah, hoe heet je zoontje?
1: Die heet Indy.
0: Ja.
1: Maar voor mij is hij een Sunny Day.

0: sunny day.
1: Ja, dan gaan we naar Betty Hutton. Ja, en dat ligt een beetje in het verlengde van wat we net hebben gehoord, geloof ik.
2: Ja,
1: dat heb jij goed uitgekozen.
2: Ik vind het heel gaaf, omdat ik denk dat heel weinig mensen het kennen. Maar het is zo rauw ook. Ze heeft een hele rauwe stem. En It's Oh So Quiet van Björk. Dat is eigenlijk oorspronkelijk van Betty Hutton.
1: Je meent het?
2: Ja.
1: Oké.
2: Dus die big band uitvoering, ja. Die... Ja, dat is eigenlijk leuk om eens naar het origineel te luisteren.
1: Orange Colored Sky.

bottom.

0: Geweldig, geweldig. Ja, dit moeten we eigenlijk vaker doen.
1: Ja, dat is gaaf, toch? Ik hou hier heel
0: erg van. Terug.
1: Ja, ik heb hier heel veel dingen van. Ik vind het zo leuk.
0: We gaan weer even terug naar jouw cd. Heel mooi nummer. Twee nummers nog resten ons tot het laatste tik van dit uur. En de eerste is Hello Stranger. Hello Stranger, mooi nummer. Tuurlijk is het een mooi nummer, want het is een mooie plaat. En waar komt het vandaan, dat nummer? Ook weer samengesteld uit...
1: De Hello Stranger in het kort... is een nummer wat ik al eerder had geschreven... en ook zelfs al eerder in een theatertour had gespeeld... maar nooit had opgenomen voor mijn album. Okay. Dus het lag eigenlijk een beetje op de plank. En toen heb ik dat nu opnieuw weer bezien. En laten we hem gewoon luisteren.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar.